0: strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
0: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten eerst enkele buien. Langs de oostgrens mogelijk met onweer. Ook elders plaatselijk een bui. Het wordt rond de 13 graden. Aan de kust matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend sommige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag zon en bewolking, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Aan de kust matige wind. Landinwaarts weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud, alle uit de gemeente Stichtsevecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het Samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het Samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld. En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
0: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
5: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten kans op buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan er plaatselijk een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend eerst zonnige periode, daarna enkele buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden met matige wind uit het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noordwesten meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtse-Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
7: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
9: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
10: De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
11: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
12: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner, die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december vorig jaar dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles. Hun zoon heeft verklaard niet schuldig te zijn. Een datum voor het proces is nog niet vastgesteld.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
15: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector.
16: De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
17: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
18: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
19: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
20: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
23: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk.
24: Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten kans op buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan er plaatselijk een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond 13 graden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Landinwaarts weinig wind. Vanochtend eerst zonnige periode, daarna enkele buien. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden met matige wind uit het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noordwesten meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. De wind uit het zuidwesten wordt aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd.
4: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
5: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
6: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor.
0: De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
1: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
7: De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
9: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
25: De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
26: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
27: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
10: Aanklagers in Los Angeles gaan niet de doodstraf eisen tegen Nick Reiner. Die wordt verdacht van de moord op zijn ouders, regisseur Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Hoofdaanklager Nathan Hochman heeft dat dinsdag bekendgemaakt na een grondige beoordeling. Als de 33-jarige Reiner wordt veroordeeld, kan hij maximaal levenslang krijgen, zonder mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Rob Reiner en zijn vrouw werden in december voor

0: De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij.

0: De ANBB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad. Volgens de coalitie is de veiligheid van de twee heilige moskeeën en de pelgrims een rode lijn. Het was de tweede poging van de Houthis sinds juli 2017 om Mekka aan te vallen. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het Congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het Congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelen

0: Beurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de achtste finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zegen blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten enkele buien. Langs de oostgrens mogelijk met onweer. Ook elders kan hier en daar een bui vallen. Het wordt rond de 13 graden. Langs de kust staat een matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend zonnige periode. In de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. Vanmiddag zon en bewolking met verspreid wat buien. Mogelijk met onweer. In het westen wordt het in de loop van de middag droger. De temperatuur komt uit op zo'n 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noordwesten buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teugen. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtse Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het Congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het Congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond twee deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, maar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. En nu het economisch nieuws.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit.
4: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan.
6: Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht eerst vooral in het oosten en zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan plaatselijk een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Langs de kust staat een matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend zonnige periode met in de loop van de ochtend enkele buien. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreide buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Aan de kust matige wind. Landinwaarts weinig wind. Morgen opnieuw wisselend bewolkt. In het westen en noorden geleidelijk meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden.
9: Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer 38 miljard dollar gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft 17 miljoen dollar in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft zijn reis naar de algemene vergadering van de VN in New York volgende week afgezegd. Zijn aanwezigheid in Berlijn is vereist rond 2 deelstaatverkiezingen. Komende zondag zijn er verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en Berlijn, waar zijn CDU volgens prognoses nek aan nek gaat met Die Linke. Na tegenvallende resultaten in Sachsen-Anhalt op 6 september staat Merz onder grote druk en dreigt hij bij nieuwe slechte resultaten zijn machtspositie te verliezen. Hij kampt met uitzonderlijk hoge benzineprijzen en wordt het binnen zijn coalitie niet eens over hulp aan automobilisten met financiële problemen. En nu het economisch nieuws.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen.
11: Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
12: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
13: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
14: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht eerst vooral in het oosten en zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer. Ook elders kan plaatselijk een bui vallen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Langs de kust staat een matige wind uit westelijke richting. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend zonnige periode met in de loop van de ochtend enkele buien. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreide buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droog. De temperatuur komt uit rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Aan de kust matige wind. Landinwaarts weinig wind. Morgen opnieuw wisselend bewolkt. In het westen en noorden geleidelijk meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd.
18: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
19: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
20: Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden.
21: Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de 3 noordelijke provincies bereikbaarder te maken.
0: Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio.
5: De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten.
24: De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt.
25: De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
26: De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren.
27: De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd.
28: De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios.
1: Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken.
2: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
6: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
7: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
8: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
9: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
10: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
3: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes.

0: kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het af en toe bewolkt, met hier en daar een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Langs de kust waait een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid wat buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 18 graden, met een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noorden buien. Het wordt opnieuw rond de 18 graden, met aan zee en op het IJsselmeer flinke wind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvervecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd.

0: zodat de treinen weer konden rijden. Het samenwerkingsverband Noord-Nederland ziet kansen in de kabinetsplannen voor de economie van de toekomst. Wel zijn er zorgen omdat het kabinet geen duidelijke investeringen aangeeft om de drie noordelijke provincies bereikbaarder te maken. Goede infrastructuur is volgens het samenwerkingsverband noodzakelijk om economische groei en woningbouw in het noorden mogelijk te maken. Het samenwerkingsverband wijst onder meer op de aanleg van de Neder-Saxe-lijn en de Lely-lijn, waarvoor geen geld is uitgetrokken. Voorzitter Arno Brok stelt dat nationale en Europese investeringen goed moeten aansluiten bij de economische kracht in de regio. De ANWB wil dat het kabinet de brandstofaccijnzen niet langer laat meestijgen met de inflatie. Volgens de organisatie worden de prijzen aan de pomp anders te hoog vergeleken met omliggende landen. Het kabinet verlengt de tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel tot en met 2027. Vanaf 2028 wordt de korting minder en een jaar later verdwijnt die helemaal. De ANWB vindt het kabinet verder weinig ambitieus in het tegengaan van verkeersdoden en vindt dat er een structurele aanpak nodig is voor infrastructuur.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. De Verenigde Staten hebben afgelopen week in Duitsland op hoog niveau onaangekondigd overleg gehad met landen uit het Midden-Oosten. Dat bevestigt de Amerikaanse overheid na berichtgeving van het Amerikaanse Axios. Volgens dat medium waren onder meer Israël en meerdere golfstaten aanwezig. De Amerikaanse admiraal Brad Cooper, verantwoordelijk voor het militaire commando in het Midden-Oosten, zou bij de bijeenkomst zijn geweest. Over de aanwezigen en de inhoud van het gesprek doet de VS geen uitspraken. En nu het economisch nieuws.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodríguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodríguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het af en toe bewolkt, met hier en daar een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Langs de kust waait een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend schijnt de zon regelmatig, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid wat buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het wordt opnieuw rond de 18 graden met aan zee en op het IJsselmeer flinke wind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teugen. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21.30 uur tijdelijk stil.
2: Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië,
0: waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. En nu het economisch nieuws.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones.
2: Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
6: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er af en toe zonnige perioden, maar in de loop van de ochtend komen er ook enkele buien voor. Die buien verdwijnen het laatst in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Er vallen verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Later op de middag wordt het in het westen droger. Het wordt zo'n 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond zijn er enkele opklaringen. Plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig uit het westen. Verder landinwaarts is er weinig wind. Morgen begint wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen wat buien. In de middag neemt de bewolking toe en komen er vooral in het westen en noordwesten meer buien. Het blijft rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas.
2: Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
2: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
5: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
2: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
6: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor 669 miljoen euro om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje.
8: Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het wisselend bewolkt met plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar zo'n 13 graden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er af en toe zon, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud, alle uit de gemeente Stichtsevecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor.
2: De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten tot nu toe ongeveer $38 miljard gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office naar vragen uit het congres. Sinds het begin van de oorlog in februari tot 1 augustus gaat het om tientallen miljarden voor het ministerie van Defensie. De munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral de Patriot luchtverdedigingsraketten. Het duurt minstens 5 jaar om die voorraad weer aan te vullen, zelfs als de productie wordt opgevoerd. En nu het economisch nieuws.
7: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige

0: nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1.
4: James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in

0: 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hartschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het wisselend bewolkt, met plaatselijk een bui. De temperatuur zakt naar zo'n 13 graden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanochtend is er af en toe zon, maar in de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen, uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud, alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen eronder vallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren. Maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden. In het oosten eerst plaatselijk mist. Later op de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig, landinwaarts weinig wind. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen meer buien. In het zuidoosten blijft het droger. Ook morgen wordt het zo'n 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat noemt de sabotageacties op het spoor in het midden en oosten van het land onacceptabel. Ze veroordeelt de gebeurtenissen vanwege de grote maatschappelijke schade voor reizigers en vervoerders en het gevaar dat ermee gepaard ging. Volgens Bertram zijn de schade en de risico's beperkt gebleven door de adequate werking van de treinbeveiligingssystemen. Ze wacht het strafrechtelijke onderzoek af om te weten wie verantwoordelijk is voor het leggen van buizen en ander materiaal op het spoor. De staatssecretaris bedankt de ProRail-medewerkers en aannemers die het materiaal hebben verwijderd, zodat de treinen weer konden rijden. Het kabinet trekt extra geld uit voor natuurherstel, agrarisch natuurbeheer en om boeren te helpen hun bedrijf aan te passen. Minister Jamie van Essen van Landbouw heeft in totaal 20 miljard euro voor de komende jaren om het stikstofprobleem op te lossen. Een deel van dat geld komt in een fonds, zodat het geoormerkt is voor dit doel. Ook komt er extra geld voor innovatie en om de vraag naar biologische producten te stimuleren. Voor de Veluwe, de Peel en andere regio's worden stikstofreductieplannen gemaakt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte.
4: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. De renovatie van het Kennedy Center gaat pas door als een rechter toestaat dat er een inscriptie komt ter ere van Donald Trump. Dat schrijft de Amerikaanse president op Truth Social. Een rechtbank hield dinsdag een verbod op zo'n eerbetoon in stand, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. Het Kennedy Center besloot te sluiten om te kunnen renoveren, maar de werkzaamheden beginnen niet voordat het gerechtelijke besluit van tafel is. Trump, die zichzelf bestuurslid van het centrum maakte, heeft $17 miljoen in het centrum gestoken en zegt dat er versneld beroep komt tegen de uitspraak. Het Kennedy Center sluit per direct de deuren. En nu het economisch nieuws.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden.
6: Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
7: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld.
9: Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden. In het oosten eerst plaatselijk mist. Later op de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig, landinwaarts weinig wind. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen meer buien. In het zuidoosten blijft het droger. Ook morgen wordt het zo'n 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Yeşilgöz, meldt één vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Yeşilgöz staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Yeşilgöz zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang om de 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Stichtvecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
10: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen.
12: De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. En nu het economisch nieuws.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting.
14: Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit.
15: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
16: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
17: Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld.
19: Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd.
8: Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een aantal keer zonnig, met in het oosten en zuidoosten eerst hier en daar wat mist. Later op de ochtend volgen er enkele buien, die vooral in het zuidoosten langskomen. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag is het een mix van zon en wolken, met verspreid over het land enkele buien die mogelijk onweerachtig kunnen zijn. Later wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind blijft matig en staat noordwestelijk. Vanavond klaart het zo nu en dan op, al kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust staat een matige wind, landinwaarts blijft het rustig. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het wordt opnieuw rond de 18 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dilan Yeşilgöz, meldt één vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Yeşilgöz staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Yeşilgöz zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang om de 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners.
21: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
22: 7 mensen die dinsdagavond werden aangehouden bij een brand naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrijgelaten. De politie had hen opgepakt voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid.
0: Het gaat om mensen tussen de 25 en 70 jaar oud. Alle uit de gemeente Sticht Vecht. Ze zijn dinsdag verhoord en het onderzoek loopt nog. Dinsdagmiddag stichten boeren op verschillende plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws.

0: operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump. En nu het economisch nieuws.
1: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week

0: werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een aantal keer zonnig, met in het oosten en zuidoosten eerst hier en daar wat mist. Later op de ochtend volgen er enkele buien, die vooral in het zuidoosten langskomen. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag is het een mix van zon en wolken, met verspreid over het land enkele buien die mogelijk onweerachtig kunnen zijn. Later wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind blijft matig en staat noordwestelijk. Vanavond klaart het zo nu en dan op, al kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust staat een matige wind, landinwaarts blijft het rustig. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het wordt opnieuw rond de 18 graden, met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. De Verenigde Staten hebben visumbeperkingen aangekondigd voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio maakte dat dinsdag bekend. De beperkingen gelden voor personen die betrokken zijn bij wetten of beleid die leiden tot landonteigening zonder compensatie of rassendiscriminatie. Ook mensen die volgens de VS aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden kunnen erom bevallen. De betrekkingen tussen beide landen zijn verslechterd sinds het begin van de tweede ambtstermijn van president Donald Trump.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit. ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid. Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108. Ziggo mikt erop in mei of september volgend jaar naar de beurs in Amsterdam te gaan. Het Amerikaanse Liberty Global heeft zijn belangen in Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet samengebracht in de Ziggo Group. De voorbereidingen voor de beursnotering zijn in volle gang. Onlangs werden de mobiele masten van Vodafone Ziggo verkocht voor €669 miljoen om de schuld te verlagen. Voor klanten in Nederland verandert er niets en ook de merknaam Vodafone blijft behouden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de achtste finales van het WK,
2: toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon geregeld, al kan er in het oosten en zuidoosten eerst wat mist hangen. Later op de ochtend komen er enkele buien over. Er staat een matige wind uit westelijke richting. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden. Vanavond een paar opklaringen en plaatselijk nog een bui. Morgen blijft het wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noorden buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen wordt het ongeveer 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang om de 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen.
4: De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1-verdieners ten opzichte van 2-verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teugen. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het Congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het Congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten.
6: De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna €12 per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim €17 per maand op vooruit.
10: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority, de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
11: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
12: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig, met eerst plaatselijk wat mist in het oosten. Later komen er enkele buien voorbij. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen buien. De temperatuur blijft rond de 18 graden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit.
15: Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie.
16: Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen.
17: De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1-verdieners ten opzichte van 2-verdieners.
18: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd.
19: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen.
22: De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Turk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad
0: en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek.
2: Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza.
5: Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten.
23: De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers.
27: Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde.
28: Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
29: ChatGPT-maker OpenAI werkt samen met concurrenten Anthropic en Google DeepMind om veiligheidsproblemen rond kunstmatige intelligentie aan te pakken. De AI-bedrijven overleggen gezamenlijk over maatregelen naar groeiende bezorgdheid over de technologie. Ze werken aan een plan om een zelfregulerende instantie op te richten naar het model van de Financial Industry Regulatory Authority,
1: de organisatie die in de Verenigde Staten toezicht houdt op brokers en investeringsbedrijven. Amerikaanse mededingingsautoriteiten staan sceptisch tegenover het verlenen van een vrijstelling aan AI-bedrijven om onderling afspraken te maken. OpenAI zegt geen kartelontheffing nodig te hebben voor de samenwerking op het gebied van veiligheid.
3: Het laden van olie in de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee is opgeschort, melden scheepvaartbronnen. Enkele dagen geleden werd de belangrijke oost-westelijke pijpleiding uit voorzorg stilgelegd na een aanval met drones. Via deze pijpleiding gaat normaal zo'n 4 miljoen vaten olie per dag van de Perzische Golf naar Yanbu om geëxporteerd te worden. Volgens kenners valt daardoor 4% van het wereldwijde olieaanbod weg. De prijs van een vat Brentolie steeg dinsdag met bijna 3% tot ruim $108.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar in het oosten kan het eerst nog mistig zijn. In de loop van de ochtend komen er enkele buien voor, het laatst in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger.
8: Het wordt zo'n 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen, maar plaatselijk is nog een bui mogelijk. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui, met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt. In de loop van de dag komen vooral in het westen meer buien tot ontwikkeling. Het wordt opnieuw rond de 18 graden.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.

0: Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezugus, meldt één vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezugus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezugus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering.

0: van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. En nu het economisch nieuws. Jensen Huang, topman van chipconcern Nvidia, is volgende week naar verwachting aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Dat melden Amerikaanse media op basis van ingewijden. Huang is de baas van 's werelds meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf en heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump. Nog deze week nam de techbaas telefonisch contact op met de president, terwijl hij op het podium stond tijdens een conferentie over kunstmatige intelligentie. Trump hielp ook mee om de exportbeperkingen te versoepelen voor bepaalde Nvidia-chips, hoewel er slechts een relatief kleine hoeveelheid van deze halfgeleiders daadwerkelijk naar China is gegaan en alleen processors van een oudere generatie zijn toegestaan. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Victor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig. in het oosten en zuidoosten, kan het eerst plaatselijk mistig zijn. Later op de ochtend komen er enkele buien voor, het laatst in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noorden buien. De temperatuur blijft rond de 18 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezugus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezugus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezugus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
5: Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. En nu het economisch nieuws. Jensen Huang, topman van chipconcern Nvidia, is volgende week naar verwachting aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Dat meldde Amerikaanse media op basis van ingewijden. Huang is de baas van 's werelds meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf en heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump. Nog deze week nam de techbaas telefonisch contact op met de president terwijl hij op het podium stond tijdens een conferentie over kunstmatige intelligentie. Trump hielp ook mee om de exportbeperkingen te versoepelen voor bepaalde Nvidia-chips, hoewel er slechts een relatief kleine hoeveelheid van deze halfgeleiders daadwerkelijk naar China is gegaan en alleen processors van een oudere generatie zijn toegestaan. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De
0: De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt.
3: Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend zijn er zonnige perioden, al kan er in het oosten en zuidoosten eerst wat mist hangen. In de loop van de ochtend volgen enkele buien. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen, plaatselijk nog een bui mogelijk. Vannacht blijft het wisselend met vooral in het noorden en westen kans op buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noordwesten buien. In het zuidoosten blijft het droog. De wind trekt aan. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 5 tot 6.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners.
5: Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond een buis gevonden bij Teuge. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat, die vermoedelijk in de avond is uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag vanaf ongeveer 21:30 tijdelijk stil. Dinsdag is ook een metalen staaf verwijderd van het treinspoor tussen Holte en Rijssen. Ook daar is een vermoeden van opzet. Dinsdagochtend zorgde sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op het spoor gelegd. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat aangifte doen tegen personen die dinsdag brand hebben gesticht langs snelwegen. Boeren stichten op meerdere plekken in Nederland brandjes langs snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Karremans zegt dat hij pislink is op mensen die dit doelbewust hebben gedaan en veroordeelt ook de tientallen sabotageacties op het spoor. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn dinsdag verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen.
0: De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. En nu het economisch nieuws. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni. Andere, kleinere munten daalden nog harder in waarde. Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon houden straks minder netto over. Dat meldt salaris- en HR-platform YouForce op basis van berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen. Wie 24 tot 32 uur per week werkt tegen het minimumloon, houdt tussen de 5 en bijna 12 euro per maand minder over. Dat komt door veranderingen in de arbeidskorting, een deel van de loonheffingskorting. Fulltimers op het minimumloon gaan er juist ruim 17 euro per maand op vooruit.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score,
3: Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Casper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodríguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodríguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanochtend zijn er zonnige perioden, al kan er eerst plaatselijk nog wat mist hangen in het oosten. In de loop van de ochtend komen er enkele buien voor. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar een enkele bui is nog mogelijk. Vannacht blijft het wisselend, met vooral in het noorden en westen kans op een bui. Temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noorden geleidelijk meer buien. In het zuidoosten blijft het droger. Ook morgen wordt het rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agractie zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agractie
5: wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agractie verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30-40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het Congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het Congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas.
0: Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt.
8: En nu het economisch nieuws.
0: OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. Vakbonden en Schiphol hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend, meldt vakbond FNV. Beveiligers legden de afgelopen tijd al meerdere keren kort het werk neer omdat de werkdruk te hoog zou zijn. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen recht op minimaal 48 uur aaneengesloten rust. De aandelenbeurs in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is dinsdag gestrand in het congres. De wet haalde onvoldoende stemmen door meningsverschillen over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. De zogeheten Clarity Act moest een regelgevend kader creëren voor digitale activa. De bitcoin daalde na het nieuws tot 5,3%. Een bitcoin was daarmee $74.910 waard, het laagste niveau sinds juni.

0: Zes speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig. In het oosten en zuidoosten kan er eerst wat mist hangen. Later op de ochtend komen er wat buien voorbij, die beginnen in het noordwesten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het west droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De noordwestenwind blijft matig. Vanavond zijn er wat opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Aan de kust staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. De temperatuur blijft rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agraxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat

0: boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agraxi wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agraxi verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30% tot 40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4de persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3de keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het Congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het Congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. En nu het economisch nieuws. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgden voor terughoudendheid bij beleggers.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog één keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig. In het oosten en zuidoosten kan er eerst plaatselijk mist hangen. Later op de ochtend komen er enkele buien voor, vooral in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond zijn er opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Aan de kust staat een matige wind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen blijft het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. De temperatuur ligt rond de 18 graden en de wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agractie zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agractie wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agractie verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30-40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang om de 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen. De ChristenUnie stemt niet in met het belastingplan als het kabinet niets verandert. Partijleider Mirjam Bikker zegt in het Nederlands Dagblad dat de rekening te veel wordt neergelegd bij harde werkers en gewone gezinnen. Ze wil dat het kabinet voorkomt dat chronisch zieken te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten. Ook vindt Bikker dat vermogen zwaarder en werk minder zwaar moet worden belast. De verhoging van de arbeidskorting vergroot volgens haar de achterstand van 1 verdieners ten opzichte van 2 verdieners.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de derde keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie, ontwikkeling en het onderhoud van defensiemateriaal. Minister van Defensie Boris Pistorius en zijn Amerikaanse collega Pete Hegseth hebben daar dinsdag een intentieverklaring over ondertekend. De landen willen de wapenproductie opvoeren om hun voorraden luchtafweerraketten en lange afstandswapens aan te vullen. Europese bedrijven moeten bepaalde Amerikaanse wapensystemen onder licentie kunnen produceren en andersom. Het gaat onder meer om de productie van Amerikaanse Patriot-raketten in Duitsland en de aankoop van Tomahawks in de Verenigde Staten. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd voordat die de heilige stad Mekka bereikte. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie, die de regering in Jemen steunt, noemt het een schandelijke daad en dreigt met afschrikwekkende maatregelen. De Houthis ontkennen de aanval en noemen de beschuldigingen een uitgekoude leugen. De Organisatie voor Islamitische Samenwerking veroordeelt de gruwelijke aanvallen die de heiligheid van heilige plaatsen schenden. Sinds juli is het weer onrustig tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië, waardoor tienduizenden mensen in Jemen ontheemd zijn geraakt. En nu het economisch nieuws. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden. Het Spaanse Inditex, moederbedrijf van kledingwinkelketen Zara, heeft de topvrouw van de damesmodedivisie Zara Woman na 2 jaar vervangen. Het bedrijf heeft Marta Andrea Rodriguez, een ervaren medewerker binnen de organisatie, aangesteld als opvolger van Lorena Rodriguez Vega. De benoeming volgt op een reeks bestuurswisselingen die erop zijn gericht Zara hoger in de markt te positioneren. Inditex wil het aanbod uitbreiden met producten in hogere prijsklassen, terwijl het grootste deel van de collectie betaalbaar moet blijven. Zara was samen met Zara Home en budgetmerk Lefties goed voor ongeveer 70% van de omzet van de groep in de eerste helft van het jaar. Dat onderdeel groeide in die periode met slechts 4,8%, waarmee het achterbleef bij de andere merken van de groep. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten, in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Beleggers verwachten dat de Amerikaanse Centrale Bank woensdag de rente verhoogt om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones-index daalde 16%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 18%. De rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties steeg tot het hoogste niveau sinds 2007. Ook zorgen over de veiligheid van kunstmatige intelligentie zorgde voor terughoudendheid bij beleggers.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft dinsdagavond een inhaalwedstrijd in de Eredivisie gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Na 6 speelronden staat Ajax vierde met 13 punten, 3 punten achter koploper PSV. Davy Klaassen opende de score, Julian Brandt maakte er 2-0 van. Na rust scoorden Viktor Tsigankov en Oscar Gloek. Willem II deed iets terug via Alessandro Sirani en Kasper Dolberg bepaalde de eindstand op 5-1. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de 3e ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de 1e helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het af en toe zonnig. In het oosten en zuidoosten kan er eerst plaatselijk mist hangen. Later op de ochtend komen er enkele buien voor, vooral in het zuidoosten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond zijn er opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Aan de kust staat een matige wind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen blijft het wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. De temperatuur ligt rond de 18 graden en de wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigen een ingreep door de provincie te krijgen, omdat ze al zeker 3 jaar niet voldoen aan een taak om statushouders te huisvesten. Lansingeland heeft net als Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen tot 1 juli 2027 de tijd om alsnog genoeg statushouders een huis te geven. Krimpene Waard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeenten niet op tijd voldoen, regelt de provincie de huisvesting op kosten van die gemeenten. Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren al vaker gemeenten een laatste waarschuwing gegeven, maar heeft vooralsnog niet hoeven overgaan tot zo'n ingreep. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agractie zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agractie wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agractie verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30-40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen, die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie moet strijden voor het Europees ideaal, zei Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. De voorzitter van de Europese Commissie waarschuwde in haar State of the Union voor het gevaar van ultranationalisten en tegenstanders van Europa. Ook wees ze op Russische inmenging en desinformatie. Volgens von der Leyen verachten deze groepen de Europese waarden en willen ze de Europese eenheid vernietigen. Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. En nu het economisch nieuws. De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen ligt nu op €2,27 per liter. Net iets boven het record van een week geleden. De prijs steeg woensdag met 0,4 cent, na een stijging van 4 cent op dinsdag. Die toenames volgden op stevige stijgingen van de olieprijzen.
0: mede door de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De dieselprijs is opgelopen tot €2,78 per liter, maar blijft onder het record van april. De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve vanavond. De Fed verhoogt naar verwachting de rente om de inflatie te bestrijden, voor het eerst sinds juli 2023. Het zou de eerste rentewijziging zijn onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. De Amsterdamse hoofdindex stond kort na opening 0,3% hoger op 1098,83 punten. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1,200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met verspreid enkele buien. Mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Langs de kust staat een matige wind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het wordt opnieuw rond de 18 graden met aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 7 gemeenten in Zuid-Holland krijgen een laatste waarschuwing van de provincie omdat ze al 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen hebben tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeente niet genoeg statushouders een woning geven, regelt de provincie dat op hun kosten. Ruim 70% van alle Nederlandse gemeenten huisvesten in de eerste helft van 2026 minder statushouders dan verplicht is. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agractie zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agractie wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agractie verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30-40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in partijleider Dylan Jezilgus, meldt 1Vandaag. Vlak na de verkiezingen was dat nog 81%. Jezilgus staat er daarmee met afstand het slechtst op van alle partijleiders. Een groot deel van de ontevreden stemmers vindt dat de VVD onder haar leiding te veel naar links is verschoven en dat niet duidelijk is waar zij voor staat. Anderen vinden juist dat Jezilgus zich te star opstelt in de samenwerking binnen het kabinet en met de oppositie. Bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld, vertragen de woningbouw, schrijven BNR en vakblad Cobouw. Dat blijkt uit een rondgang onder 35 partijen, waaronder gemeenten, ontwikkelaars en brancheverenigingen. 20 van hen merken dat AI wordt ingezet om bezwaar te maken tegen woningbouwplannen. Het voornaamste probleem is volgens veel ondervraagde partijen dat AI-bezwaren de toch al stroperige woningbouw verder vertragen. Bezwaarmakers betrekken er met behulp van AI veel zaken bij, waardoor gemeenten telkens nieuw onderzoek moeten doen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Ursula von der Leyen waarschuwt in haar jaarlijkse toespraak voor het Europees Parlement voor ultranationalisten en tegenstanders van Europa. De voorzitter van de Europese Commissie zegt dat er sprake is van een openlijk vijandige wereld met een territoriale aanvalsoorlog op het continent. Volgens von der Leyen proberen krachten het vertrouwen in Europa te ondermijnen en democratieën te verlammen, onder meer door Russische inmenging en desinformatie. Ze ziet dit terug in de opkomst van extremisme en het verlies aan nuance. Von der Leyen pleit voor een onafhankelijk en slagvaardig Europa dat niet wordt ondermijnd door autoritaire krachten. Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood.
0: Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza.
5: En nu het economisch nieuws. De AEX-index staat woensdag een fractie hoog.

0: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen ligt nu op €2,27 per liter. Net iets boven het record van een week geleden. De prijs steeg woensdag met 0,4 cent, na een stijging van 4 cent op dinsdag. Die toenames volgden op stevige stijgingen van de olieprijzen. Mede door de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De dieselprijs is opgelopen tot €2,78 per liter, maar blijft onder het record van april. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1,200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden. Topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia is naar verwachting volgende week aanwezig bij het staatsdiner dat president Trump aanbiedt aan de Chinese leider Xi Jinping. Xi bezoekt Trump in Washington nadat de Amerikaanse president in mei al bij Xi op bezoek was in China. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Beide mannen verzetten zich tegen pleidooien van andere techbazen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie af te remmen. Trump versoepelde eerder de exportbeperkingen voor bepaalde Nvidia-chips die om de nationale veiligheid niet in China verkocht mochten worden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. James Rodriguez stopt als Colombiaans international. De 35-jarige voetballer maakte dat dinsdag bekend via sociale media. Rodriguez speelde sinds zijn debuut in 2011 131 interlands voor Colombia. Hij was een van de smaakmakers op het WK van 2014, waar hij met 6 doelpunten topscorer werd. Zijn laatste wedstrijd voor Colombia speelde hij afgelopen zomer in de 8e finales van het WK, toen zijn land na strafschoppen werd uitgeschakeld door Zwitserland. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De 8-voudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. Liverpool heeft Tottenham Hotspur

0: Met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hartschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later kan er onweer bij zitten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Aan de kust waait het matig, landinwaarts blijft het rustig. Komende nacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden, bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Spoorbeheerder ProRail heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geen nieuwe buis op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd op het traject tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op Prinsjesdag zorgde materiaal zoals buizen en kabels op meer dan 35 plekken voor een flinke ontregeling van het treinverkeer. Woensdag rijden volgens ProRail alle treinen weer. De landelijke politie doet onderzoek naar de sabotageacties, maar het is nog onduidelijk wie erachter zit. Justitieminister David van Wil verwacht dat de daders van de spoorwegsabotage worden gepakt. Dinsdag werd de dienstregeling in het midden en oosten van het land ontregeld door de sabotage. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen zei eerder dat er weinig camerabeelden zijn. Van Wil wijst erop dat er achtergelaten materiaal is dat ergens vandaan komt. De VVD-bewindsman zegt dat politie en OM veel technieken hebben om de daders te vinden. 7 gemeenten in Zuid-Holland krijgen een laatste waarschuwing van de provincie, omdat ze al 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen hebben tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeente niet genoeg statushouders een woning geven, regelt de provincie dat op hun kosten. Ruim 70% van alle Nederlandse gemeenten huisvesten in de eerste helft van 2026 minder statushouders dan verplicht is. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike, omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden. Landbouworganisatie Agraxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren en burgers op het verkeerde been worden gezet met het woord perspectief. Volgens Agraxi wordt de sector met een stapeling van maatregelen voor een onmogelijke opgave geplaatst. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het bijltje erbij neer te gooien, concludeert de boerenactiegroep. Agraxi verwijst naar een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin staat dat met het kabinetsbeleid de veestapel met 30-40% krimpt. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. Saunders werd eind 2010 bij het grote publiek bekend als deelnemer aan het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij won in januari 2011 de finale na een auditie met You Somebody van Kings of Leon. De politie sluit een misdrijf uit.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Dat wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze zei woensdag in haar jaarlijkse State of the Union dat de veiligheid van Europa ondeelbaar is. Ook moet er een Europees veiligheidsprotocol voor noodgevallen komen, een Europees artikel 4. Wanneer een lidstaat dat activeert, komen alle lidstaten bijeen om een Europese reactie te coördineren, verdere escalatie af te schrikken en de gevolgen te beperken. Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk, waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek. Het Israëlische leger heeft een commandant van Hamas in Gaza gedood. Het gaat om Nael Abu Obeid, een sleutelfiguur binnen de Rafah-brigade van Hamas. Volgens het Israëlische leger was hij verantwoordelijk voor het aansturen van terroristen en het uitvoeren van aanslagen op Israëlische burgers en militairen. Premier Netanyahu en minister van Defensie Katz hadden de dood van een commandant al gemeld, maar noemden toen geen naam. Israël voert, ondanks het staakt het vuren, nog regelmatig aanvallen uit in Gaza. En nu het economisch nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot 14,6 miljoen euro in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn. De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen. De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen ligt nu op €2,27 per liter. Net iets boven het record van een week geleden. De prijs steeg woensdag met 0,4 cent, na een stijging van 4 cent op dinsdag. Die toenames volgden op stevige stijgingen van de olieprijzen, mede door de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De dieselprijs is opgelopen tot €2,78 per liter, maar blijft onder het record van april. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag.
4: Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk.
5: Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2.
6: Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
7: De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini.
8: Martina Koeman, de vrouw van voetbaltrainer Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden. De voormalig bondscoach maakt dat bekend op Instagram. Ze leed aan chronische borstkanker. Koeman schrijft dat hij met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde afscheid neemt van zijn vrouw.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later kan er ook onweer bij zitten. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig, landinwaarts is er weinig wind. Komende nacht blijft het rustig met vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. In het zuidoosten blijft het droog bij zo'n 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Landbouworganisatie Agractie zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren met het kabinetsbeleid voor een onmogelijke opgave worden geplaatst. Volgens een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving krimpt de veestapel met 30-40%. Bestuurslid Bart Belser verwacht dat 6.000 tot 7.000 melkveehouders moeten stoppen. Agractie vreest dat de prijzen van zuivel en vlees fors zullen stijgen als de plannen doorgaan. 7 demonstranten van Extinction Rebellion die op Prinsjesdag werden aangehouden, worden vervolgd. 6 van hen werden aangehouden vanwege het bekladden van het wegdek nadat ze rode verf op de route van de koninklijke stoet hadden gegooid. Een 7e demonstrant wordt vervolgd voor dierenmishandeling, omdat deze met een spuitbus met verf een hoge toon veroorzaakte waar politiepaarden last van hadden. 3 demonstranten werden dinsdag vastgehouden en zijn om 5 uur 's middags vrijgelaten. 14 andere aangehouden personen worden niet vervolgd. Spoorbeheerder ProRail heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geen nieuwe buizen op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd op het traject tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op Prinsjesdag zorgde materiaal zoals buizen en kabels op meer dan 35 plekken voor een flinke ontregeling van het treinverkeer. Woensdag rijden volgens ProRail alle treinen weer. De landelijke politie doet onderzoek naar de sabotageacties, maar het is nog onduidelijk wie erachter zit. Justitieminister David van Wil verwacht dat de daders van de spoorwegsabotage worden gepakt. Dinsdag werd de dienstregeling in het midden en oosten van het land ontregeld door de sabotage. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen zei eerder dat er weinig camerabeelden zijn. Van Wil wijst erop dat er achtergelaten materiaal is dat ergens vandaan komt. De VVD-bewindsman zegt dat politie en OM veel technieken hebben om de daders te vinden. 7 gemeenten in Zuid-Holland krijgen een laatste waarschuwing van de provincie omdat ze al 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen hebben tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeente niet genoeg statushouders een woning geven, regelt de provincie dat op hun kosten. Ruim 70% van alle Nederlandse gemeenten huisvesten in de eerste helft van 2026 minder statushouders dan verplicht is. Een crowdfundingactie voor de zaterdag overleden Alfredo Gulu heeft tot nu toe €10.000 opgebracht. De 51-jarige Gulu overleed tijdens zijn arrestatie in Rotterdam-Zuid nadat hij onwel was geworden. De politie had hem aangehouden na een melding van een gestolen fatbike omdat hij geen identificatie kon tonen. Maar de fiets bleek niet de gezochte fiets te zijn. De oudste dochter van Gulu gaat aangifte doen tegen de agenten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het politieoptreden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat de druk op Rusland verder moet worden opgevoerd. Daarvoor zijn volgens haar niet altijd nieuwe sancties nodig, maar vooral handhaving van de bestaande maatregelen. De EU werkt momenteel aan het 22e sanctiepakket tegen Rusland. Von der Leyen stelt dat de sancties pijnlijk zijn en de Russische economie enorm onder druk zetten. Rusland probeert de sancties te omzeilen. Daarom moet elke maas in de wet worden gedicht, aldus von der Leyen. De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Canada moet het eerste geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Von der Leyen zegt dit in haar State of the Union voor de EU in Straatsburg, waar ook de Canadese premier Mark Carney aanwezig is. De samenwerking wordt versterkt op het gebied van technologie, defensie, het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie, energie en kritieke grondstoffen. Carney houdt donderdag zelf een toespraak. Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden. Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen. De nieuwe Franse ambassadeur in Washington heeft de goedkeuring gekregen van de Amerikaanse autoriteiten. De benoeming van Aurélien Le Chevalier was sinds eind juli vertraagd door een diplomatieke ruzie. Frankrijk had de VS op X bekritiseerd omdat die tegen de verlenging van de ambtstermijn van VN-mensenrechtenbaas Volker Türk hadden gestemd. Washington verliet daarop een vergadering van de VN-veiligheidsraad en hield de goedkeuring van de ambassadeur tegen. De Franse VN-missie heeft inmiddels spijt betuigd van de kritiek.
10: En nu het economisch nieuws. De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot 14,6 miljoen euro in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn. De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen. De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar het hoogste niveau ooit. De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen ligt nu op €2,27 per liter. Net iets boven het record van een week geleden. De prijs steeg woensdag met 0,4 cent, na een stijging van 4 cent op dinsdag. Die toenames volgden op stevige stijgingen van de olieprijzen, mede door de sluiting van een belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De dieselprijs is opgelopen tot €2,78 per liter, maar blijft onder het record van april. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1,200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Lionel Messi speelt op 6 oktober nog 1 keer voor Argentinië. De Argentijnse Voetbalbond heeft dat dinsdagavond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international,
4: maar keert terug voor een vriendschappelijk duel tegen Benin in het Estadio Monumental van River Plate. De achtvoudig beste voetballer van de wereld werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië en bereikte afgelopen zomer opnieuw de WK-finale, waarin Argentinië verloor van Spanje. Bondsvoorzitter Claudio Tapia noemt het de laatste tango van de beste speler ter wereld. De KNVB roept de politiek op om de brede waarde van voetbal mee te wegen bij toekomstige keuzes en investeringen. De Voetbalbond reageert daarmee op Prinsjesdag. Volgens de KNVB levert het voetbal in Nederland, van vrijwilliger tot prof, een belangrijke bijdrage aan de economie en de maatschappij. De bond stelt dat voetbalverenigingen een belangrijk onderdeel zijn van de sociale infrastructuur, maar dat de kosten blijven oplopen. Daardoor staat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van het voetbal onder druk. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool al op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
7: De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien. Mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Langs de kust matige wind uit het westen, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui, met temperaturen tussen 10 en 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noorden buien. In het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen rond de 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Malieveld in Den Haag betuigen woensdagochtend honderden Kosovaren hun steun aan voormalig president Hashim Thaçi. Even verderop horen Thaçi en 3 andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo hun straf in het Kosovo-tribunaal. De 4 staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90, toen etnische Albanezen in Kosovo streden voor onafhankelijkheid van de toenmalige Servische provincie. Demonstranten rijden rond met Albanese vlaggen, draaien muziek en skanderen UCK. Thaçi was een vooraanstaande guerrilla-leider en zijn aanhangers zien hem als de grondlegger van onafhankelijk Kosovo.
12: 7 demonstranten van Extinction Rebellion die op Prinsjesdag werden aangehouden, worden vervolgd. 6 van hen werden aangehouden vanwege het bekladden van het wegdek nadat ze rode verf op de route van de koninklijke stoet hadden gegooid.
3: Een zevende demonstrant wordt vervolgd voor dierenmishandeling, omdat deze met een spuitbus met verf een hoge toon veroorzaakte waar politiepaarden last van hadden. Drie demonstranten werden dinsdag vastgehouden en zijn om 5 uur 's middags vrijgelaten. 14 andere aangehouden personen worden niet vervolgd.
13: Landbouworganisatie Agraxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren met het kabinetsbeleid voor een onmogelijke opgave worden geplaatst. Volgens een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving krimpt de veestapel met 30-40%. Bestuurslid Bart Belser verwacht dat 6.000-7.000 melkveehouders moeten stoppen. Agraxi vreest dat de prijzen van zuivel en vlees fors zullen stijgen als de plannen doorgaan.
14: Spoorbeheerder ProRail heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geen nieuwe buis op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd op het traject tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op Prinsjesdag zorgde materiaal zoals buizen en kabels op meer dan 35 plekken voor een flinke ontregeling van het treinverkeer. Woensdag rijden volgens ProRail alle treinen weer. De landelijke politie doet onderzoek naar de sabotageacties, maar het is nog onduidelijk wie erachter zit.
15: Justitieminister David van Wil verwacht dat de daders van de spoorwegsabotage worden gepakt. Dinsdag werd de dienstregeling in het midden en oosten van het land ontregeld door de sabotage. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen zei eerder dat er weinig camerabeelden zijn. Van Wil wijst erop dat er achtergelaten materiaal is dat ergens vandaan komt. De VVD-bewindsman zegt dat politie en OM veel technieken hebben om de daders te vinden.
3: 7 gemeenten in Zuid-Holland krijgen een laatste waarschuwing van de provincie omdat ze al 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen hebben tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam-Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeente niet genoeg statushouders een woning geven, regelt de provincie dat op hun kosten. Ruim 70% van alle Nederlandse gemeenten huisvesten in de eerste helft van 2026 minder statushouders dan verplicht is.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd in haar jaarlijkse toespraak State of the Union in Straatsburg. Kinderen zouden volgens haar voorstel pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. De Europese Unie krijgt een migratienoodwet. Die wet is bedoeld voor lidstaten die worden geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft dat woensdag aangekondigd. Een lidstaat kan de noodwet alleen tijdelijk inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. Die criteria zijn nog niet bekendgemaakt. De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Canada moet het eerste geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Von der Leyen zegt dit in haar State of the Union voor de EU in Straatsburg, waar ook de Canadese premier Mark Carney aanwezig is. De samenwerking wordt versterkt op het gebied van technologie, defensie, het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie, energie en kritieke grondstoffen. Carney houdt donderdag zelf een toespraak.
17: Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden.
18: Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht.
19: De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash.
20: Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen. Het is de 3e keer dit jaar dat zo'n resolutie wordt goedgekeurd. De resolutie kreeg 220 stemmen voor en 204 tegen, waarbij 7 Republikeinen meestemden met de Democraten. Het gaat om de vraag of president Trump toestemming nodig heeft van het congres om militaire operaties in het Midden-Oosten voor te zetten. De stemming betekent niet dat de oorlog nu wordt beëindigd. Daarvoor moet de resolutie verdere stappen in het congres doorlopen.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 van een cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat.
23: De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot €14,6 miljoen in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn.
24: De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen.
25: Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn.
26: Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden.
27: OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hard schot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Dennis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur afliep. Bissouma heeft een contract getekend tot medio 2027. Tottenham nam hem 4 jaar geleden voor een kleine 30 miljoen euro over van Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities inzetbaar is.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui, met temperaturen tussen 10 en 14 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Malieveld in Den Haag betuigen woensdagochtend honderden Kosovaren hun steun aan voormalig president Hashim Thaçi. Even verderop horen Thaçi en 3 andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo hun straf in het Kosovo-tribunaal. De 4 staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90, toen etnische Albanezen in Kosovo streden voor onafhankelijkheid van de toenmalige Servische provincie. Demonstranten rijden rond met Albanese vlaggen, draaien muziek en scanderen UCK. Thaçi was een vooraanstaande guerrillaleider en zijn aanhangers zien hem als de grondlegger van onafhankelijk Kosovo.
6: 7 demonstranten van Extinction Rebellion die op Prinsjesdag werden aangehouden, worden vervolgd. 6 van hen werden aangehouden vanwege het bekladden van het wegdek nadat ze rode verf op de route van de koninklijke stoet hadden gegooid. Een 7e demonstrant wordt vervolgd voor dierenmishandeling.
1: omdat deze met een spuitbus met verf een hoge toon veroorzaakte waar politiepaarden last van hadden. Drie demonstranten werden dinsdag vastgehouden en zijn om 5 uur 's middags vrijgelaten. 14 andere aangehouden personen worden niet vervolgd.
7: Landbouworganisatie Agraxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. De belangenorganisatie stelt dat boeren met het kabinetsbeleid voor een onmogelijke opgave worden geplaatst. Volgens een recent rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving krimpt de veestapel met 30-40%. Bestuurslid Bart Belser verwacht dat 6.000-7.000 melkveehouders moeten stoppen. Agraxi vreest dat de prijzen van zuivel en vlees fors zullen stijgen als de plannen doorgaan.
8: Spoorbeheerder ProRail heeft in de nacht van dinsdag op woensdag geen nieuwe buizen op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd op het traject tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op Prinsjesdag zorgde materiaal zoals buizen en kabels op meer dan 35 plekken voor een flinke ontregeling van het treinverkeer. Woensdag rijden volgens ProRail alle treinen weer. De landelijke politie doet onderzoek naar de sabotageacties, maar het is nog onduidelijk wie erachter zit.
9: Justitieminister David van Wil verwacht dat de daders van de spoorwegsabotage worden gepakt. Dinsdag werd de dienstregeling in het midden en oosten van het land ontregeld door de sabotage. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen zei eerder dat er weinig camerabeelden zijn. Van Wil wijst erop dat er achtergelaten materiaal is dat ergens vandaan komt. De VVD-bewindsman zegt dat politie en OM veel technieken hebben om de daders te vinden.
10: 7 gemeenten in Zuid-Holland krijgen een laatste waarschuwing van de provincie omdat ze al 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Lansingerland, Albrandswaard, Oegstgeest en Vlaardingen hebben tot 1 juli 2027 de tijd om hun achterstand weg te werken. Krimpenerwaard, Leidschendam, Voorburg en Zwijndrecht moeten al op 1 april aan hun taak voldoen. Als de gemeente niet genoeg statushouders een woning geven, regelt de provincie dat op hun kosten. Ruim 70% van alle Nederlandse gemeenten huisvesten in de eerste helft van 2026 minder statushouders dan verplicht is.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gezegd in haar jaarlijkse toespraak State of the Union in Straatsburg. Kinderen zouden volgens haar voorstel pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. De Europese Unie krijgt een migratienoodwet. Die wet is bedoeld voor lidstaten die worden geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft dat woensdag aangekondigd. Een lidstaat kan de noodwet alleen tijdelijk inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. Die criteria zijn nog niet bekendgemaakt.
12: De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Canada moet het eerste geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Von der Leyen zegt dit in haar State of the Union voor de EU in Straatsburg, waar ook de Canadese premier Mark Carney aanwezig is. De samenwerking wordt versterkt op het gebied van technologie, defensie, het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie, energie en kritieke grondstoffen. Carney houdt donderdag zelf een toespraak.
13: Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken. Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden.
28: Een nieuwshelikopter van een lokale NBC-zender is dinsdagavond neergestort in de wijk Chatsworth in Los Angeles. 3 inzittenden kwamen om het leven, een 4de persoon is naar het ziekenhuis gebracht.
3: De helikopter was onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk waarbij eerder 2 mensen waren omgekomen. Meerdere nieuwshelikopters waren in het gebied om over dat ongeluk te berichten. Burgemeester Karen Bass van Los Angeles zegt diep geraakt te zijn door de crash. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft opnieuw een resolutie aangenomen die erop gericht is de oorlog in Iran te beëindigen.

0: het economisch nieuws.
1: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 van een cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat. De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot €14,6 miljoen in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn. De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen. Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn. Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden. OpenAI voert verkennende gesprekken met investeerders over een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou het bedrijf gewaardeerd worden op meer dan $1200 miljard. OpenAI zou daarmee zijn belangrijkste concurrent Anthropic voorbij kunnen streven. Of de financieringsronde doorgaat, hangt af van het moment waarop OpenAI naar de beurs gaat. Topman Sam Altman zei onlangs dat de beursgang nog steeds in de planning staat, maar niet dit jaar zal plaatsvinden.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius

0: stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Dennis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij Tottenham Hotspur afliep. Bissouma heeft een contract getekend tot medio 2027. Tottenham nam hem 4 jaar geleden voor een kleine 30 miljoen euro over van Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff noemt hem een ervaren speler die op meerdere posities inzetbaar is.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon af en toe, maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt maximaal 18 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Komende nacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui, met temperaturen tussen 10 en 14 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In een kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond, lag een wapenarsenaal. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens een zitting in de rechtbank. In het puin werden onder meer een pistool en een mitrailleur met een vulpatroon voor 200 kogels gevonden. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten Yassine B. en Nawfal T. liepen zeer ernstige verwondingen op. Volgens justitie waren ze bezig met het maken van fascia-pakketten, die worden gebruikt bij plofkraken.
4: De politie deelt woensdagochtend weinig informatie over het onderzoek naar de sabotages op het spoor van dinsdag. Een woordvoerster zegt dat met onder andere het Openbaar Ministerie wordt uitgezocht wat er allemaal loopt. Het onderzoek is groot en omvangrijk, op verschillende plekken in het land. Of er al tips of claims zijn binnengekomen, is nog niet bekend. Dinsdag zijn op zeker 35 plaatsen voorwerpen op het spoor gelegd of bevestigd, wat leidde tot een flinke verstoring van het treinverkeer. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vindt dat financiënminister Eelco Heijnen het kabinet in gevaar brengt door zijn houding in de begrotingsonderhandelingen. Volgens Klaver wil Heijnen dat het alleen op zijn manier gaat en staat hij te weinig open voor inbreng van oppositiepartijen. Klaver noemt het onverstandig dat Heijnen inschatte dat de oppositie de begroting toch niet zou wegstemmen. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en moet daarom op zoek naar steun bij oppositiepartijen. NRC berichtte dat Heijnen vooral naar JA21 en SGP wilde bewegen, wat tot conflict in het kabinet leidde.
5: PVV-leider Geert Wilders verzoekt het kabinet om snel inzage te geven in een vroeger concept van de begroting voor volgend jaar. Aan het begin van de algemene politieke beschouwingen verwees Wilders naar een publicatie van NRC, waarin werd geciteerd uit een conceptbegroting. Hij heeft het kabinet verzocht om deze binnen een half uur naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om het voorstel dat minister Eelco Heijnen in augustus neerlegde bij de top van de coalitie en het kabinet. Bij D66 en CDA werd dit concept niet goed ontvangen, omdat de plannen te veel naar rechts zouden leunen.
6: Het gaat lukken om de daders van de spoorwegsabotage te pakken.
5: Die verwachting sprak justitieminister David van Weel uit voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Er is materiaal achtergelaten en volgens de minister zijn er veel technieken om de daders te vinden. Bij de minister zijn er nog geen verdachten in beeld en hij weet ook niet in welke hoek de daders moeten worden gezocht. Van Weel roept burgers op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. Hij richt zich ook tot de daders, met de oproep om op een andere manier hun onvrede kenbaar te maken.
7: Op het Malieveld in Den Haag betuigen woensdagochtend honderden Kosovaren hun steun aan voormalig president Hashim Thaçi. Even verderop horen Thaçi en drie andere voormalige kopstukken van het bevrijdingsleger van Kosovo hun straf in het Kosovo-tribunaal. De vier staan terecht voor oorlogsmisdaden in de jaren 90, toen etnische Albanese in Kosovo streden voor onafhankelijkheid van de toenmalige Servische provincie. Demonstranten rijden rond met Albanese vlaggen, draaien muziek en scanderen UCK. Thaçi was een vooraanstaande guerrillaleider en zijn aanhangers zien hem als de grondlegger van onafhankelijk Kosovo.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod. De Europese Unie krijgt een migratienoodwet voor lidstaten die worden geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd. Een lidstaat kan de noodwet alleen tijdelijk inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. De aankondiging is een antwoord op de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli rond de 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Ook wordt de EU-grensbewakingsdienst Frontex versterkt om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen.
9: Er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Dat wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze kondigde dat woensdag aan in haar jaarlijkse toespraak over de staat van de Unie. Ook moet er een Europees veiligheidsprotocol voor noodgevallen komen, een Europees artikel 4. In de nieuwe Veiligheidsraad worden ook partners als Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada betrokken.
10: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat gebeurde tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen hem. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien. Hij werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manila overgebracht naar een gevangenis in Nederland.
11: De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Canada moet het eerste geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Von der Leyen zegt dit in haar State of the Union voor de EU in Straatsburg, waar ook de Canadese premier Mark Carney aanwezig is. De samenwerking wordt versterkt op het gebied van technologie, defensie, het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie, energie en kritieke grondstoffen. Carney houdt donderdag zelf een toespraak.
12: Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag energieinfrastructuur in de Oekraïnse regio Poltava aangevallen, meldt de gouverneur. Maandag kondigde president Trump nog aan dat Oekraïne en Rusland hadden beloofd elkaars energiedoelen niet meer te raken.
13: Het Kremlin noemde dit een goed idee en president Zelensky bevestigde zich aan het plan te houden. Desondanks meldde Zelensky dinsdag al dat Rusland is doorgegaan met aanvallen op de energiesector. Bij een droneaanval op een kleine bus in de regio Dnipropetrovsk, vlakbij het front, vielen 5 doden en tenminste 7 gewonden.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wil een nieuwe Europese organisatie oprichten voor kritieke grondstoffen. Dat zei ze in haar jaarlijkse State of the Union toespraak in Straatsburg. Voor veel kritieke grondstoffen, zoals lithium, kobalt en nikkel, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. Bij sommige zeldzame aardmetalen loopt dat zelfs op tot 90%. Met de nieuwe organisatie hoopt ze voorraden op te slaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie.
16: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van 2,72,6 euro per liter. Dat is 0,4 van een cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de 3 euro per liter gaat.
17: De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot 14,6 miljoen euro in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn.
18: De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen.
19: Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar. Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden.
20: Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hardschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominique Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien. Ook dan kans op onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De wind blijft matig uit het noordwesten. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Langs de kust staat een matige wind, landinwaarts weinig wind. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Temperatuur opnieuw rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bereikbaarheid wordt een steeds groter probleem voor de regio Rotterdam. Dat zegt burgemeester Carola Schouten tijdens het miljoenenontbijt in Rotterdam. Het kabinet investeert volgens haar in onderhoud, maar dat is bij lange na niet genoeg. De geplande renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat de komende jaren voor problemen zorgen. Dagelijks rijden ongeveer 250.000 voertuigen over de brug in de A16, een van de drukste snelwegen van Nederland. Schouten gaat met ondernemers en werkgevers in gesprek over hoe de haven bereikbaar kan blijven.
22: In een kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond, lag een wapenarsenaal. Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens een zitting in de rechtbank. In het puin werden onder meer een pistool en een mitrailleur met een vulpatroon voor 200 kogels gevonden. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten Yassine B. en Naufal T. liepen zeer ernstige verwondingen op. Volgens justitie waren ze bezig met het maken van fascia-pakketten, die worden gebruikt bij plofkraken.
3: De politie deelt woensdagochtend weinig informatie over het onderzoek naar de sabotages op het spoor van dinsdag. Een woordvoerster zegt dat met onder andere het Openbaar Ministerie wordt uitgezocht wat er allemaal loopt. Het onderzoek is groot en omvangrijk op verschillende plekken in het land. Of er al tips of claims zijn binnengekomen, is nog niet bekend. Dinsdag zijn op zeker 35 plaatsen voorwerpen op het spoor gelegd of bevestigd, wat leidde tot een flinke verstoring van het treinverkeer. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver vindt dat financiënminister Eelco Heijnen het kabinet in gevaar brengt door zijn houding in de begrotingsonderhandelingen. Volgens Klaver wil Heijnen dat het alleen op zijn manier gaat en staat hij te weinig open voor inbreng van oppositiepartijen. Klaver noemt het onverstandig dat Heijnen inschatte dat de oppositie de begroting toch niet zou wegstemmen. De coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en moet daarom op zoek naar steun bij oppositiepartijen. NRC berichtte dat Heijnen vooral naar Jaar 21 en SGP wilde bewegen, wat tot conflict in het kabinet leidde.
4: Het gaat lukken om de daders van de spoorwegsabotage te pakken. Die verwachting sprak justitieminister David van Weel uit voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Er is materiaal achtergelaten en volgens de minister zijn er veel technieken om de daders te vinden. Bij de minister zijn er nog geen verdachten in beeld en hij weet ook niet in welke hoek de daders moeten worden gezocht. Van Weel roept burgers op om alert te zijn en op te letten als ze ineens mensen met buizen zien rondrennen in de buurt van het spoor. Hij richt zich ook tot de daders, met de oproep om op een andere manier hun onvrede kenbaar te maken.
6: PVV-leider Geert Wilders verzoekt het kabinet om snel inzage te geven in een vroeger concept van de begroting voor volgend jaar. Aan het begin van de algemene politieke beschouwingen verwees Wilders naar een publicatie van NRC, waarin werd geciteerd uit een conceptbegroting. Hij heeft het kabinet verzocht om deze binnen een half uur naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om het voorstel dat minister Eelco Heijnen in augustus neerlegde bij de top van de coalitie en het kabinet. Bij D66 en CDA werd dit concept niet goed ontvangen, omdat de plannen te veel naar rechts zouden leunen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden.
24: De Europese Unie krijgt een migratienoodwet voor lidstaten die worden geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd. Een lidstaat kan de noodwet alleen tijdelijk inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. De aankondiging is een antwoord op de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli rond de 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Ook wordt de EU-grensbewakingsdienst Frontex versterkt om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen.
25: Er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Dat wil voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze kondigde dat woensdag aan in haar jaarlijkse toespraak over de staat van de Unie. Ook moet er een Europees Veiligheidsprotocol voor noodgevallen komen, een Europees artikel 4. In de nieuwe Veiligheidsraad worden ook partners als Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Canada betrokken.
5: Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod.
7: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat gebeurde tijdens een voorbereidende zitting in de zaak tegen hem. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien. Hij werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manila overgebracht naar een gevangenis in Nederland.
8: De EU moet een intensievere samenwerking aangaan met Canada, zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Canada moet het eerste geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Von der Leyen zegt dit in haar State of the Union voor de EU in Straatsburg, waar ook de Canadese premier Mark Carney aanwezig is. De samenwerking wordt versterkt op het gebied van technologie, defensie, het Noordpoolgebied, kunstmatige intelligentie, energie en kritieke grondstoffen. Carney houdt donderdag zelf een toespraak.
9: En nu het economisch nieuws. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie wil een nieuwe Europese organisatie oprichten voor kritieke grondstoffen. Dat zei ze in haar jaarlijkse State of the Union toespraak in Straatsburg. Voor veel kritieke grondstoffen, zoals lithium, kobalt en nikkel, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. Bij sommige zeldzame aardmetalen loopt dat zelfs op tot 90%. Met de nieuwe organisatie hoopt ze voorraden op te slaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie.
10: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat.
11: De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot €14,6 miljoen in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn.
26: De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen.
27: Frankrijk is bereid de kandidatuur van Klaas Knot voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank te steunen. Voorwaarde is wel dat de post van hoofdeconoom naar een Franse kandidaat gaat. Knot was tot vorig jaar 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank en wordt al langer genoemd als mogelijke opvolger van Christine Lagarde. Haar termijn loopt tot oktober volgend jaar.
12: Duitsland zou echter ook interesse hebben in de post van hoofdeconoom, wat tot weerstand kan leiden.
13: Vakbonden hebben afspraken gemaakt met Schiphol over betere arbeidsomstandigheden voor beveiligers. Daarmee zijn nieuwe stakingen die voor woensdag gepland stonden afgewend. Beveiligers klaagden sinds Schiphol eerder dit jaar het aantal beveiligingsbedrijven beperkte van 5 naar 3 over te hoge werkdruk. De afspraken gaan onder meer over pauzetijden, verlof en werken bij hoge temperaturen. Sommige maatregelen gaan direct in, andere moeten uiterlijk voor de meivakantie van 2027 geregeld zijn.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Liverpool heeft Tottenham Hotspur met 3-1 verslagen in de derde ronde van de League Cup. Cody Gakpo scoorde de 2-0 met een hartschot in de verre hoek. Alexis McAllister had Liverpool aan op voorsprong gezet in de eerste helft. Conor Gallagher maakte de aansluitingstreffer voor Tottenham, maar invaller Dominic Szoboszlai besliste de wedstrijd in blessuretijd. Ook Arsenal is door naar de volgende ronde. De club won bij Ipswich Town met 4-2. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Maar vanuit het westen komen steeds meer buien opzetten. Later mogelijk met onweer. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid enkele buien. Mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Komende nacht, vooral in het noorden en westen, nog kans op een bui, met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten geleidelijk meer buien. In het zuidoosten blijft het droog, met opnieuw zo'n 18 graden. De wind neemt toe en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Oppositieleider Jesse Klaver verwijt de VVD de belastingen voor werknemers steeds te verhogen, terwijl er wel geld uitgaat naar bijvoorbeeld vastgoedbeleggers. GroenLinks hekelt dat het kabinet in totaal 8 miljard aan extra belastingen int, waarvan ongeveer de helft betaald wordt door mensen die werken. Klaver zei tegen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans dat de VVD iedere keer bezuinigt op gewone mensen. Brekelmans zei daarop dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat niet tegelijk geïnvesteerd kan worden en de overheidsuitgaven kunnen laten oplopen. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond, mag ook een wapenarsenaal. Dat zei de officier van justitie woensdag in de rechtbank. In het puin werden onder meer een pistool en een mitrailleur met een vulpatroon voor 200 kogels gevonden. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten Yassine B. en Naufal T. liepen zeer ernstige verwondingen op. Volgens justitie waren ze bezig met het maken van fascia-pakketten voor plofkraken. De officier hekelde de zwijgcultuur in de buurt en zei dat een getuige nog altijd wordt bedreigd. De volgende zitting staat gepland op 1 december. D66-fractievoorzitter Jan-Pater Notte vroeg Jesse Klaver van Pro tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om samen met JA21 met het kabinet te praten. Klaver reageerde verbaasd en noemde het politieke gaslighting. Hij zei dat zijn partij na de verkiezingen wel open stond voor een breed kabinet en sommige kabinetsplannen steunde. Ook wilde Pro onderhandelen over de rijksbegroting. Maar na 2 gesprekken hoorde de partij niets meer. Klaver verwacht dat het niet lukt om links en rechts bij elkaar te brengen en vreest dat het kabinet het land in chaos stort.
16: Bereikbaarheid wordt een steeds groter probleem voor de regio Rotterdam. Dat zegt burgemeester Carola Schouten tijdens het miljoenenontbijt in Rotterdam. Het kabinet investeert volgens haar in onderhoud, maar dat is bij lange na niet genoeg. De geplande renovatie van de Van Brienenoordbrug gaat de komende jaren voor problemen zorgen. Dagelijks rijden ongeveer 250.000 voertuigen over de brug in de A16, een van de drukste snelwegen van Nederland. Schouten gaat met ondernemers en werkgevers in gesprek over hoe de haven bereikbaar kan blijven.
17: De politie deelt woensdagochtend weinig informatie over het onderzoek naar de sabotages op het spoor van dinsdag. Een woordvoerster zegt dat met onder andere het Openbaar Ministerie wordt uitgezocht wat er allemaal loopt. Het onderzoek is groot en omvangrijk op verschillende plekken in het land. Of er al tips of claims zijn binnengekomen, is nog niet bekend. Dinsdag zijn op zeker 35 plaatsen voorwerpen op het spoor gelegd of bevestigd, wat leidde tot een flinke verstoring van het treinverkeer.
15: PVV-leider Geert Wilders verzoekt het kabinet om snel inzage te geven in een vroeger concept van de begroting voor volgend jaar. Aan het begin van de algemene politieke beschouwingen verwees Wilders naar een publicatie van NRC, waarin werd geciteerd uit een conceptbegroting. Hij heeft het kabinet verzocht om deze binnen een half uur naar de Tweede Kamer te sturen. Het gaat om het voorstel dat minister Eelco Heijnen in augustus neerlegde bij de top van de coalitie en het kabinet. Bij D66 en CDA werd dit concept niet goed ontvangen, omdat de plannen te veel naar rechts zouden leunen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in.
2: Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever.
3: Bij het instorten van een flatgebouw in Gaza zijn tenminste 14 mensen omgekomen, onder wie 5 kinderen. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist, meldt de Palestijnse burgerbescherming. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen. Er woonden minstens 10 gezinnen. Naar schatting zijn er 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen.
4: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien en werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manila overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Zijn advocaten probeerden hem op basis van gezondheidsredenen vrij te krijgen, maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november.
6: Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden.
18: De Europese Unie krijgt een migratienoodwet voor lidstaten die worden geconfronteerd met een onverwacht grote stroom asielzoekers. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd. Een lidstaat kan de noodwet alleen tijdelijk inzetten als aan strikt gedefinieerde criteria wordt voldaan. De aankondiging is een antwoord op de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta, waar eind juli rond de 80.000 asielzoekers vanuit Marokko de grens overstaken. Ook wordt de EU-grensbewakingsdienst Frontex versterkt om de terugkeer van afgewezen asielzoekers te versnellen.
19: Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod.
20: En nu het economisch nieuws.
22: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld, in een poging het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen tegen te houden. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen in bezet gebied verboden. De bouw van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Het in Nijkerk gevestigde centrum verkoopt onder meer wijn, parfum, tahin en halva uit gebieden waar het verbod voor geldt.
28: Saoedi-Arabië verkoopt ruwe olie direct vanuit opslaglocaties net buiten de straat van Hormuz. Dit gebeurt nadat een drone-aanval de belangrijke oost-westelijke pijpleiding van het land heeft stilgelegd. Via die pijpleiding werd normaal olie vervoerd van de Perzische Golf naar de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee, om vanuit daar geëxporteerd te worden. De pijpleiding was de afgelopen maanden juist belangrijker geworden, omdat daarmee de straat van Hormuz kon worden omzeild. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. Het is nog onduidelijk wanneer de pijpleiding weer in gebruik wordt genomen.
5: Europa moet zijn best blijven doen om bij te blijven op het gebied van kunstmatige intelligentie en niet achterblijven bij de Verenigde Staten en China. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Volgens von der Leyen heeft de EU de boot nog niet gemist en moet AI vooral worden ingezet in de echte economie en de samenleving. Ze noemt 5 sectoren waar AI de grootste waarde kan creëren: zorg, transport, landbouw, productie en defensie, ruimtevaart. In november wil ze daarover een plan presenteren.
7: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 van een cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat.
8: De inspectie Leefomgeving en Transport houdt volgend jaar op een aantal terreinen minder intensief toezicht vanwege bezuinigingen. Het gaat onder meer om het vervoer van gevaarlijke stoffen, de taxibranche en geluidshinder in de luchtvaart en op het spoor. Door bezuinigingen van dit en het vorige kabinet en het aflopen van tijdelijke financiering verwacht de ILT een steeds krapper budget, waarbij de daling oploopt tot €14,6 miljoen in 2031. Andere onderwerpen krijgen juist prioriteit, zoals PFAS-vervuiling, cyberweerbaarheid en de veiligheid van producten van Aziatische webshops. Inspecteur-generaal Matthäus Wassenaar waarschuwt dat de ILT niet meer overal dezelfde mate van toezicht kan bieden en dat dit merkbaar zal zijn.
9: De AEX-index staat woensdag een fractie hoger op 1099 punten. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die vanavond naar verwachting de rente verhoogt voor het eerst sinds juli 2023. Het wordt de eerste rentewijziging onder Fed-voorzitter Kevin Warsh, die door president Trump is uitgekozen. Chipbedrijven als ASMI, ASML en BESI herstellen met winsten tot ruim 3%. Veevoerbedrijf 4Farmers klimt 5% na de overname van veevoerproducent STW in Oost-Polen.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft dinsdagavond met 3-2 gewonnen bij hekkensluiter Elche. De Madrilenen kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt en een treffer van Kylian Mbappé. Elche kwam na rust terug tot 2-2, maar Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Door de zege blijft Real op gelijke hoogte met koploper Barcelona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Zondag speelt Real de stadsderby tegen Atletico Madrid.
23: De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
24: De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd.
23: Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgen begint wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen kans op een bui. In de middag komen er meer buien, vooral in het westen en noordwesten. Het zuidoosten blijft droog. De temperatuur blijft rond de 18 graden. Aan de kust kan de wind vrij krachtig tot krachtig worden, mogelijk tijdelijk hard. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: PVV-leider Geert Wilders wilde tijdens de algemene politieke beschouwingen een discussie over sociale zekerheid koppelen aan migratie. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het asielverhaal van Wilders een beetje sleets. Klaver zei dat Wilders zijn kans heeft gehad om het migratiedossier zijn kant op te sturen toen zijn partij regeerde. Maar dat hij op dat punt niets heeft geleverd. Wilders drukte jarenlang zijn stempel op de algemene politieke beschouwingen met felle interrupties. Maar deze keer was Klaver als eerste aan de beurt.
16: De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waarschuwen in een open brief aan het kabinet dat de dakloze problematiek dramatisch snel toeneemt. Ook het aantal meldingen van overlast stijgt. De G4 vindt dat mensen in Nederland niet op straat horen te slapen of in kommervolle omstandigheden aan hun lot moeten worden overgelaten. De burgemeesters vragen om ongeveer 100 miljoen euro per jaar extra voor opvangplekken, medicijnen tegen crackverslaving, een betere positie voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg.
21: Boeren protesteren bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem tegen de stikstofplannen van de provincie. Er staan trekkers geparkeerd, veel versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De bijeenkomst verloopt vooralsnog rustiger dan verwacht. Gelderland wil onder meer zoneringen van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering van gedeputeerde staten werd vanaf 11:30 geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden in gesprek konden gaan met de demonstranten.
25: Oppositieleider Jesse Klaver verwijt de VVD de belastingen voor werknemers steeds te verhogen, terwijl er wel geld uitgaat naar bijvoorbeeld vastgoedbeleggers. GroenLinks hekelt dat het kabinet in totaal 8 miljard aan extra belastingen int, waarvan ongeveer de helft betaald wordt door mensen die werken. Klaver zei tegen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans dat de VVD iedere keer bezuinigt op gewone mensen. Brekelmans zei daarop dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat niet tegelijk geïnvesteerd kan worden en de overheidsuitgaven kunnen laten oplopen. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vroeg Jesse Klaver van Pro tijdens de algemene politieke beschouwingen om samen met JA21 met het kabinet te praten. Klaver reageerde verbaasd en noemde het politieke gaslighting. Hij zei dat zijn partij na de verkiezingen wel open stond voor een breed kabinet en sommige kabinetsplannen steunde. Ook wilde Pro onderhandelen over de rijksbegroting. Maar na twee gesprekken hoorde de partij niets meer. Klaver verwacht dat het niet lukt om links en rechts bij elkaar te brengen en vreest dat het kabinet het land in chaos stort. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond,

0: De volgende zitting staat gepland op 1 december.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Ook 3 medeverdachten werden schuldig bevonden. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en pleegden misdaden tegen honderden onschuldige mensen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Het ging om illegale aanhoudingen, mishandeling, martelingen en moord. In Kosovo kwamen grote aantallen mensen bij elkaar om de 4 te steunen. Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in. Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien en werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manila overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Zijn advocaten probeerden hem op basis van gezondheidsredenen vrij te krijgen, maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden. Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod. En nu het economisch nieuws. Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor

0: handel via de straat van Hormuz wordt verhinderd. Voorzitter Koen van Oostrom van VNO-NCW wil een groot sociaal akkoord en kijkt daarvoor naar de vakbonden. In zo'n akkoord moet werk voorop staan, zodat de situatie met bijna 1 miljoen mensen in de WIA niet meer voorkomt. De vakbonden komen niet aan tafel voordat de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel zijn. Een deel van de bezuinigingen is wel van tafel of met een jaar uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en verwacht geen extra handreiking van de politiek. Saoedi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie net buiten de straat van Hormuz. De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding na een aanval met drones. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. De olie wordt deze maand en in oktober geladen in de Golf van Oman via overslag van schip op schip. Saoedi-Arabië kiest daarmee weer voor de traditionele route, ondanks de aanhoudende risico's voor de scheepvaart in de straat van Hormuz. Europa moet zijn best blijven doen om bij te blijven op het gebied van kunstmatige intelligentie en niet achterblijven bij de Verenigde Staten en China. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Volgens von der Leyen heeft de EU de boot nog niet gemist en moet AI vooral worden ingezet in de echte economie en de samenleving. Ze noemt 5 sectoren waar AI de grootste waarde kan creëren: zorg, transport, landbouw, productie en defensie, ruimtevaart. In november wil ze daarover een plan presenteren. De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld, in een poging het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen tegen te houden. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen in bezet gebied verboden. De bouw van die nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Het in Nijkerk gevestigde centrum verkoopt onder meer wijn, parfum, tahin en halva uit gebieden waar het verbod voor geldt. De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 van een cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Australische motorracer Senna Agius stapt in 2027 over naar de MotoGP. De 20-jarige rijder gaat dan rijden voor KTM-team Tech 3. Agius komt dit seizoen uit in de Moto 2, waar hij 2 races won en 4e staat in het wereldkampioenschap. Bij Tech 3 wordt hij teamgenoot van de Italiaan Luca Marini. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco is de opvallendste Grand Prix die een sprintrace krijgt. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender met 24 races. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. De eerste Grand Prix is op 14 maart in Bahrein, de laatste op 12 december in Abu Dhabi.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond de 18 graden, met een matige wind uit het noordwesten. Vanavond zijn er enkele opklaringen, al kan er plaatselijk nog een bui vallen. Aan de kust staat een matige wind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgen is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat buien. In de middag vooral in het westen en noordwesten meer buien, in het zuidoosten blijft het droog. Ook morgen wordt het rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jesse Klaver steunt de plannen van het minderheidskabinet om 10 miljard euro te besparen op de zorg niet. De pro-leider zegt dat de kabinetsplannen er alleen voor zorgen dat de zorg voor individuen duurder wordt, omdat het eigen risico en de zorgpremie omhoog gaan. Klaver wil wel hervormingen in de zorg die uiteindelijk leiden tot vrij forse bezuinigingen. Hij wil de marktwerking uit de jeugdzorg halen, zodat er geen prikkel meer is om geld te verdienen over de ruggen van kinderen. Ook ziet hij kansen in het minder uitvoeren van onnodige behandelingen. Jesse Klaver vindt dat het een schande zou zijn als het kabinet Jetten valt. De pro-leider zegt dat we er na zoveel politieke onrust de afgelopen jaren allemaal belang bij hebben dat dit kabinet gaat slagen. Klaver reageert daarmee op vragen van DENK-fractievoorzitter Stefan van Baarle. Die wilde weten waarom pro wel fel ageert tegen bezuinigingen op sociale zekerheid, maar op andere zaken alsnog wil onderhandelen. Klaver zegt dat hij geen motie van wantrouwen gaat indienen en geen nieuwe verkiezingen wil. Het kabinet Schoof viel na ongeveer 11 maanden. Rob Jetten geeft inmiddels zo'n 7 maanden leiding aan zijn minderheidskabinet. Boeren protesteren bij het provinciehuis van Gelderland in Arnhem tegen de stikstofplannen van de provincie. Er staan trekkers geparkeerd, veel versierd met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De bijeenkomst verloopt vooralsnog rustiger dan verwacht. Gelderland wil onder meer zoneringen van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering van gedeputeerde staten werd vanaf 11:30 geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden in gesprek konden gaan met de demonstranten. PVV-leider Geert Wilders wilde tijdens de algemene politieke beschouwingen een discussie over sociale zekerheid koppelen aan migratie. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het asielverhaal van Wilders een beetje sleets. Klaver zei dat Wilders zijn kans heeft gehad om het migratiedossier zijn kant op te sturen toen zijn partij regeerde, maar dat hij op dat punt niets heeft geleverd.
4: Wilders drukte jarenlang zijn stempel op de algemene politieke beschouwingen met felle interrupties. Maar deze keer was Klaver als eerste aan de beurt. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waarschuwen in een open brief aan het kabinet dat de dakloze problematiek dramatisch snel toeneemt. Ook het aantal meldingen van overlast stijgt. De G4 vindt dat mensen in Nederland niet op straat horen te slapen of in kommervolle omstandigheden aan hun lot moeten worden overgelaten. De burgemeesters vragen om ongeveer 100 miljoen euro per jaar extra voor opvangplekken, medicijnen tegen crackverslaving, een betere positie voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Oppositieleider Jesse Klaver verwijt de VVD de belastingen voor werknemers steeds te verhogen, terwijl er wel geld uitgaat naar bijvoorbeeld vastgoedbeleggers. GroenLinks hekelt dat het kabinet in totaal 8 miljard aan extra belastingen int, waarvan ongeveer de helft betaald wordt door mensen die werken. Klaver zei tegen VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans dat de VVD iedere keer bezuinigt op gewone mensen. Brekelmans zei daarop dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat niet tegelijk geïnvesteerd kan worden en de overheidsuitgaven kunnen laten oplopen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Ook 3 medeverdachten werden schuldig bevonden. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en pleegden misdaden tegen honderden onschuldige mensen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Het ging om illegale aanhoudingen, mishandeling, martelingen en moord. In Kosovo kwamen grote aantallen mensen bij elkaar om de 4 te steunen. Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in. Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte was sinds maart 2025 niet meer in het openbaar gezien en werd kort na zijn arrestatie op de luchthaven van Manila overgebracht naar een gevangenis in Nederland. Zijn advocaten probeerden hem op basis van gezondheidsredenen vrij te krijgen, maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden.
5: Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod.
6: En nu het economisch nieuws. De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht. VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Daarin moet werk voorop staan, zodat de situatie met bijna 1 miljoen mensen in de VIA niet meer voorkomt. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Van Oostrom vindt dat een deel van de bezuinigingen al van tafel is of is uitgesteld en dat de bonden te maximalistisch zijn. Hij wil ook in alle rust praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
5: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
6: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De Middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de Straat van Hormuz wordt verhinderd.
7: Saoedi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie net buiten de Straat van Hormuz. De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding na een aanval met drones. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. De olie wordt deze maand en in oktober geladen in de Golf van Oman via overslag van schip op schip. Saoedi-Arabië kiest daarmee weer voor de traditionele route, ondanks de aanhoudende risico's voor de scheepvaart in de Straat van Hormuz.
8: De benzineprijs in Nederland is woensdag gestegen naar een recordhoogte van €2,72,6 per liter. Dat is 0,4 cent meer dan het vorige record van een week geleden. De stijging komt na een toename van 4 cent op dinsdag, mede door hogere olieprijzen na een droneaanval op een Saoedische pijpleiding. Ook de Iran-oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zorgen al maanden voor duurdere olie. Experts sluiten niet uit dat de prijs langs de snelweg richting de €3 per liter gaat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws.
9: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Deniz Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco is de opvallendste Grand Prix die een sprintrace krijgt. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender met 24 races. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. De eerste Grand Prix is op 14 maart in Bahrein, de laatste op 12 december in Abu Dhabi. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Aan de kust waait het matig uit het westen, landinwaarts weinig wind. Komende nacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk een bui. Morgenmiddag wordt het bewolkter en komen er vooral in het westen en noordwesten meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten optreden van 60 tot 70 km per uur.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Asten zijn woningen en bedrijven binnen 200 meter van een metaalbedrijf ontruimd. Een bedrijfshal is gevuld met een bijtende en giftige stof. Minstens 14 mensen zijn naar een opvanglocatie gegaan. Een specialistisch team gaat de hal in om het proces dat het gas veroorzaakt stop te zetten.
4: Daarna wordt de hal opgeschoond door het gas langzaam te laten ontsnappen. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond, lag ook een wapenarsenaal. Volgens het Openbaar Ministerie werden onder meer een pistool en een mitrailleur met een vulpatroon voor 200 kogels aangetroffen. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De 2 verdachten waren volgens justitie bezig met het maken van fascia-pakketten voor plofkraken. Ze blijven tot de volgende zitting op 1 december in hechtenis. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De Kamer steunt het verzoek van de PVV nadat de NRC de stukken heeft ingezien. Het kabinet wilde de conceptstukken niet vrijgeven. De Kamer debatteert met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. GroenLinks-leider Jesse Klaver steunt de plannen van het kabinet om 10 miljard euro te besparen op de zorg niet. Hij wil de kosten in de zorg wel terugdringen door hervormingen. Klaver wil de marktwerking uit de jeugdzorg halen en onnodige behandelingen verminderen. Hij is wel fel tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Klaver gaat het daar om werknemersbezuinigingen die niet van de politiek zijn. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag waarschuwen in een open brief aan het kabinet dat de dakloze problematiek dramatisch snel toeneemt. Ook het aantal meldingen van overlast stijgt. De G4 vindt dat mensen in Nederland niet op straat horen te slapen of in kommervolle omstandigheden aan hun lot moeten worden overgelaten. De burgemeesters vragen om ongeveer 100 miljoen euro per jaar extra voor opvangplekken, medicijnen tegen crackverslaving, een betere positie voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. PVV-leider Geert Wilders wilde tijdens de algemene politieke beschouwingen een discussie over sociale zekerheid koppelen aan migratie. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde het asielverhaal van Wilders een beetje sleets. Klaver zei dat Wilders zijn kans heeft gehad om het migratiedossier zijn kant op te sturen toen zijn partij regeerde. Maar dat hij op dat punt niets heeft geleverd. Wilders drukte jarenlang zijn stempel op de algemene politieke beschouwingen met felle interrupties. Maar deze keer was Klaver als eerste aan de beurt.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en 3 medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf, Kadri Veseli 18 jaar en Recep Selimi 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en pleegden misdaden tegen honderden mensen die als tegenstanders werden gezien, waaronder illegale aanhoudingen, mishandeling, marteling en moord. Het tribunaal vond te weinig bewijs voor misdaden tegen de menselijkheid. Thaçi was van 2016 tot 2020 president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen.
12: Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in. Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever.
4: Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden.
13: Brussel wil een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie woensdag aangekondigd in haar jaarlijkse toespraak. Kinderen zouden pas vanaf 15 jaar een eigen persoonlijk social media account mogen aanmaken. Voor jongeren tussen 13 en 15 jaar zijn alleen zogenoemde mini-accounts toegestaan, die door ouders worden opgezet en begeleid. Von der Leyen presenteert donderdag het concrete voorstel voor het leeftijdsverbod.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit lukt met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zei dit woensdag tijdens het miljoenenontbijt in Amsterdam. Het kabinet kondigde dinsdag miljarden euro's extra aan voor onder meer innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. Volgens Raspe is de groeidoelstelling alleen haalbaar als Den Haag en het bedrijfsleven samen jaarlijks 20 miljard euro investeren in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.
16: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna 1 miljoen mensen in de WIA zitten. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
17: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.
4: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken.
18: Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
19: Saoedi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie net buiten de straat van Hormuz. De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding na een aanval met drones. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. De olie wordt deze maand en in oktober geladen in de Golf van Oman via overslag van schip op schip. Saoedi-Arabië kiest daarmee weer voor de traditionele route, ondanks de aanhoudende risico's voor de scheepvaart in de straat van Hormuz.
20: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De Middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de straat van Hormuz wordt verhinderd.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen, onder wie doelman Ronald Koeman junior van Telstar. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach na het WK voetbal prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Langs de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht, vooral in het noorden en westen, kans op een bui. Minimaal 10 graden in het oosten, 14 graden in het westen. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt, met in het noorden en westen een enkele bui. Middagtemperatuur rond 18 graden. De zuidwestenwind wordt in de loop van de dag sterker, vooral aan de kust en op het IJsselmeer. Morgenavond trekken er buien van west naar oost over het land.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 14 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem besliste woensdag dat geen enkele verdachte die voor de raadkamer verscheen vrijkomt. Verspreid over 3 dagen beslist de raadkamer over de voorlopige hechtenis van in totaal 33 verdachten. De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld rond de Ewijkse weg op 1 september. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 politieagenten ernstig gewond. Staatssecretaris Willemijn Aerts noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd op sociale media een zeer goede ontwikkeling. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag een algeheel verbod aan tot 13 jaar en een verbod op persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen mini-accounts mogen die door ouders worden beheerd. Aerts pleit zelf voor een minimumleeftijd van 15 jaar, maar zegt dat daar in Europa samen afspraken over moeten worden gemaakt.
5: Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar moet maken. De Kamer steunt het verzoek van de PVV nadat de NRC de stukken heeft ingezien. Het kabinet wilde de conceptstukken niet openbaar maken omdat dat niet gebruikelijk is. Behalve de 3 coalitiepartijen stemde alleen de SGP tegen het verzoek. De Tweede Kamer debatteert 2 dagen met het kabinet over de Prinsjesdagplannen.
6: Nederlandse Europarlementariërs reageren verdeeld op het voorstel voor een Europese Veiligheidsraad voor Defensie. D66, Volt en CDA zijn voor, terwijl BBB, PVV en SGP er niets in zien. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag de oprichting van de raad aan zonder verdere details bekend te maken. D66 noemt het voorstel verstandig vanwege de ondermijning van de huidige veiligheidsarchitectuur door Trump. BBB waarschuwt dat een Europese Veiligheidsraad alleen samen met de NAVO kan werken en niet ernaast.
23: In Asten zijn woningen en bedrijven binnen 200 meter van een metaalbedrijf ontruimd. Een bedrijfshal is gevuld met een bijtende en giftige stof. Minstens 14 mensen zijn naar een opvanglocatie gegaan. Een specialistisch team gaat de hal in om het proces dat het gas veroorzaakt stop te zetten. Daarna wordt de hal opgeschoond door het gas langzaam te laten ontsnappen.
24: In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar op 12 juni een explosie plaatsvond, lag ook een wapenarsenaal. Volgens het Openbaar Ministerie werden onder meer een pistool en een mitrailleur met een vulpatroon voor 200 kogels aangetroffen. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 400 mensen moesten worden geëvacueerd. De 2 verdachten waren volgens justitie bezig met het maken van fascia-pakketten voor plofkraken. Ze blijven tot de volgende zitting op 1 december in hechtenis.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Joseph Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden. Want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
2: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf, Kadri Veseli 18 jaar en Recep Selimi 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en pleegden misdaden tegen honderden mensen die als tegenstanders werden gezien, waaronder illegale aanhoudingen, mishandeling, marteling en moord. Het tribunaal vond te weinig bewijs voor misdaden tegen de menselijkheid. Thaçi was van 2016 tot 2020 president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
7: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar drie onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019.
8: Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen.
9: Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in. Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever.
25: Amnesty International stelt dat zeker 87 Iraanse functionarissen misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan tijdens de protesten 4 jaar geleden in Iran. De demonstraties begonnen na de dood van Mahsa Amini, die in september 2022 door de zedenpolitie was opgepakt omdat ze haar haar niet goed zou hebben bedekt. Amnesty schrijft in een rapport over moord, marteling, verkrachting, vervolging en willekeurige gevangenneming. De organisatie heeft de groep geïdentificeerd met behulp van beelden, officiële documenten en interviews met 270 mensen. Amnesty meldt dat 377 betogers en omstanders zijn gedood. Het merendeel door veiligheidstroepen die op menigte schoten en vluchtende demonstranten achtervolgden.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit lukt met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zei dit woensdag tijdens het miljoenenontbijt in Amsterdam.
10: Het kabinet kondigde dinsdag miljarden euro's extra aan voor onder meer innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. Volgens Raspe is de groeidoelstelling alleen haalbaar als Den Haag en het bedrijfsleven samen jaarlijks 20 miljard euro investeren in onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.
11: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens Van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna een miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
12: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.
13: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
14: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de Straat van Hormuz wordt verhinderd.
15: Saoedi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie net buiten de Straat van Hormuz. De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding na een aanval met drones. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. De olie wordt deze maand en in oktober geladen in de Golf van Oman via overslag van schip op schip. Saoedi-Arabië kiest daarmee weer voor de traditionele route, ondanks de aanhoudende risico's voor de scheepvaart in de Straat van Hormuz.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton.
0: Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bisuma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio.

0: kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt rond 18 graden. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar plaatselijk kan er nog een bui vallen. Langs de kust staat een matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen begint wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk een bui. In de middag wordt het bewolkter en komen er vooral in het westen en noordwesten meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Het wordt opnieuw rond 18 graden. De wind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vooral bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op het Malieveld in Den Haag is het woensdagochtend kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Aanhangers die daar waren samengekomen sprongen op een rijdend politiebusje en gooiden onder meer een paraplu naar het voertuig. Ook sloeg iemand met een vlaggenstok tegen het busje. Volgens regionale media werd de ME bekogeld met onder meer stenen, takken en vlaggen, waarna de politie traangas zou hebben ingezet. Iets na het middaguur keerde de rust terug, met nog zo'n 100 tot 150 demonstranten verspreid in groepjes langs de rand van het veld.
4: 14 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem besliste woensdag dat geen enkele verdachte die voor de raadkamer verscheen, vrijkomt. Verspreid over 3 dagen beslist de raadkamer over de voorlopige hechtenis van in totaal 33 verdachten. De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld rond de Ewijkse weg op 1 september. Daarbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten en raakte 2 politieagenten ernstig gewond. Nederlandse Europarlementariërs reageren verdeeld op het voorstel voor een Europese Veiligheidsraad voor Defensie. D66, Volt en CDA zijn voor, terwijl BBB, PVV en SGP er niets in zien. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag de oprichting van de raad aan zonder verdere details bekend te maken. D66 noemt het voorstel verstandig vanwege de ondermijning van de huidige veiligheidsarchitectuur door Trump. BBB waarschuwt dat een Europese Veiligheidsraad alleen samen met de NAVO kan werken en niet ernaast. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet de conceptstukken van de begroting voor volgend jaar openbaar moet maken. De Kamer steunt het verzoek van de PVV nadat de NRC de stukken heeft ingezien. Het kabinet wilde de conceptstukken niet openbaar maken omdat dat niet gebruikelijk is. Behalve de 3 coalitiepartijen stemde alleen de SGP tegen het verzoek. De Tweede Kamer debatteert 2 dagen met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Staatssecretaris Willemijn Aerts noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd op sociale media een zeer goede ontwikkeling. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde woensdag een algeheel verbod.

0: verbod aan tot 13 jaar en een verbod op persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen mini-accounts mogen die door ouders worden beheerd. Aerts pleit zelf voor een minimumleeftijd van 15 jaar, maar zegt dat daar in Europa samen afspraken over moeten worden gemaakt. In Asten zijn woningen en bedrijven binnen 200 meter van een metaalbedrijf ontruimd. Een bedrijfshal is gevuld met een bijtende en giftige stof. Minstens 14 mensen zijn naar een opvanglocatie gegaan. Een specialistisch team gaat de hal in om het proces dat het gas veroorzaakt stop te zetten. Daarna wordt de hal opgeschoond door het gas langzaam te laten ontsnappen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
2: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 5 mensen aangeklaagd voor spionage, recrutering en liquidaties in opdracht van Russische inlichtingendiensten. 2 verdachten hebben de Russische nationaliteit, 2 de Cubaanse en 1 de Venezolaanse. Volgens het ministerie recruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren in de VS en Litouwen. Ook zou een gerecruiteerde $40.000 aangeboden hebben gekregen om een persoon in de VS te laten verdwijnen en een ander $25.000 voor een moord in Litouwen. Het Kremlin wil niet op de zaak ingaan en zegt geen geloofwaardig bewijs te zien.
4: Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Joseph Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden, want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
2: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019. Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen. Door verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag in haar jaarlijkse State of the Union in Straatsburg. Voor EU-maatregelen, zoals een importverbod op producten uit de bezette westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan. In Nederland gaat volgende week een importverbod in. Von der Leyen noemt het onaanvaardbaar dat Israël doorgaat met het illegale nederzettingsproject E1 op de westelijke Jordaanoever.
5: En nu het economisch nieuws. Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht dat dit niet lukt met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat Den Haag en het bedrijfsleven samen jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te halen. Het kabinet kondigde op Prinsjesdag wel een nationale investeringsinstelling aan met 3,3 miljard euro en een budget van 500 miljoen voor een speciaal agentschap. De Rabobank verwacht dat de economie dit jaar met 1,3% groeit en volgend jaar met 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in de samenleving.
6: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna een miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
7: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.
8: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
9: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de Straat van Hormuz wordt verhinderd.
10: Saoedi-Arabië voert de directe verkoop op van ruwe olie net buiten de Straat van Hormuz.
11: De stap volgt op de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding na een aanval met drones. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco heeft deze week ongeveer 20 miljoen vaten verkocht aan Aziatische raffinaderijen. De olie wordt deze maand en in oktober geladen in de Golf van Oman via overslag van schip op schip. Saoedi-Arabië kiest daarmee weer voor de traditionele route, ondanks de aanhoudende risico's voor de scheepvaart in de Straat van Hormuz.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
12: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Aan de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, aan zee iets krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. De wind neemt toe. Vooral aan de kust kan het flink waaien.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Friese stikstofplan sluit grotendeels aan bij de rijksplannen, maar wijkt op belangrijke punten af. Friesland wil bufferzones rond slechts 3 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inrichten. De Bakkeveense Duinen, het Vochtelowerveen en het Drents-Friese Wold.
16: Landbouwminister Jamie van Essen gaat uit van zones rond 13 kwetsbare natuurgebieden in de provincie. Volgens Friesland weegt het Rijk bij de andere 10 gebieden ook andere drukfactoren op de natuur mee. In de tweede helft van 2026 gaat de provincie in gesprek met het Rijk over de definitieve selectie van de gebieden.
17: Veel Nederlandse Europarlementariërs missen concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Pro-fractievoorzitter Mohamed Shahim vindt dat er flink moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie. Sander Smit van BBB zegt dat het huidige beleid boeren en ondernemers in acuut gevaar brengt en dat Brussel faalt op migratie. De VVD mist plannen tegen georganiseerde misdaad, terwijl Volt ook verslavende algoritmes op sociale media wil aanpakken. De PVV wil niet dat Brussel meer macht en geld krijgt en verzet zich tegen het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren vindt juist dat von der Leyen veel te weinig doet.
18: 14 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt blijven maximaal 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft woensdag besloten dat geen enkele verdachte die voor de raadkamer verscheen vrijkomt. Verspreid over 3 dagen beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van in totaal 33 verdachten. De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld op 1 september, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. Binnen 90 dagen moet een eerste rechtszitting worden gehouden, maar daarvoor is nog geen datum bepaald. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel. Aanhangers van Thaçi waren daar woensdagochtend samengekomen. Op beelden is te zien dat demonstranten springen op een rijdend politiebusje en dat iemand een paraplu naar het busje gooit. Volgens regionale media zou de ME zijn bekogeld met onder meer stenen, takken en vlaggen, waarna de politie traangas inzette. Iets na het middaguur was de rust teruggekeerd, met nog zo'n 100 tot 150 demonstranten aanwezig. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren en Laurens Dassen van Volt hebben D66-fractievoorzitter Jan Paternotte tijdens de algemene politieke beschouwingen aangevallen op het klimaatbeleid. Maandag concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving dat de verduurzaming stagneert. Teunissen vindt dat het kabinet een zware onvoldoende heeft gekregen en had meer verwacht van D66. Dassen zegt dat er te weinig en te langzaam gebeurt en dat we niet meer de luxe hebben om te blijven wachten. Paternotte ziet het anders en stelt dat dit kabinet juist klimaatreparaties uitvoert.
19: Enkele exemplaren van een nog onuitgebracht boek over prinses Diana zijn in Nederland gestolen uit een vrachtwagen. De 4 boeken van de Nederlandse editie van Zwanenzang werden meegenomen tijdens een verplichte pauze van de bestuurder op een parkeerplaats. Het boek is geschreven door Charles Spencer, de broer van Diana, en ligt wereldwijd vanaf 22 september in de winkel. Volgens de Daily Mail zou de beveiliging rondom het boek ongelooflijk streng zijn geweest om te voorkomen dat de inhoud uitlekt. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de diefstal.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de 2 extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
0: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 5 mensen aangeklaagd voor spionage, recrutering en liquidaties in opdracht van Russische inlichtingendiensten. 2 verdachten hebben de Russische nationaliteit, 2 de Cubaanse en 1 de Venezolaanse. Volgens het ministerie recruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren in de VS en Litouwen. Ook zou een gerecruiteerde $40.000 aangeboden hebben gekregen om een persoon in de VS te laten verdwijnen en een ander $25.000 voor een moord in Litouwen. Het Kremlin wil niet op de zaak ingaan en zegt geen geloofwaardig bewijs te zien.
3: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en 3 medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
22: Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Youssef Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden, want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
23: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019.
24: Tenminste 20 mensen, onder wie 5 kinderen, zijn omgekomen bij het instorten van een flatgebouw in Gaza. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 mensen worden nog vermist. Het gebouw was beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen en er woonden minstens 10 gezinnen. Reddingswerkers horen nog stemmen onder het puin en hopen meer mensen te kunnen redden. Naar schatting zijn 2000 gebouwen in Gaza beschadigd door Israëlische luchtaanvallen, waardoor tienduizenden Palestijnen gevaar lopen.
25: En nu het economisch nieuws. Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen.
26: Een Amerikaanse rechter heeft het verzoek van AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. De Letse luchtvaartmaatschappij is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic, grotendeels in handen van de Letse overheid, vroeg maandag faillissementsbescherming aan na vastgelopen gesprekken met schuldeisers. Het bedrijf heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen. AirBaltic kan nu direct toegang krijgen tot die financiering
2: en het herstructureringsproces starten.
4: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna 1 miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
5: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
6: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.
7: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de Straat van Hormuz wordt verhinderd.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië.
27: Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden, bij een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Langs de kust waait het matig, landinwaarts is er weinig wind. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 à 14 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt, met vooral in het westen buien. De wind neemt toe en kan aan de kust vrij krachtig worden.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Hij zou tussen 2013 en 2018 veiligheidschef zijn geweest van terreurorganisatie IS in het zuiden van Damascus. A. werd in januari 2023 opgepakt nadat hij in 2019 asiel had aangevraagd in Nederland. Hij ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met andere personen.
12: Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie zette een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi woensdag tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had een hoge positie binnen het bevrijdingsleger van Kosovo, dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999 misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties, 303 van marteling, 49 van vredebehandeling en 96 van moord. Het Friese stikstofplan sluit in hoofdlijnen aan bij de maatregelen van het Rijk, maar wijkt op een aantal punten af. Friesland wil minder bufferzones rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inrichten dan landbouwminister Jamie van Essen voorstelt. De provincie kiest voor beschermende zones rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De Bakkeveense Duinen, het Vochteloerveen en het Drents-Friese Wold. Bij het verminderen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035 door de agrarische sector via doelsturing, terwijl het Rijk uitgaat van 42% door de landbouw. Net als het Rijk stelt Friesland dat natuurherstel cruciaal is om de vergunningverlening weer op gang te brengen.
13: Veel Nederlandse Europarlementariërs missen concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Pro-fractievoorzitter Mohamed Shahim vindt dat er flink moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie.
14: Sander Smit van BBB zegt dat het huidige beleid boeren en ondernemers in acuut gevaar brengt en dat Brussel faalt op migratie. De VVD mist plannen tegen georganiseerde misdaad, terwijl Volt ook verslavende algoritmes op sociale media wil aanpakken. De PVV wil niet dat Brussel meer macht en geld krijgt en verzet zich tegen het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren vindt juist dat von der Leyen veel te weinig doet.
15: 14 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt blijven maximaal 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft woensdag besloten dat geen enkele verdachte die voor de raadkamer verscheen vrijkomt. Verspreid over 3 dagen beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van in totaal 33 verdachten. De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld op 1 september, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. Binnen 90 dagen moet een eerste rechtszitting worden gehouden, maar daarvoor is nog geen datum bepaald. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel. Aanhangers van Thaçi waren daar woensdagochtend samengekomen. Op beelden is te zien dat demonstranten springen op een rijdend politiebusje en dat iemand een paraplu naar het busje gooit. Volgens regionale media zou de ME zijn bekogeld met onder meer stenen, takken en vlaggen, waarna de politie traangas inzette. Iets na het middaguur was de rust teruggekeerd, met nog zo'n 100 tot 150 demonstranten aanwezig.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
18: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de 2 extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
19: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 5 mensen aangeklaagd voor spionage, recrutering en liquidaties in opdracht van Russische inlichtingendiensten. 2 verdachten hebben de Russische nationaliteit, 2 de Cubaanse en 1 de Venezolaanse. Volgens het ministerie recruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren in de VS en Litouwen. Ook zou een gerecruiteerde $40.000 aangeboden hebben gekregen om een persoon in de VS te laten verdwijnen en een ander $25.000 voor een moord in Litouwen. Het Kremlin wil niet op de zaak ingaan en zegt geen geloofwaardig bewijs te zien.
20: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en 3 medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen.
0: moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
3: Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Joseph Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden, want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
21: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar drie onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig.
24: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen.
25: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens Van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna een miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigerden te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
26: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
28: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden.
1: Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva. Goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht.
2: Europa wil meer handel drijven met en via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei de voorzitter van de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Von der Leyen wil meer aanleverroutes via die landen, meer handel en kortere levertijden. De EU organiseert daarvoor een top met de premier van Bulgarije. Al is nog onduidelijk wanneer die plaatsvindt en met welke landen. De Middencorridor krijgt meer aandacht vanwege de oorlog in Iran, waardoor handel via de Straat van Hormuz wordt verhinderd.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De nieuwe bondscoach van Duitsland, Jürgen Klopp, laat aanvaller Denis Undaf zeer waarschijnlijk buiten zijn eerste selectie. Dat meldt de Duitse tv-zender Sky. Undaf is dit seizoen aanvoerder bij VfB Stuttgart en viel op tijdens het afgelopen WK als invaller met 3 doelpunten. In 13 interlands maakte hij 9 keer een doelpunt. Klopp maakt donderdag zijn selectie bekend voor de Nations League, waarin Oranje op 24 september de eerste tegenstander is. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het af en toe zonnig met wat bewolking. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui mogelijk. Aan de kust staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig.
7: Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt. In de ochtend vooral in het noorden en westen een enkele bui. Middags neemt de bewolking toe en komen er meer buien, vooral in het westen en noordwesten. Het zuidoosten blijft droog. Het wordt weer rond de 18 graden. De wind is matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de westkust mogelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. 'S Avonds blijft het wisselvallig met buien die van west naar oost trekken.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035, terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten.
10: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel voor zijn rol in terreurorganisatie IS. Volgens justitie was A. tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van IS in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen hem aan als Abu Khaled al-Anni, de bijnaam die hij zou hebben gebruikt. A. ontkent de beschuldigingen, maar justitie noemt zijn verklaringen volstrekt ongeloofwaardig. De man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en werd in januari 2023 opgepakt.
11: D66-fractieleider Jan Paternotte zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te verwerven voor de begroting van het minderheidskabinet. Paternotte zegt bereid te zijn om te sleutelen aan plannen voor belastingen en woonvormen voor ouderen. Maar als de oppositie aandringt op duidelijkheid over welke richting hij op wil, geeft hij geen uitsluitsel.
12: Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie zette een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi woensdag tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had een hoge positie binnen het bevrijdingsleger van Kosovo, dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999 misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties. 303 van marteling, 49 van vredebehandeling en 96 van moord.
13: Veel Nederlandse Europarlementariërs missen concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Pro-fractievoorzitter Mohamed Shahim vindt dat er flink moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie. Sander Smit van BBB zegt dat het huidige beleid boeren en ondernemers in acuut gevaar brengt en dat Brussel faalt op migratie. De VVD mist plannen tegen georganiseerde misdaad, terwijl Volt ook verslavende algoritmes op sociale media wil aanpakken. De PVV wil niet dat Brussel meer macht en geld krijgt en verzet zich tegen het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren vindt juist dat von der Leyen veel te weinig doet.
14: 14 verdachten die zijn opgepakt na het geweld in Overasselt blijven maximaal 90 dagen langer vastzitten. De rechtbank in Arnhem heeft woensdag besloten dat geen enkele verdachte die voor de raadkamer verscheen vrijkomt. Verspreid over 3 dagen beslist de rechtbank over de voorlopige hechtenis van in totaal 33 verdachten.
0: De groep wordt verdacht van deelname aan het geweld op 1 september, waarbij een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en 2 agenten ernstig gewond raakten. Binnen 90 dagen moet een eerste rechtszitting worden gehouden, maar daarvoor is nog geen datum bepaald.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken.

0: de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 5 mensen aangeklaagd voor spionage, recrutering en liquidaties in opdracht van Russische inlichtingendiensten. 2 verdachten hebben de Russische nationaliteit, 2 de Cubaanse en 1 de Venezolaanse. Volgens het ministerie recruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren in de VS en Litouwen. Ook zou een gerecruiteerde $40.000 aangeboden hebben gekregen om een persoon in de VS te laten verdwijnen en een ander $25.000 voor een moord in Litouwen. Het Kremlin wil niet op de zaak ingaan en zegt geen geloofwaardig bewijs te zien.
1: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en 3 medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
2: Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Youssef Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden, want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
3: De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst in persoon verschenen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid bij zijn gewelddadige aanpak tegen drugs. De 81-jarige Duterte zat rustig in de rechtszaal tijdens de voorbereidende zitting van ruim een uur en zwaaide aan het einde naar het publiek, waar familieleden zouden zitten. Zijn advocaten zeggen dat zijn gezondheid een proces niet toelaat. Maar 3 onafhankelijke medici oordeelden begin dit jaar dat hij fit genoeg is. Het proces begint op 30 november. De zaak draait om 76 moorden tijdens de drugsoorlog tussen 1 november 2011 en 16 maart 2019.
2: En nu het economisch nieuws. KKR zet Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, de komende weken in de verkoop. Dat meldt Sky News. De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. In 2021 kondigde Flora Food Group nog aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken. Maar de groei van zuivelalternatieven sloeg om. De verkoop van plantaardige boter- en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent.
4: De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig.

0: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen.
1: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens Van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna 1 miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigeren te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
2: De rechter heeft het Israël Productencentrum in het ongelijk gesteld in een kort geding tegen het importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen. Vanaf 22 september is handel in producten uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte verboden. Voor het bedrijf uit Nijkerk gaat het onder meer om wijn, parfum, tahin en halva, goed voor 10-20% van de omzet. Het centrum is teleurgesteld en overweegt vervolgstappen. De bouw van nederzettingen in bezet gebied is in strijd met het internationaal recht. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond zijn er enkele opklaringen en kan er plaatselijk nog een bui vallen. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op buien. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Morgen begint het wisselend bewolkt met in het noorden en westen een enkele bui. In de middag wordt het bewolkter en komen er vooral in het westen meer buien. In het zuidoosten blijft het droog. Het wordt opnieuw 18 graden. De wind uit het zuidwesten wordt matig tot vrij krachtig. Aan de westkust mogelijk hard, met windstoten tot 70 km per uur.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 100 boeren hebben zich verzameld bij het provinciehuis in Arnhem en gedemonstreerd tegen de Gelderse stikstofplannen. Ze luisterden naar speeches en brachten hun zorgen over bij statenleden. De provinciale staten bespreken de stikstofplannen woensdag en de Gelderse politiek stemt daar volgende week over. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. Na afloop verlieten de trekkers toeterend de stad.
7: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel voor zijn rol in terreurorganisatie IS. Volgens justitie was A. tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van IS in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen hem aan als Abu Khaled al-Anni, de bijnaam die hij zou hebben gebruikt. A. ontkent de beschuldigingen, maar justitie noemt zijn verklaringen volstrekt ongeloofwaardig. De man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en werd in januari 2023 opgepakt. Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035, terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten. D66-fractieleider Jan Paternotte zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie.
2: Hij probeert zo steun te verwerven voor de begroting van het minderheidskabinet. Paternotte zegt bereid te zijn om te sleutelen aan plannen voor belastingen en woonvormen voor ouderen. Maar als de oppositie aandringt op duidelijkheid over welke richting hij op wil, geeft hij geen uitsluitsel.
8: Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie zette een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi woensdag tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had een hoge positie binnen het bevrijdingsleger van Kosovo, dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999 misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties. 303 van marteling, 49 van vredebehandeling en 96 van moord. Veel Nederlandse Europarlementariërs missen concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Pro-fractievoorzitter Mohamed Shahim vindt dat er flink moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie. Sander Smit van BBB zegt dat het huidige beleid boeren en ondernemers in acuut gevaar brengt en dat Brussel faalt op migratie. De VVD mist plannen tegen georganiseerde misdaad, terwijl Volt ook verslavende algoritmes op sociale media wil aanpakken. De PVV wil niet dat Brussel meer macht en geld krijgt en verzet zich tegen het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren vindt juist dat von der Leyen veel te weinig doet.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee tussen Denemarken en Duitsland. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
8: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene Fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
2: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaci was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
9: Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft 5 mensen aangeklaagd voor spionage, recrutering en liquidaties in opdracht van Russische inlichtingendiensten. 2 verdachten hebben de Russische nationaliteit, 2 de Cubaanse en 1 de Venezolaanse. Volgens het ministerie recruteerde het netwerk in de VS meerdere mensen om Russische dissidenten te bespioneren in de VS en Litouwen. Ook zou een gerecruiteerde $40.000 aangeboden hebben gekregen om een persoon in de VS te laten verdwijnen en een ander $25.000 voor een moord in Litouwen. Het Kremlin wil niet op de zaak ingaan en zegt geen geloofwaardig bewijs te zien.
2: Libanon wil een veiligheidsakkoord met Israël sluiten zodra Israël zich uit het zuiden terugtrekt. President Joseph Aoun zegt dat onderhandelen de enige optie is om een eind te maken aan de vijandelijkheden, want het alternatief is oorlog. Een veiligheidsakkoord zou later kunnen leiden tot een vredesakkoord. Aoun sprak ook over de ontwapening van Hezbollah, wat volgens hem vreedzaam moet gebeuren. Hij heeft behoefte aan een nieuwe tijdelijke troepenmacht in het zuiden, omdat de VN-vredesmacht eind dit jaar vertrekt vanwege het aflopende mandaat.
9: En nu het economisch nieuws. De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor hun aanpak, waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op, die eind augustus opstapte.
2: KKR zet Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, de komende weken in de verkoop. Dat meldt Sky News. De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. In 2021 kondigde Flora Food Group nog aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken. Maar de groei van zuivelalternatieven sloeg om. De verkoop van plantaardige boter- en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4% en 10%. De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic heeft toezeggingen voor €350 miljoen aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig.
9: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld €20 miljard moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks €30 miljard per jaar aan rente moet betalen.
1: VNO-NCW-voorzitter Koen van Oostrom wil dat de vakbonden snel aan tafel komen voor een groot sociaal akkoord. Dat zei hij na het miljoenenontbijt in Rotterdam. Volgens van Oostrom moet werk daarin voorop staan, zodat er niet langer bijna 1 miljoen mensen in de via zitten. De vakbonden weigerden te praten zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn.
2: maar een deel daarvan is al geschrapt of uitgesteld. Van Oostrom vindt dat genoeg en zegt dat de bonden maximalistisch zijn. Hij wil daarna ook praten over grote vraagstukken zoals China en technologie, maar niet aan de cao-tafel.
10: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wil een nieuwe Europese organisatie voor kritieke grondstoffen oprichten in de strijd tegen China. Voor veel van die grondstoffen, zoals lithium en kobalt, is de EU voor meer dan 80% afhankelijk van China. De nieuwe organisatie moet voorraden opslaan voor elektrische auto's, chips, batterijen, schone technologie en defensie. Von der Leyen zei in haar State of the Union dat geen enkel land dit alleen kan en dat Europa groter moet denken. Ze waarschuwt dat de EU alle middelen zal gebruiken om de handelsrelatie met China weer in balans te brengen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft de 30-jarige Malinese middenvelder Yves Bissouma per direct vastgelegd. Hij was transfervrij na afloop van zijn contract bij Tottenham Hotspur en tekent bij Ajax tot medio 2027. Tottenham betaalde 4 jaar geleden een kleine 30 miljoen euro voor Bissouma aan Brighton. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Ajax met hem een ervaren speler heeft binnengehaald die op meerdere posities inzetbaar is. Bissouma noemt Ajax een van de grootste clubs van Europa en zegt dat hij zijn teamgenoten dagelijks wil pushen om beter te worden. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden, met een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Langs de kust waait het matig, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen buien. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot krachtig. Aan de westkust mogelijk tijdelijk hard. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 100 boeren hebben woensdag gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem tegen de Gelderse stikstofplannen. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden met de demonstranten konden praten. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. De trekkers zijn na afloop toeterend weggereden uit het centrum van Arnhem. Jan Paternotte van D66 zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. De fractieleider probeert zo steun te krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Hij wil bijvoorbeeld praten over meer woonvormen voor ouderen en over aanpassingen in het belastingplan. Maar als de oppositie vraagt welke richting hij precies op wil, geeft Paternotte geen duidelijk antwoord. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemt dat een wanhoopspoging en vindt dat D66 de verantwoordelijkheid bij de oppositie legt.
12: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Hij zou tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van terreurorganisatie IS zijn geweest in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen A aan als Abu Ghaled al-Amni, zijn vermeende bijnaam binnen de organisatie. A ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het proces gaat donderdag verder met het pleidooi van zijn advocaten.
13: Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond drie stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035, terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten.
14: Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie zette een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi woensdag tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had een hoge positie binnen het bevrijdingsleger van Kosovo, dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999 misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties. 303 van marteling, 49 van vredebehandeling en 96 van moord.
15: Veel Nederlandse Europarlementariërs missen concrete voorstellen in de jaarlijkse speech van commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Pro-fractievoorzitter Mohamed Shahim vindt dat er flink moet worden geïnvesteerd in defensie, digitale toekomst, groene industrie en schone Europese energie. Sander Smit van BBB zegt dat het huidige beleid boeren en ondernemers in acuut gevaar brengt en dat Brussel faalt op migratie. De VVD mist plannen tegen georganiseerde misdaad, terwijl Volt ook verslavende algoritmes op sociale media wil aanpakken.
2: De PVV wil niet dat Brussel meer macht en geld krijgt en verzet zich tegen het klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren vindt juist dat von der Leyen veel te weinig doet.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld. Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte. Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
17: En nu het economisch nieuws. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland.
2: Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada. De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de Economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor hun aanpak, waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op, die eind augustus opstapte. KKR zet Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, de komende weken in de verkoop. Dat meldt Sky News. De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. In 2021 kondigde Flora Food Group nog aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken. Maar de groei van zuivelalternatieven sloeg om. De verkoop van plantaardige boter- en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10%. De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig. Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen. Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Alexander Zverev speelt dit weekend voor Duitsland in de Davis Cup tegen Kroatië in Halle. De Duitse teamcaptain Michael Kohlmann zegt blij te zijn met de komst van Zverev, ondanks de zware belasting na zijn Grand Slam seizoen. Zverev won dit jaar Roland Garros en de US Open en stond in de finale van Wimbledon. Het duel is een kwalificatiewedstrijd. De winnaar plaatst zich voor de finale ronde eind november in Italië. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter.
18: De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft.
19: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, maar ook enkele buien met kans op onweer. Later wordt het in het westen droger. Het wordt rond de 18 graden met een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en nog een enkele bui mogelijk. Langs de kust staat een matige wind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig, aan zee wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het blijft rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten voorkomen tot 70 km per uur.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is ontslagen nadat hij afgelopen weekend werd betrapt op het binnensmokkelen van een grote hoeveelheid harddrugs. De dienst justitiële inrichtingen bevestigt het ontslag, maar wil niet zeggen om welke drugs en hoeveel het precies ging. Volgens bronnen van Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in 6 weken dat een medewerker van de gevangenis op drugsmokkel wordt betrapt. De inrichting doet aangifte bij de politie en voert een onderzoek uit.
21: Ongeveer 100 boeren hebben woensdag gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem tegen de Gelderse stikstofplannen. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden met de demonstranten konden praten. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. De trekkers zijn na afloop toeterend weggereden uit het centrum van Arnhem. Jan Paternotte van D66 zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. De fractieleider probeert zo steun te krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Hij wil bijvoorbeeld praten over meer woonvormen voor ouderen en over aanpassingen in het belastingplan. Maar als de oppositie vraagt welke richting hij precies op wil, geeft Paternotte geen duidelijk antwoord.
0: GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemt dat een wanhoopspoging en vindt dat D66 de verantwoordelijkheid bij de oppositie legt.
6: Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Hij zou tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van terreurorganisatie IS zijn geweest in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen A aan als Abu Ghalet al-Amni, zijn vermeende bijnaam binnen de organisatie. A ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het proces gaat donderdag verder met het pleidooi van zijn advocaten.
22: Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035, terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten.
23: Bij ongeregeldheden op het Malieveld in Den Haag zijn woensdag enkele mensen opgepakt. De politie zette een waterkanon en pepperspray in. Aanhangers van oud-president Hashim Thaçi van Kosovo hadden zich op het grasveld verzameld. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde Thaçi woensdag tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Hij had een hoge positie binnen het bevrijdingsleger van Kosovo, dat tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999 misdaden pleegde tegen honderden onschuldige mensen. Zeker 385 mensen werden slachtoffer van illegale aanhoudingen en detenties. 303 van marteling, 49 van vredebehandeling en 96 van moord.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
26: De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
27: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond 2 lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee tussen Denemarken en Duitsland.
28: Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen.
26: De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
1: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
5: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
7: En nu het economisch nieuws. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland. Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada. De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor een aanpak waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op, die eind augustus opstapte. KKR zet Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, de komende weken in de verkoop. Dat meldt Sky News. De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. In 2021 kondigde Flora Food Group nog aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken. Maar de groei van zuivelalternatieven sloeg om. De verkoop van plantaardige boter- en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent. De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. AirBaltic heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig.
8: Het kabinet wil de economie jaarlijks met 1,5% laten groeien. Maar de Rabobank verwacht niet dat dit wordt gehaald met de huidige investeringen.
9: Hoofdeconoom Otto Raspe zegt dat het kabinet en het bedrijfsleven per jaar gemiddeld 20 miljard euro moeten investeren in onder meer onderwijs, onderzoek en ontwikkeling om die groei te bereiken. Het kabinet kondigde dinsdag aan miljarden extra beschikbaar te stellen voor innovatie en een nieuwe investeringsinstelling. De Rabobank verwacht dat de economische groei dit jaar uitkomt op 1,3% en volgend jaar op 1,1%. Raspe waarschuwt ook dat de staatsschuld hard oploopt en Nederland straks 30 miljard euro per jaar aan rente moet betalen.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het

0: aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond zijn er opklaringen, maar plaatselijk kan er nog een bui vallen. Aan de kust staat een matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht blijft het wisselend, vooral in het noorden en westen kans op buien. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen en noordwesten buien. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De wind uit het zuidwesten is aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Nijmegen opent eind november een tijdelijke noodopvang voor maximaal 430 vluchtelingen in Nijmegen-Noord. De gemeente komt daarmee tegemoet aan een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. De opvang is bedoeld voor gezinnen met kinderen en alleenreizenden die zich hebben aangemeld in Ter Apel. De locatie komt in het gebied Vossenpels en blijft beschikbaar tot april 2029. De opbouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting op 28 september. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is ontslagen nadat hij afgelopen weekend werd betrapt op het binnensmokkelen van een grote hoeveelheid harddrugs. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het ontslag.

0: maar wil niet zeggen om welke drugs en hoeveel het precies ging. Volgens bronnen van Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in 6 weken dat een medewerker van de gevangenis op drugsmokkel wordt betrapt. De inrichting doet aangifte bij de politie en voert een onderzoek uit. Ongeveer 100 boeren hebben woensdag gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem tegen de Gelderse stikstofplannen. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden met de demonstranten konden praten. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. De trekkers zijn na afloop toeterend weggereden uit het centrum van Arnhem. Jan Paternotte van D66 zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. De fractieleider probeert zo steun te krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Hij wil bijvoorbeeld praten over meer woonvormen voor ouderen en over aanpassingen in het belastingplan. Maar als de oppositie vraagt welke richting hij precies op wil, geeft Paternotte geen duidelijk antwoord. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemt dat een wanhoopspoging en vindt dat D66 de verantwoordelijkheid bij de oppositie legt. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Hij zou tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van terreurorganisatie IS zijn geweest in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen A. aan als Abu Ghaled al-Amni, zijn vermeende bijnaam binnen de organisatie. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het proces gaat donderdag verder met het pleidooi van zijn advocaten. Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035, terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld. Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond 2 lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
2: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
3: Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en drie medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag.
4: En nu het economisch nieuws. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland. Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada. De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor een aanpak waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op, die eind augustus opstapte. KKR zet Flora Food Group, het Nederlandse voedingsbedrijf achter merken als Becel, Blue Band en Bertolli, de komende weken in de verkoop. Dat meldt Sky News. De verkoop zou het voormalige Unilever-onderdeel kunnen waarderen op 7 miljard euro. In 2021 kondigde Flora Food Group nog aan dat het tegen 2025 zijn volledige assortiment plantaardig wilde maken.
2: maar de groei van zuivelalternatieven sloeg om. De verkoop van plantaardige boter- en smeerproducten daalde in 2025 respectievelijk met 4 en 10 procent. De Amerikaanse rechter heeft het verzoek van de Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic voor uitstel van betaling ingewilligd. Het bedrijf is in financiële problemen geraakt door sterk gestegen brandstofkosten door de oorlog in het Midden-Oosten. airBaltic heeft toezeggingen voor 350 miljoen euro aan financiering gekregen van kredietverstrekkers. De komende maanden onderhandelt de maatschappij met schuldeisers over een reorganisatieplan, waarbij naar verwachting ook banen worden geschrapt bij de meer dan 3000 medewerkers. Alle vluchten vinden plaats zoals gepland en tickets blijven geldig.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bologna heeft trainer Domenico Tedesco ontslagen na 4 speelronden in de Serie A. De club verloor dit seizoen 3 keer en speelde 1 keer gelijk en staat met 1 punt onderaan. Raffaele Palladino is de nieuwe trainer en tekende een contract tot medio 2029. Tedesco werd afgelopen zomer aangesteld en was eerder bondscoach van België tussen februari 2023 en januari 2025. Vorige week kreeg hij nog een schorsing van 2 speeldagen na een rode kaart wegens het beledigen van de scheidsrechter. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt zo'n 18 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond enkele opklaringen en plaatselijk nog een bui. Langs de kust waait het matig, landinwaarts weinig wind. Komende nacht vooral in het noorden en westen kans op buien. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden buien. Het zuidoosten blijft droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Nijmegen opent eind november een tijdelijke noodopvang voor maximaal 430 vluchtelingen in Nijmegen-Noord. De gemeente komt daarmee tegemoet aan een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. De opvang is bedoeld voor gezinnen met kinderen en alleenreizenden die zich hebben aangemeld in Ter Apel. De locatie komt in het gebied Vossenpels en blijft beschikbaar tot april 2029. De opbouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting op 28 september. Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is ontslagen nadat hij afgelopen weekend werd betrapt op het binnensmokkelen van een grote hoeveelheid harddrugs. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het ontslag, maar wil niet zeggen om welke drugs en hoeveel het precies ging. Volgens bronnen van Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in 6 weken dat een medewerker van de gevangenis op drugsmokkel wordt betrapt. De inrichting doet aangifte bij de politie en voert een onderzoek uit. Ongeveer 100 boeren hebben woensdag gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem tegen de Gelderse stikstofplannen. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden met de demonstranten konden praten. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. De trekkers zijn na afloop toeterend weggereden uit het centrum van Arnhem. Jan Paternotte van D66 zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. De fractieleider probeert zo steun te krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Hij wil bijvoorbeeld praten over meer woonvormen voor ouderen en over aanpassingen in het belastingplan. Maar als de oppositie vraagt welke richting hij precies op wil, geeft Paternotte geen duidelijk antwoord. GroenLinks-PVDA-leider Jesse Klaver noemt dat een wanhoopspoging en vindt dat D66 de verantwoordelijkheid bij de oppositie legt. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen de 41-jarige Ayham A. uit Arkel. Hij zou tussen 2013 en 2018 veiligheidschef van terreurorganisatie IS zijn geweest in het zuiden van Damascus. Diverse getuigen wijzen A. aan als Abu Ghalet al-Amni, zijn vermeende bijnaam binnen de organisatie. A. ontkent de beschuldigingen en zegt dat getuigen hem verwarren met anderen. Het proces gaat donderdag verder met het pleidooi van zijn advocaten. Friesland wijkt op belangrijke punten af van het landelijke stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen. De provincie wil bufferzones inrichten rond 3 stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in plaats van rond 13 gebieden zoals het Rijk voorstelt. Voor het terugdringen van de ammoniakuitstoot streeft Friesland naar 30% reductie in 2035. Terwijl het Rijk uitgaat van 42%. Boeren mogen zelf bepalen hoe ze zorgen voor minder uitstoot. Gedeputeerde staten hebben het Friese plan vastgesteld en leggen het op 28 oktober voor aan provinciale staten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk.
2: De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld. Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond 2 lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte. Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag heeft Hashim Thaçi en 3 medeverdachten schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Servië tussen 1998 en 1999. Thaçi en Jakub Krasniqi kregen allebei 25 jaar gevangenisstraf. Kadri Veseli, 18 jaar, en Recep Selimi, 13 jaar. Ze hadden hoge posities in het bevrijdingsleger van Kosovo en wisten van misdaden tegen honderden onschuldige mensen, moedigden die aan en namen er soms zelf aan deel. Het ging om illegale aanhoudingen, marteling en moord van mensen die werden gezien als tegenstanders, vaak op basis van geruchten. Thaçi was later premier en president van Kosovo en zit sinds 2020 vast in Den Haag. En nu het economisch nieuws. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland met vakbond CNV heeft gesloten. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking de treindienst raakt. De treinvervoerder roept reizigers op eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. NS is geen partij in het CAO-conflict en huurt schoonmakers in via schoonmaakbedrijven. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij vinden het jammer dat de Raad van State woensdag heeft geoordeeld dat ze het aantal trekkingen per jaar niet mogen verhogen. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde de uitbreiding, waarna de loterijen naar de rechter stapten. De rechtbank in Amsterdam gaf de toezichthouder in 2024 gelijk. Directeur Jonne Arnoldussen noemt de uitkomst vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland. Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München. De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor hun aanpak, waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen, over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op, die eind augustus opstapte.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met verspreid over het land enkele buien. Mogelijk met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig uit westelijke richting. Aan de kust nog af en toe vrij krachtig. Er zijn geen waarschuwingen. Vanavond enkele opklaringen en nog wat buien, die later in aantal afnemen. Langs de kust waait het matig. Landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 14 graden in het westen en 10 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt met geleidelijk meer buien, maar in het zuidoosten blijft het droog. Opnieuw zo'n 18 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kan het flink waaien met windstoten tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Den Haag ontvangt de oproep van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om meer samen te werken met Canada positief. Premier Rob Jetten noemt het heel nuttig als de samenwerking met landen als Canada, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt geïntensiveerd. De NAVO moet volgens hem wel het fundament van de veiligheid blijven. Binnen de NAVO werken bepaalde landen al nauwer samen, zodat we niet altijd afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Jetten steunt ook het pleidooi van von der Leyen in haar jaarlijkse State of the Union om de EU minder afhankelijk te maken. Hij noemde het een heel goede oproep dat Europa beter voor zijn eigen veiligheid moet zorgen, voor de eigen energievoorziening en dat we ons beter moeten wapenen tegen oneerlijke concurrentie uit China.
9: Het Pieter Baan Centrum verwacht half oktober het rapport over de psyche van Roman D. klaar te hebben. De 31-jarige Oekraïner wordt ervan verdacht dat hij in maart vorig jaar 5 willekeurige mensen neerstak rond de Dam in Amsterdam. D. was van mei tot en met juli opgenomen voor observatie, nadat hij niet wilde meewerken aan een eerder gedragskundig onderzoek. Het Openbaar Ministerie vermoedt een terroristisch motief en wijst op uitspraken die D. eind vorig jaar deed tegen gevangenispersoneel. D. zou over zijn daden hebben gezegd dat de belastingbetaler uit Europa moet boeten voor het financieren van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De volgende voorbereidende zitting staat gepland op 8 december. De gemeente Nijmegen opent eind november een tijdelijke noodopvang voor maximaal 430 vluchtelingen in Nijmegen-Noord. De gemeente komt daarmee tegemoet aan een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA, omdat er landelijk een groot tekort is aan opvangplekken. De opvang is bedoeld voor gezinnen met kinderen en alleenreizenden die zich hebben aangemeld in Ter Apel.
10: De locatie komt in het gebied Vossenpels en blijft beschikbaar tot april 2029. De opbouwwerkzaamheden beginnen naar verwachting op 28 september.
11: Een medewerker van de gevangenis in Zaanstad is ontslagen nadat hij afgelopen weekend werd betrapt op het binnensmokkelen van een grote hoeveelheid harddrugs. De dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt het ontslag, maar wil niet zeggen om welke drugs en hoeveel het precies ging. Volgens bronnen van Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in 6 weken dat een medewerker van de gevangenis op drugsmokkel wordt betrapt. De inrichting doet aangifte bij de politie en voert een onderzoek uit.
12: Ongeveer 100 boeren hebben woensdag gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem tegen de Gelderse stikstofplannen. De provincie wil zones van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen waar de stikstofuitstoot fors omlaag moet. De vergadering werd geschorst, zodat statenleden en gedeputeerden met de demonstranten konden praten. Boerensprekers riepen de politiek op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. De trekkers zijn na afloop toeterend weggereden uit het centrum van Arnhem.
13: Jan Paternotte van D66 zegt tijdens de algemene politieke beschouwingen super benieuwd te zijn naar ideeën uit de oppositie. De fractieleider probeert zo steun te krijgen voor de begroting van het minderheidskabinet. Hij wil bijvoorbeeld praten over meer woonvormen voor ouderen en over aanpassingen in het belastingplan. Maar als de oppositie vraagt welke richting hij precies op wil, geeft Paternotte geen duidelijk antwoord. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver noemt dat een wanhoopspoging en vindt dat D66 de verantwoordelijkheid bij de oppositie legt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent.
15: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
16: De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
17: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond 2 lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland.
18: Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden.
19: Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
20: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen. Uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
23: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij vinden het jammer dat de Raad van State woensdag heeft geoordeeld dat ze het aantal trekkingen per jaar niet mogen verhogen. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde de uitbreiding en de Raad van State verklaarde het hoge beroep van de loterijen woensdag ongegrond. Directeur Jonne Arnoldussen noemt de uitkomst vervelend en stelt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens de loterijen gaat minimaal 40% van de lotopbrengsten naar goede doelen.
24: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
25: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland. Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München.
26: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
27: De Wereldbank benoemt Nobelprijswinnaar Michael Kremer tot hoofdeconoom. De 61-jarige Amerikaan is specialist in armoedebestrijding en begint op 1 oktober bij de organisatie. Kremer kreeg in 2019 de Nobelprijs voor de Economie, samen met Abhijit Banerjee en Esther Duflo. Ze werden geprezen voor hun aanpak, waarbij ze grote armoedevraagstukken opsplitsen in kleinere, specifieke vragen over bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg. Kremer volgt Indermit Gill op,
0: die eind augustus opstapte.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 breidt het aantal sprintraces in 2027 uit naar 10, 4 meer dan dit seizoen. Monaco krijgt voor het eerst een sprintrace, ondanks dat inhalen op het smalle stratencircuit nauwelijks mogelijk is. Portugal en Turkije zijn nieuw op de kalender en vervangen Barcelona en Zandvoort. Het seizoen begint half maart in Bahrein en eindigt half december in Abu Dhabi. Het aantal televisiekijkers bij Grand Prix met een sprintrace ligt 12% hoger dan bij de races met een normale opzet van 3 vrije trainingen. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af, met verspreid over het land enkele buien. Daarbij kan onweer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Het wordt zo'n 19 graden. Er staat een matige wind uit westelijke richting. Aan de kust waait het af en toe nog vrij krachtig. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. In de loop van de avond neemt de kans op buien af. Langs de kust staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vannacht is er vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen blijft het wisselend bewolkt met buien, vooral in het westen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Aan de kust kan de wind morgen flink aantrekken tot windkracht 6, mogelijk tijdelijk 7.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie meldt dat een vrouw die maandagavond zwaargewond werd aangetroffen in een woning in Valthermond hoogstwaarschijnlijk is verwond door haar partner. De man werd zwaargewond gevonden in het water bij de woning aan de Kleine Turfstraat en is daar overleden. Volgens de politie heeft hij suïcide gepleegd. Er zijn geen andere betrokken geweest bij het verwonden van de vrouw. Omdat de verdachte is overleden, komt er geen strafzaak en wordt het onderzoek afgerond. De politie in Den Haag heeft woensdag twee mensen aangehouden na rellen op het Malieveld. De onrust ontstond rond 12 uur bij de uitloop van een demonstratie van sympathisanten van het Kosovaarse bevrijdingsleger. Een deel van de groep probeerde naar het Kosovo-tribunaal te gaan, dat woensdag oud-president Hashim Thaçi veroordeelde tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. De mobiele eenheid zette een waterwerper en pepperspray in, nadat demonstranten geweld gebruikten tegen agenten. Een politieagent raakte licht gewond.
5: Het verkrijgen van extra Europese bescherming voor de Limburgse taal is kansrijk. Dat concludeert een adviescommissie die op verzoek van de provincie Limburg een jaar lang onderzoek deed. Het Limburgs is nu erkend als zelfstandige regionale taal, maar de provincie wil dezelfde erkenning als het Fries. Met die hogere status zou het Limburgs ook officieel in bijvoorbeeld de rechtspraak gebruikt mogen worden. De provincie is van plan in 2030 een aanvraag in te dienen.
6: Ongeveer 100 boeren die zich hadden verzameld bij het provinciehuis van Gelderland hebben Arnhem toeterend verlaten. De bijeenkomst was georganiseerd omdat provinciale staten woensdag de stikstofplannen bespraken. Gelderland wil onder meer zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden aanwijzen waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. Boeren riepen statenleden op tegen de plannen te stemmen en terug te gaan naar de tekentafel. Een boer die na een waarschuwing van de politie toch zonder kenteken wegreed, kreeg een procesverbaal. Een trekker met vals kenteken werd in beslag genomen.
7: Op de regionale treindienst tussen Alphen aan den Rijn en Gouda mogen reizigers binnenkort tijdelijk geen fiets meer meenemen tijdens de spits. De maatregel heeft te maken met de vervanging van de spoorbrug over de Gouwe bij Alphen, die in oktober begint en 9 maanden duurt. De NS verwacht op een drukke dag zo'n 1500 reizigers extra en kan geen langere treinen inzetten. Door de week zijn fietsen daarom niet meer toegestaan in de ochtend- en avondspits. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, mogen fietsen in de spits weer mee de trein in.
8: Den Haag ontvangt de oproep van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om meer samen te werken met Canada positief. Premier Rob Jetten noemt het heel nuttig als de samenwerking met landen als Canada, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt geïntensiveerd. De NAVO moet volgens hem wel het fundament van de veiligheid blijven. Binnen de NAVO werken bepaalde landen al nauwer samen, zodat we niet altijd afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. Jetten steunt ook het pleidooi van von der Leyen in haar jaarlijkse State of the Union om de EU minder afhankelijk te maken. Hij noemde het een heel goede oproep dat Europa beter voor zijn eigen veiligheid moet zorgen, voor de eigen energievoorziening en dat we ons beter moeten wapenen tegen oneerlijke concurrentie uit China.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent.
28: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk.
1: De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
12: De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest

0: succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland. Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
1: Een meerderheid in het Europees Parlement wil samenwerken om de plannen uit te voeren die commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft aangekondigd in haar State of the Union. Dat zeggen de leiders van de Europese Volkspartij, de Sociaaldemocraten, Renew en de Groene fractie. EVP-leider Manfred Weber roept op tot actie en vraagt partijen te stoppen met populisme. De leiders van de twee extreemrechtse fracties, Patriotten voor Europa en de Europese Conservatieven en Hervormers, benadrukken juist de verschillen. Liberaal-leider Valérie Hayer en Groen-leider Thierry Reintke roepen de pro-Europese partijen op de onderlinge band te herstellen.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die de rente naar verwachting met 0,25 procentpunt verhoogt om de hoge inflatie te bestrijden. Fed-bestuurders hebben vooraf weinig losgelaten over een eventuele rentestap. Een verhoging zou tegen de wens van president Trump zijn, die juist een lagere rente wil. Maar door de hoge inflatie staat Fed-voorzitter Kevin Warsh onder groeiende druk. De Dow Jones-index daalde kort na opening 0,2 procent, terwijl de S&P 500 en de Nasdaq licht stegen.
4: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
5: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
6: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
7: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu

0: ander merk van Prada. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers in internationale treinen en bussen naar Duitsland. Het Oktoberfest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het tweeweekse bierfeest is in de Zuid-Duitse stad München.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in Congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind, aan de kust eerst nog wat harder. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog enkele buien. Later in de avond neemt de buienkans af. De wind is matig aan de kust en zwak landinwaarts. Vannacht vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in de middag meer buien. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan de westkust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt rond de 18 graden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het overgrote deel van de mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland is terug in Nederland. Woensdag zijn opnieuw 3 mensen onderweg naar huis en staat de teller op 40, meldt alarmcentrale Eurocross. Momenteel liggen nog 4 mensen in het ziekenhuis. Zij reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk in de buurt van Susch kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur, wegens verdenking van dood en letsel door nalatigheid. De daders van de grootschalige spoorsabotages van dinsdag hadden duidelijk kennis over spoorsystemen en waren vooral uit op overlast. Dat zegt directeur Jorn Pruntel van spooraannemer Asset Rail. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen deelt die inschatting. De ijzeren staven en andere objecten waren zo neergelegd dat de beveiligingssystemen van ProRail het signaal kregen dat daar een trein stond. Seinen gingen daardoor op rood. Onderzoek moet uitwijzen hoe gevaarlijk de sabotage precies was. Minister van Financiën Ilko Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting alsnog gepubliceerd. Dit nadat de Tweede Kamer er in meerderheid nogmaals om had gevraagd. Eerder wilde de VVD-bewindsman de stukken niet delen. In de brief bij de stukken herhaalt Heijnen dat het stuk normaal gesproken niet openbaar wordt, vanwege de noodzaak om in vertrouwen van gedachten te kunnen wisselen. Dagblad NRC schreef maandag al over het concept, dat volgens de krant vooral door Heijnen zelf was gemaakt en tot grote onvrede leidde bij coalitiepartners CDA en D66. De politie meldt dat een vrouw die maandagavond zwaargewond werd aangetroffen in een woning in Valthermond hoogstwaarschijnlijk is verwond door haar partner. De man werd zwaargewond gevonden in het water bij de woning aan de Kleine Turfstraat en is daar overleden. Volgens de politie heeft hij suïcide gepleegd. Er zijn geen andere betrokken geweest bij het verwonden van de vrouw. Omdat de verdachte is overleden, komt er geen strafzaak en wordt het onderzoek afgerond. De politie in Den Haag heeft woensdag 2 mensen aangehouden na rellen op het Malieveld. De onrust ontstond rond 12 uur bij de uitloop van een demonstratie van sympathisanten van het Kosovaarse bevrijdingsleger. Een deel van de groep probeerde naar het Kosovo-tribunaal te gaan, dat woensdag oud-president Hashim Thaçi veroordeelde tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. De mobiele eenheid zette een waterwerper en pepperspray in, nadat demonstranten geweld gebruikten tegen agenten. Een politieagent raakte licht gewond. Het verkrijgen van extra Europese bescherming voor de Limburgse taal is kansrijk. Dat concludeert een adviescommissie die op verzoek van de provincie Limburg een jaar lang onderzoek deed. Het Limburgs is nu erkend als zelfstandige regionale taal, maar de provincie wil dezelfde erkenning als het Fries. Met die hogere status zou het Limburgs ook officieel in bijvoorbeeld de rechtspraak gebruikt mogen worden. De provincie is van plan in 2030 een aanvraag in te dienen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
4: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
5: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland.
6: Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
7: En nu het economisch nieuws.
0: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
8: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders.
4: Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
9: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS.
4: Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen. Uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
10: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
11: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
2: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1.000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in Congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiekunie zoekt een opvolger.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Er vallen verspreid enkele buien, hier en daar met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt ongeveer 19 graden, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Aan de kust waait het eerst nog af en toe vrij krachtig. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later op de avond neemt de buienactiviteit af. Vannacht is vooral in het noorden en westen nog kans op een bui, bij 10 tot 14 graden. Morgen is het bewolkt met meer buien, vooral in het westen en noorden. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten wordt steviger, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn er windstoten mogelijk tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Den Haag heeft woensdag 2 mensen aangehouden na rellen op het Malieveld. De onrust ontstond rond 12 uur bij de uitloop van een demonstratie van sympathisanten van het Kosovaarse bevrijdingsleger. Een deel van de demonstranten probeerde naar de Raamweg te gaan, waar het Kosovo-tribunaal is gevestigd, en keerde zich daarbij tegen de politie. De mobiele eenheid zette kort een waterwerper en pepperspray in. Een politieagent raakte licht gewond. De orde was na het ingrijpen snel hersteld.
14: De daders van de grootschalige spoorsabotages van dinsdag hadden duidelijk kennis over spoorsystemen en waren vooral uit op overlast. Directeur Jorren Pruntel van spooraannemer Asset Rail noemt de acties zeer vakkundig uitgevoerd. De ijzeren staven en andere objecten waren zo neergelegd dat beveiligingssystemen het signaal kregen dat daar een trein stond, waardoor seinen op rood gingen. Bij Steenwijk raakte 1 trein materiaal dat op het spoor lag, maar ernstige gevolgen bleven uit. Staatssecretaris Annette Bertram zegt dat de acties ook een gevoel van onveiligheid geven.
15: Het verkrijgen van extra Europese bescherming voor de Limburgse taal is kansrijk. Dat concludeert een adviescommissie die op verzoek van de provincie Limburg een jaar lang onderzoek deed. De provincie wil dat het Limburgs dezelfde erkenning krijgt als het Fries en is van plan daar in 2030 een aanvraag voor in te dienen. De commissie adviseert onder meer om het Limburgs structureel te gaan gebruiken in de provinciale staten en een kennisinstituut voor de streektaal op te richten. Een standaardvorm van het Limburgs is niet nodig om een aanvraag te doen.
16: Minister van Financiën Ilko Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting alsnog gepubliceerd. Dit nadat de Tweede Kamer er in meerderheid nogmaals om had gevraagd. Eerder wilde de VVD-bewindsman de stukken niet delen. In de brief bij de stukken herhaalt Heijnen dat het stuk normaal gesproken niet openbaar wordt vanwege de noodzaak om in vertrouwen van gedachten te kunnen wisselen. Dagblad NRC schreef maandag al over het concept, dat volgens de krant vooral door Heijnen zelf was gemaakt en tot grote onvrede leidde bij coalitiepartners CDA en D66.
17: Het overgrote deel van de mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland is terug in Nederland. Woensdag zijn opnieuw 3 mensen onderweg naar huis en staat de teller op 40, meldt alarmcentrale Eurocross. Momenteel liggen nog 4 mensen in het ziekenhuis. Zij reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk in de buurt van Susch kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur, wegens verdenking van dood en letsel door nalatigheid.
18: De politie meldt dat een vrouw die maandagavond zwaar gewond werd aangetroffen in een woning in Valthermond, hoogstwaarschijnlijk is verwond door haar partner. De man werd zwaargewond gevonden in het water bij de woning aan de Kleine Turfstraat en is daar overleden. Volgens de politie heeft hij suïcide gepleegd.
19: Er zijn geen andere betrokken geweest bij het verwonden van de vrouw. Omdat de verdachte is overleden, komt er geen strafzaak en wordt het onderzoek afgerond.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
21: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Grunis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
22: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland.
23: Rusland zegt voorstander te zijn van een internationaal verdrag om wapens in de ruimte te verbieden. Onderminister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zegt dat het nog niet te laat is om een wapenwedloop in de ruimte te voorkomen. De Verenigde Staten erkenden deze week dat ze over wapens buiten de atmosfeer beschikken. China sprak zich dinsdag ook uit tegen wapens in de ruimte, omdat het heelal daardoor in een slagveld zou kunnen veranderen. De Amerikanen hebben niet bekendgemaakt over wat voor wapens ze beschikken, maar stellen dat zowel Rusland als China ook bezig is met de ontwikkeling van militaire middelen in de ruimte.
24: En nu het economisch nieuws. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland.
0: Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
5: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met 0,25% verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
6: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
7: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
8: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
25: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
2: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030.
27: De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in Congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verrasten de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend met zon en wolken. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het in de loop van de middag droger. Het wordt zo'n 19 graden bij een matige westenwind. Aan de kust waait het eerst nog af en toe vrij krachtig. Vanavond. Enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Die nemen later in aantal af. Langs de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen. Wisselend bewolkt met buien. Behalve in het zuidoosten waar het droog blijft. Middagtemperatuur rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Overijssel steunt het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de impasse te komen. Het plan van Van Essen moet zorgen voor natuurherstel en vergunningverlening, maar raakt vooral de agrarische sector. Ongeveer 15 boeren deelden woensdag hun zorgen op het provinciehuis in Zwolle. Zij stellen dat de doelen niet haalbaar zijn zonder grote investeringen of krimp van de veestapel. De gemeente Utrecht heeft de aangekondigde snelwegblokkade van Extinction Rebellion komende zaterdag verboden. De actiegroep wilde opnieuw demonstreren op de ring A12 bij Utrecht. De gemeente wijst erop dat het betreden en blokkeren van een snelweg verboden en strafbaar is en ernstige risico's met zich meebrengt. Als alternatief heeft de gemeente het Domplein aangewezen. Weggebruikers wordt geadviseerd zaterdag zoveel mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken.
9: Een oud-verpleegkundige, die in 2023 werd verdacht van de dood van 20 patiënten, krijgt een schadevergoeding van €26.605. Dat heeft de rechtbank in Groningen woensdag bepaald. De man werkte in het Wilhelmina ziekenhuis Assen en werd verdacht van het doden van patiënten op een palliatieve corona-afdeling. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in april 2024 wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank verhoogde de gebruikelijke vergoeding flink vanwege de aard van de verdenking, de media-aandacht en de mentale toestand van de man.
10: Geert Wilders pleitte tijdens de algemene politieke beschouwingen voor een harde aanpak van migratie. Hij sprak over massadeportaties van mensen zonder geldige verblijfspapieren en het meteen terugsturen van Syriërs en Oekraïners. Ook wil hij een opsporingsorganisatie, zoals de Amerikaanse dienst ICA, die op jacht gaat naar ongedocumenteerden. Jesse Klaver van Pro riep Wilders tot de orde toen hij de jongerenbeweging van de linkse partij vergeleek met de Hitlerjugend. Klaver noemde die vergelijking buiten iedere orde van het debat.
11: Een man die voor de gemeente Vught bomen aan het snoeien was, is woensdagmiddag zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. De man was op ongeveer 12 meter hoogte in een hoogwerker bezig toen hij op een nest van Aziatische hoornaars stuitte. Naar verluid vielen de hoornaars hem aan, waarna hij uit zijn hoogwerker naar beneden sprong. De man werd ook gestoken door de hoornaars en is naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De gemeente Vught ruimt het nest woensdagavond. Minister Heijnen van Financiën heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting alsnog openbaar gemaakt, nadat de Tweede Kamer daar in meerderheid opnieuw om vroeg. De VVD-bewindsman wilde de stukken eerder niet delen, maar doet dat nu toch gezien het brede verzoek van de Kamer. In de brief herhaalt Heijnen dat zulke concepten normaal gesproken niet openbaar worden, omdat partijen in vertrouwen moeten kunnen overleggen over wensen en compromissen. Het NRC schreef maandag al over het concept, dat vooral door Heijnen zelf was gemaakt en tot grote onvrede leidde bij coalitiepartners CDA en D66. In het concept stond onder meer het plan om in 2030 over te gaan op een volledige vermogenswinstbelasting, wat de overheid in het eerste jaar ruim 4 miljard zou kosten en tot 2031 11 miljard euro aan belastingderving zou kosten.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
12: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent.
10: De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
11: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Grunis is gedood bij een droneaanval in Donetsk.
1: De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Groenis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantynivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
13: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee tussen Denemarken en Duitsland.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
16: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
17: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
18: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
19: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
28: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verrasten de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind uit het westen tot noordwesten is matig, aan de kust soms nog vrij krachtig. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later neemt dat af. Langs de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 14 graden in het westen, 10 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen plaatselijk een bui. In de middag neemt de bewolking toe en komen er meer buien, behalve in het zuidoosten. Ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien mogelijk windstoten tot 70 km per uur.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. PVV-leider Geert Wilders wil nu toch weer dat Nederland de Europese Unie verlaat. Hij zei dat woensdag tijdens het debat over de plannen van het kabinet voor volgend jaar.
5: Volgens Wilders is een nexit nodig om te voorkomen dat nog migranten en asielzoekers naar Nederland komen. De PVV had even gehoopt dat het binnen de EU mogelijk zou zijn om de komst van migranten te stoppen. Maar dat is volgens Wilders niet gelukt. Hij haalde de nexit in april 2024 uit het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen, omdat er in Nederland geen draagvlak voor was. Geert Wilders pleitte woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen voor massadeportaties van mensen zonder geldige verblijfspapieren. Hij wil Syriërs en Oekraïners meteen terugsturen en een stevige opsporingsorganisatie, zoals de Amerikaanse organisatie ICE, oprichten. Die dienst moet op jacht naar ongedocumenteerden en mag bedrijven, huizen en kerken binnenvallen,

0: Hij hekelt dat er een spin is ontstaan rondom de VVD-minister. Joost Eertmans van Ja 21 zei later in het debat dat hij de minister heeft horen zeggen dat die een linkerbeen heeft moeten bijtrekken nadat het eerste concept klaar was. De gemeente Utrecht heeft de aangekondigde snelwegblokkade van Extinction Rebellion komende zaterdag verboden. De actiegroep wil opnieuw demonstreren op de ring A12 bij Utrecht, maar de gemeente staat dat niet toe. Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar en brengt ernstige risico's met zich mee voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers. De gemeente heeft het Domplein aangewezen als alternatieve demonstratieplek. Verkeershinder op en rondom de ring is zaterdag niet uit te sluiten. Een oud-verpleegkundige, die in 2023 werd verdacht van de dood van 20 patiënten, krijgt een schadevergoeding van €26.605. Dat heeft de rechtbank in Groningen woensdag bepaald. De man werkte in het Wilhelmina ziekenhuis Assen en werd verdacht van het doden van patiënten op een palliatieve corona-afdeling. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in april 2024 wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank verhoogde de gebruikelijke vergoeding flink vanwege de aard van de verdenking, de media-aandacht en de mentale toestand van de man. De provincie Overijssel steunt het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolsheur zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de impasse te komen. Het plan van Essen moet zorgen voor natuurherstel en vergunningverlening, maar raakt vooral de agrarische sector. Ongeveer 15 boeren deelden woensdag hun zorgen op het provinciehuis in Zwolle. Zij stellen dat de doelen niet haalbaar zijn zonder grote investeringen of krimp van de veestapel.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent. De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
2: Een Oekraïense commandant meldt dat de Russische generaal-majoor Anton Groen

0: Kounis is gedood bij een droneaanval in Donetsk. De 46-jarige topmilitair zou op 12 september zijn omgekomen, enkele weken nadat president Poetin hem de titel Held van de Russische Federatie had gegeven. Kounis voerde het bevel over een eenheid die een belangrijke rol speelde in het Russische offensief in Donetsk. Hij zou Poetin in juli hebben verteld over de inname van Kostjantinivka, een stad die volgens Oekraïnse media nog steeds niet volledig is ingenomen.
1: Het Russische ministerie van Defensie heeft een militaire onderscheiding toegekend aan de commandant die maandagavond twee lichtkogels afvuurde op een Deense helikopter. Volgens Rusland werd het fregat geprovoceerd door het Deense toestel en heeft de commandant de helikopter succesvol verjaagd. Denemarken veroordeelde de actie als roekeloos. Volgens de Deense krijgsmacht was de helikopter bezig met een routineoperatie en maakte foto's van het Russische schip. Het incident gebeurde op internationale wateren van de Oostzee, tussen Denemarken en Duitsland.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
4: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
5: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
6: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
7: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
8: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend met af en toe zon, maar ook enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 19 graden bij een matige wind uit westelijke richting. Aan de kust waait het nog af en toe vrij krachtig. Vanavond zijn er enkele opklaringen en nog wat buien, die later afnemen. Vannacht blijft het in het noorden en westen nog onrustig, met kans op een bui. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Morgen een bewolkte dag met vooral in de middag meer buien, maar in het zuidoosten blijft het droog. De wind neemt toe en kan aan de westkust hard worden. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolser van de SGP zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Ongeveer 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen.
13: Zij vrezen dat de doelen niet haalbaar zijn zonder grote investeringen of krimp van de veestapel. Ten Bolscher erkent dat de provincie in een ingewikkelde positie zit, omdat de vergunningverlening stilstaat, maar wil constructief overleggen over de aanpak.
14: PVV-leider Geert Wilders pleitte tijdens de algemene politieke beschouwingen voor massadeportaties van mensen zonder geldige verblijfspapieren en het meteen terugsturen van Syriërs en Oekraïners. Hij wil een opsporingsorganisatie zoals de Amerikaanse dienst ICE, die bedrijven, huizen en kerken moet binnenvallen bij een vermoeden dat ongedocumenteerden daar verblijven. Jesse Klaver van GroenLinks riep Wilders tot de orde toen hij de jongerenbeweging van de linkse partij vergeleek met de Hitlerjugend. Kamervoorzitter Tom van Kampen greep niet in. Wilders werd deze keer goeddeels genegeerd door andere Kamerleden.
15: De provinciale politiek in Groningen ziet een samenwerking met Defensie wel zitten, maar wil daar iets voor terugkrijgen. Aanleiding is een strategische agenda die het dagelijkse bestuur deze zomer heeft aangeboden aan Defensie. Daarin geeft de provincie aan op meerdere vlakken te kunnen bijdragen aan de versterking van de Nederlandse en Europese defensie. Defensie heeft de komende jaren miljarden euro's extra te besteden. Volgens BBB-gedeputeerde Marian van Dijken is er nog geen inhoudelijk overleg geweest met Defensie. Zakenman Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden in Kaapstad. Kouwenhoven was in Nederland veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. Hij smokkelde tussen 1999 en 2003 wapens voor de voormalige president van Liberia, Charles Taylor. Het Openbaar Ministerie probeerde hem lang uitgeleverd te krijgen vanuit Zuid-Afrika, maar dat is niet gelukt.
16: Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in Het Sinterklaasjournaal. De Walle vertolkte de rol sinds 2011. De NTR maakt nog niet bekend wie de nieuwe Sinterklaas wordt. In de westelijke Suurhofbrug, richting de Maasvlakte, zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Rijkswaterstaat sluit daarom de twee gewone rijstroken af en laat al het verkeer over de vluchtstrook rijden. De wegbeheerder neemt deze maatregel om de belasting van de brug per direct te verminderen. De brug over het Hartelkanaal is onderdeel van de A15.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlandsnieuws. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
18: Sarah Wagenknecht, leider van de Duitse partij BSW, beschuldigt de AfD ervan coalitiegesprekken in Sachsen-Anhalt te saboteren. De AfD kreeg onlangs nipt geen absolute meerderheid, waarna een impasse ontstond over een mogelijke coalitie. Alle andere partijen op BSW na sluiten samenwerking met de AfD uit. BSW wil ook niet in een coalitie met AfD stappen, maar zegt zich te onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en wil een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in publieke provocaties.
19: In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
20: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
21: Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent.
22: De inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum gestemd voor afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Van de 312 uitgebrachte stemmen waren er 285 voor onafhankelijkheid. Het referendum is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum voor 1256 mannen in een oude militaire basis bij het dorp. Premier Andy Burnham begrijpt de emoties, maar trekt de plannen niet in. Hij zegt dat asielzoekers eerlijk over het land moeten worden verdeeld.
23: En nu het economisch nieuws. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
24: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met een 0,25% verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
25: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
26: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
27: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SoMe eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
0: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
3: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, hier en daar met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit westelijke richting. Aan de kust soms vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog wat buien. Die nemen later in aantal af. Aan de kust waait het matig. Landinwaarts is er weinig wind. Komende nacht blijft het in het noorden en westen nog kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger.
4: Morgen begint wisselend bewolkt met in het noorden en westen af en toe een bui. In de middag neemt de bewolking toe en vallen er meer buien. Alleen in het zuidoosten blijft het droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en pro-leider Jesse Klaver botsten tijdens de algemene politieke beschouwingen over wat mensen aan werken overhouden. Klaver verweet Brekelmans dat hij zei dat jongeren te weinig werken, terwijl iemand van 25 jaar volgens Klaver ruim 100 euro meer overhoudt bij een stap van 32 naar 40 uur per week. Brekelmans vindt dat er meer moet overblijven en dat uitkeringen hervormd moeten worden. Het verschil tussen wat je krijgt als je werkt of een uitkering krijgt, moet groter worden. Klaver zegt dat de oplossing niet is om uitkeringen te verlagen. Brekelmans vindt dat Klaver serieus het gesprek moet aangaan en niet pas als alle bezuinigingen van tafel zijn.
7: PVV-leider Geert Wilders pleitte tijdens de algemene politieke beschouwingen voor massadeportaties van mensen zonder geldige verblijfspapieren en het meteen terugsturen van Syriërs en Oekraïners. Hij wil een opsporingsorganisatie zoals de Amerikaanse dienst ICE, die bedrijven, huizen en kerken moet binnenvallen bij een vermoeden dat ongedocumenteerden daar verblijven. Jesse Klaver van GroenLinks riep Wilders tot de orde toen hij de jongerenbeweging van de linkse partij vergeleek met de Hitlerjugend. Kamervoorzitter Tom van Kampen greep niet in. Wilders werd deze keer goeddeels genegeerd door andere Kamerleden.
8: In de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Rijkswaterstaat sluit daarom de twee gewone rijstroken af en laat al het verkeer over de vluchtstrook rijden. De wegbeheerder neemt deze maatregel om de belasting van de brug per direct te verminderen. De brug over het Hartelkanaal is onderdeel van de A15. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolser van de SGP zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Ongeveer 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. Zij vrezen dat de doelen niet haalbaar zijn zonder grote investeringen of krimp van de veestapel. Ten Bolser erkent dat de provincie in een ingewikkelde positie zit, omdat de vergunningverlening stilstaat, maar wil constructief overleggen over de aanpak. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in Het Sinterklaasjournaal. De Walle vertolkte de rol sinds 2011. De NTR maakt nog niet bekend wie de nieuwe Sinterklaas wordt. De provinciale politiek in Groningen ziet een samenwerking met Defensie wel zitten, maar wil daar iets voor terugkrijgen. Aanleiding is een strategische agenda die het dagelijkse bestuur deze zomer heeft aangeboden aan Defensie. Daarin geeft de provincie aan op meerdere vlakken te kunnen bijdragen aan de versterking van de Nederlandse en Europese defensie. Defensie heeft de komende jaren miljarden euro's extra te besteden. Volgens BBB-gedeputeerde Marian van Dijken is er nog geen inhoudelijk overleg geweest met Defensie.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken.
9: De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
10: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
12: De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
13: In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
14: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
15: Zweden heeft een medewerker van de Iraanse ambassade uitgezet en de ambassadeur ontboden. Minister van Justitie Gunnar Strömmer zegt dat er sprake was van een bedreiging voor aanhangers van de Iraanse oppositie en de Joodse en Israëlische gemeenschap. Volgens hem ontplooit Iran al lange tijd activiteiten die de veiligheid in Zweden bedreigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van criminele netwerken. Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard zegt dat de Iraanse ambassademedewerker zich niet aan de regels heeft gehouden. De Zweedse veiligheidsdienst SEPO beschuldigde Iran eerder al van het ronselen van criminelen, wat Iran ontkent.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
28: De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met een 0,25% verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
29: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar.
18: maar wilde dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
19: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
20: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
21: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
24: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen.
23: Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over twee locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het wisselend met zon en wolken. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het later droger. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit westelijke richting. Aan de kust soms nog vrij krachtig. Vanavond blijft het wisselend, met enkele opklaringen en hier en daar nog een bui. Later op de avond nemen de buien af. Aan de kust staat een matige wind, verder landinwaarts weinig wind. Vannacht is er vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen start wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk een bui. In de middag neemt de bewolking toe en komen er meer buien, behalve in het zuidoosten. Het wordt rond de 18 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd.
2: Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. De wegbeheerder verwacht 20 tot 30 minuten extra reistijd voor het verkeer. Over de brug rijden per etmaal gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. De problemen volgen op de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorkum en spoedonderhoud aan de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
3: VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en GroenLinks-leider Jesse Klaver botsten tijdens de algemene politieke beschouwingen over geld dat mensen aan werken moeten overhouden. Klaver verweet Brekelmans dat hij zei dat jongeren te weinig werken, terwijl iemand van 25 jaar, volgens Klaver, ruim 100 euro meer overhoudt bij een stap van 32 naar 40 uur per week. Brekelmans vindt dat het verschil tussen werken en een uitkering groter moet worden. Klaver en andere oppositieleiders vinden dat de oplossing niet ligt in het verlagen van uitkeringen, maar in lagere belasting op arbeid.
4: Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder van de beperkingen op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Delta Links, dat de belangen behartigt van bedrijven in het Rotterdamse havengebied, zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 halveert. De belangenorganisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. Ook het onderliggend wegennet in de haven en het verkeer op Voorne Putten krijgen te maken met hinder. Het gebied heeft nu al te maken met grote congestie.
5: De provinciale politiek in Groningen ziet een samenwerking met Defensie wel zitten, maar wil daar iets voor terugkrijgen. Aanleiding is een strategische agenda die het dagelijkse bestuur deze zomer heeft aangeboden aan Defensie. Daarin geeft de provincie aan op meerdere vlakken te kunnen bijdragen aan de versterking van de Nederlandse en Europese defensie. Defensie heeft de komende jaren miljarden euro's extra te besteden. Volgens BBB-gedeputeerde Marian van Dijken is er nog geen inhoudelijk overleg geweest met Defensie.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
7: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
8: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
9: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
10: De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
11: In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
25: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend.
12: Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De beurzen in New York zijn woensdag met wisselende uitslagen begonnen. Beleggers wachten op het rentebesluit van de Federal Reserve, die naar verwachting de rente met 0,25% verhoogt. De Dow Jones noteerde kort na opening 0,2% lager. De S&P 500 steeg 0,2% en de Nasdaq klom 0,4%. Fed-voorzitter Kevin Warsh heeft zich op de vlakte gehouden over het rentebeleid, maar staat onder druk om de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie. De olieprijzen gingen omlaag, terwijl Intel bijna 6% steeg na berichten over mogelijke gesprekken met SK Hynix.
13: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
14: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
15: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
16: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt dat zijn vrouw Bartina op 65-jarige leeftijd is overleden. Ze leed aan chronische borstkanker. Het echtpaar was sinds 1985 getrouwd en kreeg 3 kinderen. Koeman sprak de laatste tijd openlijk over de ziekte van zijn vrouw en de invloed daarvan op hun leven. Bij zijn afscheid als bondscoach prees hij haar steun en schreef hij dat gezondheid onbetaalbaar is.
19: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030.
0: De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid.

0: twee locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verrasten de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af, met verspreid over het land enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het in de loop van de middag droger. Het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit westelijke richtingen, aan de kust af en toe nog vrij krachtig. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar ook nog wat buien die later afnemen. Langs de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht kan er vooral in het noorden en westen nog een bui vallen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen buien. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Aan de westkust kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur. Het wordt ongeveer 18 graden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Suurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Suurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Suurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke

0: hinder van de beperkingen op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Delta Links, dat de belangen behartigt van bedrijven in het Rotterdamse havengebied, zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 halveert. De belangenorganisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. Ook het onderliggend wegennet in de haven en het verkeer op Voorne-Putten krijgen te maken met hinder. Het gebied heeft nu al te maken met grote congestie.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het langebaanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997. Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes nam het voorzitterschap over in 1994. In 1997 kondigde hij de tocht aan met de inmiddels legendarische woorden: "It giet on."
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af. Verspreid over het land vallen er enkele buien, mogelijk met onweer. In het westen wordt het in de loop van de middag droger. Het wordt zo'n 19 graden. Er staat een matige wind uit westelijke richting, aan de kust af en toe nog vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook nog enkele buien. Die nemen later wel af. Langs de kust matige wind, landinwaarts weinig wind. Komende nacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig, aan zee iets krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden en westen buien. In de middag komen er meer buien bij, maar het zuidoosten blijft droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig tot vrij krachtig. Aan de westkust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur bij buien.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Suurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Suurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Suurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en GroenLinks-leider Jesse Klaver botsten tijdens de algemene politieke beschouwingen over geld dat mensen aan werken moeten overhouden. Klaver verweet Brekelmans dat hij zei dat jongeren te weinig werken, terwijl iemand van 25 jaar, volgens Klaver, ruim 100 euro meer overhoudt bij een stap van 32 naar 40 uur per week. Brekelmans vindt dat het verschil tussen werken en een uitkering groter moet worden. Klaver en andere oppositieleiders vinden dat de oplossing niet ligt in het verlagen van uitkeringen, maar in lagere belasting op arbeid. Acteur Stefan de Wallen stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Wallen speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Wallen een warme collega. De NTR bedankt de Wallen voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
5: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
6: En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met een kwart procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%.
7: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
8: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilde dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
9: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
10: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
11: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie.
14: Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997. Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes nam het voorzitterschap over in 1994. In 1997 kondigde hij de tocht aan met de inmiddels legendarische woorden: "It giet on."
15: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wisselen zon en bewolking elkaar af met hier en daar een bui, soms met onweer. In de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt zo'n 19 graden. Er staat een matige wind uit westelijke richting. Aan de kust eerst nog af en toe vrij krachtig. Vanavond zijn er opklaringen, maar er komen ook nog enkele buien voor. Die nemen later in aantal af. Langs de kust waait het matig. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht is er vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met buien, vooral in de middag. In het zuidoosten blijft het droog. De wind neemt toe en kan aan de kust krachtig worden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het binnenlands nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
17: De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie,
12: maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
17: In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Suurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Suurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Suurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
19: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen.
20: Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
21: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
22: En nu het economisch nieuws.
23: De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%.
24: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
25: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
26: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
27: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. Somi eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
0: Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de Armani-familie die deze functie bekleedt. Zijn benoeming gaat direct in. Vitale was vorig jaar korte tijd artistiek directeur van Versace, maar vertrok na de overname door Prada. Daarvoor werkte hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Real Madrid steunt spelers die dinsdagavond weigerden een boodschap te dragen voor de inwoners van Ceuta, de Spaanse exclave in Marokko. Dat zegt een vertegenwoordiger van de voetbalclub. Voor de wedstrijd tussen Elche en Real Madrid droegen spelers een shirt met een steunboodschap voor de exclave, waar eind juli meer dan 70.000 migranten via Marokko binnenkwamen. Kylian Mbappé en Vinicius Junior maakten de boodschap onleesbaar door hun shirt op te rollen. Real Madrid had het aanbod van Elche geaccepteerd, maar zegt respect te hebben voor verschillende meningen binnen de selectie. Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1.000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verrasten de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er nog enkele buien, maar die nemen later af. Langs de kust staat een matige westelijke wind. Landinwaarts is het vrij rustig. Vannacht kan het vooral in het noorden en westen nog een keer regenen. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Morgenochtend blijft het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen kans op wat regen. De wind waait matig uit het zuidwesten.
6: Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. Alleen in het zuidoosten blijft het overwegend droog. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. Aan de westkust kan de wind tijdelijk hard worden, met windstoten tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen verder naar het oosten.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van twee rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
9: De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
10: In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord.
11: Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Zuurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Zuurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug.
13: Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd.
14: De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
28: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
1: En nu het economisch nieuws.
28: De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met een kwart procentpunt, de eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
1: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilde dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat.
28: Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
12: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft

0: hij bij Miu Miu, een ander merk van Prada.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Ajax heeft het contract van verdediger Dies Jansen verlengd tot en met 2030. De 20-jarige centrale verdediger kwam in 2020 naar de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2024 zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij FC Groningen. Dit seizoen kwam Jansen 4 keer in actie voor Ajax, waarvan 1 keer in de basis. Technisch directeur Jordi Cruijff zegt dat Jansen stabiel ontwikkeld en een sterke mentaliteit heeft. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later op de avond neemt dat af. Aan de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vooral in het noorden en westen onrustig, met kans op een bui. De temperatuur zakt naar zo'n 10 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Middags wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op meer plaatsen regenen. Alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn er windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afspraak.

0: sluiting van twee rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Zuurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Zuurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid. En nu het economisch nieuws. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het transport werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval die schade aanrichtte. Via omleidingen bij het beschadigde deel moet de helft van het systeem weer gaan functioneren. Volledig herstel duurt naar verwachting nog ongeveer 6 weken. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met een kwart procentpunt, de eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het lange baanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen en lokaal een bui. Maar later op de avond wordt het rustiger. Aan de kust staat een matige westenwind. Verder landinwaarts blijft het vrijwel windstil. Komende nacht kan het vooral in het noorden en westen nog een enkele keer regenen. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen begint wisselend bewolkt, met hier en daar een bui, vooral in het noorden en westen. Later op de dag trekt er regen binnen vanuit het westen. Alleen in het zuidoosten blijft het langer droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van twee rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Zuurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Zuurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug. Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd. De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000-gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
1: Geen tijd?
3: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws.
5: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
6: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
7: De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
8: De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere alliantie. Er is weliswaar een nieuwe premier, maar dat verandert niets aan de onwrikbare toewijding van het land aan de NAVO, zei Burnham bij de eerste keer dat hij Rutte als regeringsleider ontving. Het Verenigd Koninkrijk beloofde onder de vorige premier Keir Starmer de defensieuitgaven flink te verhogen. Burnham, die eind juli aantrad, heeft die plannen in stand gehouden. Rutte benadrukte dat de verhoogde defensieuitgaven kunnen leiden tot economische groei en meer werkgelegenheid.
4: En nu het economisch nieuws.
9: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het transport werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval die schade aanrichtte. Via omleidingen bij het beschadigde deel moet de helft van het systeem weer gaan functioneren. Volledig herstel duurt naar verwachting nog ongeveer 6 weken. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
10: De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%.
11: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
12: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
13: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
14: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Tiger Woods is voor het eerst sinds zijn auto-ongeluk 6 maanden geleden weer op de golfbaan gezien. De 15-voudig majorwinnaar sloeg ballen op de Liberty National in New Jersey, waar hij een liefdadigheidstoernooi organiseert. Of hij aan een comeback werkt is niet duidelijk. Woods stopte na het ongeluk tijdelijk met golf om zich te richten op zijn gezondheid. Hij aanvaarde eerder deze maand een boete van $1000 en intrekking van zijn rijbewijs voor 5 jaar als schikking voor roekeloos rijgedrag. Het shorttrack-toernooi van de Olympische Winterspelen van 2030 vindt plaats in congrescentrum Eurexpo in Lyon. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité woensdag bekendgemaakt. Het langebaanschaatsen is eerder al toegewezen aan Tialf in Heerenveen. Naast shorttrack worden ook curling en kunstschaatsen gehouden in Eurexpo. Het ijshockey vindt plaats in Lyon, verspreid over 2 locaties. De alpineski-wedstrijden zijn verdeeld over Courchevel en Val d'Isère. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
17: Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on".
2: Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van Sao Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada.
18: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen en lokaal een bui. Maar later op de avond wordt het rustiger. Aan de kust staat een matige westenwind. Verder landinwaarts blijft het vrijwel windstil. Komende nacht kan het vooral in het noorden en westen nog een enkele keer regenen. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen begint wisselend bewolkt, met hier en daar een bui, vooral in het noorden en westen. Later op de dag trekt er regen binnen vanuit het westen. Alleen in het zuidoosten blijft het langer droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. Aan de kust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
20: De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
21: In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord.
22: Rijkswaterstaat sluit 2 rijstroken af op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Zuurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt.
0: Over de Suurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug.
1: Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd.
3: De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
25: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
26: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
27: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
28: De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
29: In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast.
4: De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
5: En nu het economisch nieuws. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
6: De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt, de eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%.
7: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
8: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
9: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
10: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verrasten de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger.
2: Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er wat opklaringen, maar er komen ook nog enkele buien voor. In het oosten eerst nog plaatselijk met onweer. Later op de avond neemt de buikracht af. Langs de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. Overdag wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen nat. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Bij buien kunnen er windstoten optreden tot 70 km per uur.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
16: De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten.
0: Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
1: In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord.
3: Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Suurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Suurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Suurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug.
17: Acteur Stefan de Walle stopt per direct met zijn rol als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De Walle speelde de Sint sinds 2011 en neemt na 15 jaar afscheid. Wie de nieuwe Sinterklaas wordt, maakt de NTR nog niet bekend. Hoofdpiet Niels van der Laan noemt de Walle een warme collega. De NTR bedankt de Walle voor de manier waarop hij meerdere generaties kinderen een prachtige Sinterklaastijd heeft bezorgd.
18: De provincie Overijssel staat achter het stikstofplan van landbouwminister Jamie van Essen, ondanks zorgen van boeren. Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher zegt dat er stappen gezet moeten worden om uit de jarenlange impasse te komen. Zo'n 15 boeren deelden woensdag op het provinciehuis in Zwolle hun zorgen over de voorgestelde maatregelen. De provincie wil meedenken over het instellen van zones rond Natura 2000 gebieden. Ten Bolscher erkent dat de stapeling van maatregelen voor boeren te zwaar is en dat daar iets aan gedaan moet worden.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
21: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
22: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
23: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren,
4: maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
5: De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per

0: De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
1: En nu het economisch nieuws. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
2: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
1: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
2: Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87.

0: 80-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er wat opklaringen, maar er komen ook nog enkele buien voor. In het oosten eerst nog plaatselijk met onweer. Later op de avond neemt de buikracht af. Langs de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. Overdag wordt het van het westen uit op steeds meer plaatsen nat. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot windkracht 6. Bij buien kunnen er windstoten optreden tot 70 km per uur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Zuid-Holland vindt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden met meer investeringen van het Rijk in infrastructuur. Rijkswaterstaat sloot woensdag de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels af vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen ook geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorkum, omdat de stalen boogconstructie te zwak is geworden. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat de maatregelen nu nodig zijn, maar dat dit soort crises te voorkomen zijn met voldoende investeringen. Hij hoopt dat de landelijke politiek inziet dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zei tijdens de algemene politieke beschouwingen dat hij waarschijnlijk per begroting gaat kijken of zijn partij die kan steunen. Ja 21 steunt waarschijnlijk de begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie niet. Eertmans zegt dat zijn partij een begroting op asiel niet steunt als er dwangmaatregelen voor gemeenten instaan, zoals de spreidingswet. GroenLinks-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, ondanks pijnlijke punten, maar stelt daarvoor wel eisen, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van twee rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. Rijkswaterstaat sluit twee rijstroken af op de westelijke Zuurhofbrug in de A15 richting de Maasvlakte, omdat er scheuren zijn ontdekt in een van de hoofdliggers. Al het verkeer moet over de vluchtstrook om de belasting van de brug te verminderen. De wegbeheerder bereidt aanpassingen voor, zodat de 5 jaar oude oostelijke Zuurhofbrug verkeer in beide richtingen kan verwerken, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Over de Zuurhofbruggen rijden per dag gemiddeld 36.500 voertuigen, waarvan 15.500 vrachtwagens. Rijkswaterstaat had plannen om de oude brug uit 1974 rond 2031-2032 te vervangen door een nieuwe brug.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. oppositiepartij JaBloCo werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
4: En nu het economisch nieuws. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. De Amsterdamse AEX-index sloot woensdag vrijwel onveranderd op 1096,14 punten. Beleggers hielden de aandacht gericht op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank later op de dag. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente met 0,25 procentpunt. De eerste verhoging sinds juli 2023. De olieprijzen daalden meer dan 3%, waardoor Shell ruim 2% zakte. Chipbedrijf ASMI was koploper in de AEX met een winst van 2,9%. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De stichting Onderzoek Marktinformatie kondigde in juni een collectieve rechtszaak aan, omdat het techbedrijf persoonsgegevens onrechtmatig zou gebruiken en de app een verslavend ontwerp zou hebben. Volgens de stichting lopen kinderen daardoor risico's, zoals online kinderlokken of drugsaanbiedingen. De zaak dient in Nederland omdat het Europese hoofdkantoor van Snapchat in Amsterdam staat. SOMI eist dat de app veranderingen doorvoert en gebruikers een schadevergoeding krijgen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Renaud Longuèvre verlaat eind dit jaar de Atletiek Unie. De Fransman was verantwoordelijk voor sprint, horde en de 4x100 meter estafette. Hij is niet ingegaan op een voorstel om zijn contract te verlengen. Onder zijn begeleiding werden Nederlandse sprinters sneller en verraste de mannen met brons op de 4x100 meter bij de WK in Tokio. De Atletiek Unie zoekt een opvolger. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
6: Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond nog wat opklaringen, maar ook enkele buien. Vooral in het oosten, met hier en daar onweer. Later op de avond neemt het aantal buien af. Aan de kust matige wind uit het westen. Landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder droog. Middagtemperatuur rond de 18 graden. In de middag trekt vanuit het westen regen over. Alleen in het zuidoosten blijft het overwegend droog. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien windstoten tot 70 km per uur mogelijk.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
7: Alleen wat ertoe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De centrum-linkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen de 3,75 en 4%. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023. De Fed wil daarmee de hardnekkige inflatie bestrijden, die in augustus 3,4% bedroeg. De centrale bank gaat daarmee in tegen de wens van president Trump voor een lage rente. Later dit jaar verwacht de Fed nog een renteverhoging met 0,25 procentpunt. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West-oliepijpleiding heropenen.
4: Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182e plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
6: Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen.
9: Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen, maar ook hier en daar een bui. In het oosten kan het nog onweren. Later neemt de buikans af. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts is het rustig. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningengasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen.
11: Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van twee rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
13: In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
14: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen de 3,75 en 4%. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023. De Fed wil daarmee de hardnekkige inflatie bestrijden, die in augustus 3,4% bedroeg. De Centrale Bank gaat daarmee in tegen de wens van president Trump voor een lage rente. Later dit jaar verwacht de Fed nog een renteverhoging met 0,25 procentpunt. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van online bank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
15: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
16: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws.
19: Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is dinsdag op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes was voorzitter tijdens de voorlopig laatste Elfstedentocht in 1997 en kondigde die tocht aan met de legendarische woorden "It giet on". Hij werkte tussen 1969 en 2007 bij de vereniging en was ijsmeester bij de tochten in 1985 en 1986. Kroes deed zelf mee aan de extreem zware editie van 1963, maar moest bij Franeker van het ijs. Commissaris van de Koning, Arno Brok, noemt hem een sympathieke man en ware ambassadeur van Friesland. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van Sao Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met twee breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
20: Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen, maar ook hier en daar een bui. In het oosten kan het nog onweren. Later neemt de buikans af. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts is het rustig. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui mogelijk. Verder blijft het droog. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid.
0: Klaver verwijt Eerdmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
2: De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Water

0: steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Zuurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaap.

0: slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt, naar een niveau tussen de 3,75 en 4 procent. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023. De Fed wil daarmee de hardnekkige inflatie bestrijden, die in augustus 3,4% bedroeg. De centrale bank gaat daarmee in tegen de wens van president Trump voor een lage rente. Later dit jaar verwacht de Fed nog een renteverhoging met een kwart procentpunt. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van online bank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van Sao Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met twee breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. In het oosten kan het eerst nog onweren, maar de buien nemen af in de loop van de avond. Aan de kust staat een matige wind uit het westen, landinwaarts weinig wind. Vannacht is er vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui, verder droog. Morgenmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit regenen. In het zuidoosten blijft het vaak droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind is matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over het land.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting. maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. Ja 21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van Ja 21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen, Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar een niveau tussen de 3,75 en 4 procent. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023. De Fed wil daarmee de hardnekkige inflatie bestrijden, die in augustus 3,4 procent bedroeg. De centrale bank gaat daarmee in tegen de wens van president Trump voor een lage rente. Later dit jaar verwacht de Fed nog een renteverhoging met een kwart procentpunt. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met twee breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
3: Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. In het oosten kan het eerst nog onweren, maar de buien nemen af in de loop van de avond. Aan de kust staat een matige wind uit het westen, landinwaarts weinig wind. Vannacht is er vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui, verder droog. Morgenmiddag wordt het bewolkt en gaat het van het westen uit regenen. In het zuidoosten blijft het vaak droog. Het wordt zo'n 18 graden. De wind is matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over het land.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marianne van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25%. Het is de eerste renteverhoging in meer dan 3 jaar. Voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang te hoog is. Volgens hem ligt de inflatie al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van ongeveer 2%. Het besluit werd unaniem genomen door de beleidsbepalers van de Fed. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West-oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
0: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van Sao Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er nog enkele opklaringen, maar ook een paar buien. Die nemen later op de avond af. Langs de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht kan het vooral in het noorden en westen nog een enkele keer buien. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. Morgenmiddag trekt er vanuit het westen meer regen binnen, maar in het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. Windkracht 5 tot 6, mogelijk aan de westkust tijdelijk hard. Windkracht 7. Bij buien zijn er windstoten van 60 tot 70 km per uur.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook.
5: Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte. In Parijs is woensdagochtend de voortvluchtige Oussama B. opgepakt, schrijft het AD. De 29-jarige Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. en werd in september 2019 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten. Volgens het Hof hoorde Oussama B. bij een groep die verkenningen deed rondom de woning en het kantoor van Wiersum en auto's leverde voor de moord. De provinciale politiek in Groningen wil wel samenwerken met Defensie, maar vraagt daar iets voor terug. Het kan gaan om investeringen in wegen, spoor, onderwijs en innovatie. Defensie krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden en zoekt onder meer ruimte om te oefenen en militaire spullen te ontwikkelen. De meeste partijen zien kansen in het aanbod van gedeputeerde staten. Maar sommige oppositiepartijen willen eerst meer duidelijkheid over concrete projecten. Gedeputeerde Marian van Dijken zegt dat er nog geen inhoudelijk overleg is geweest en dat Groningen moet profiteren van een eventuele samenwerking.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten €30 per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
6: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt. Het is de eerste renteverhoging in meer dan 3 jaar. Voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang te hoog is. Volgens hem ligt de inflatie al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van ongeveer 2%. Het besluit werd unaniem genomen door de beleidsbepalers van de Fed.
5: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
7: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
8: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
0: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
9: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Tennister Suzanne Lamens heeft haar eerste zege van het jaar op de WTA-tour geboekt. Ze won in de eerste ronde van het toernooi van São Paulo met 3-6, 7-6, 6-2 van de Braziliaanse Carolina Alves. Lamens verloor de eerste set, maar won de tweede na een tiebreak en haalde de derde set binnen met 2 breaks. De Zuid-Hollandse staat nu op de 182ste plaats van de wereldranglijst. 3 weken geleden werd ze in de kwalificaties voor de US Open uitgeschakeld door Arantxa Rus.
10: Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt

0: Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond zijn er nog enkele opklaringen, maar ook een paar buien. Die nemen later op de avond af. Langs de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht kan het vooral in het noorden en westen nog een enkele keer buien. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer wat krachtiger. Morgenochtend is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. Morgenmiddag trekt er vanuit het westen meer regen binnen, maar in het zuidoosten blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 18 graden. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. Windkracht 5 tot 6, mogelijk aan de westkust tijdelijk hard. Windkracht 7. Bij buien zijn er windstoten van 60 tot 70 km per uur.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk. CDA-leider Henry Bontebal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontebal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontebal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan.
4: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bij.

0: bijdraagt aan de chaos. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren. JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen. Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie Delta Links zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen. En nu het economisch nieuws.
2: De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt. Het is de eerste renteverhoging in meer dan 3 jaar. Voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang te hoog is. De inflatie ligt al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van ongeveer 2%. Het Witte Huis noemt het besluit ongelukkig en zegt dat het de economische groei afremt.
3: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
4: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
5: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
6: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
7: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Later op de avond neemt de kans op buien af. Langs de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vooral in het noorden en westen wisselvallig, met kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgen begint bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui. Overdag wordt het grijs en breidt de regen zich vanuit het westen uit. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt op en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut.
12: mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
13: CDA-leider Henry Bontenbal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontenbal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontenbal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan.
14: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
15: De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren.
16: JA21 zet zijn wetsvoorstel door om te stoppen met het onbruikbaar maken van de gasputten in het Groningen gasveld. Partijleider Joost Eertmans zegt dat de bedoeling niet is om de gaskraan open te draaien, maar om te voorkomen dat toekomstige generaties nooit meer bij het grootste gasveld van Europa kunnen. Het volstorten van de putten met beton noemt Eertmans een enorme blunder. Het overgrote deel van de Tweede Kamer steunde 2 jaar geleden een wet om gaswinning uit het Groningenveld definitief te beëindigen. Het lijkt er niet op dat het wetsvoorstel van JA21 op een meerderheid kan rekenen.
17: Bedrijven in de haven van Rotterdam verwachten flinke hinder door de afsluiting van 2 rijstroken op de westelijke Suurhofbrug richting de Maasvlakte. Rijkswaterstaat sluit de rijstroken af vanwege scheuren in het wegdek. Al het verkeer moet over de vluchtstrook. Belangenorganisatie DeltaLinks zegt dat de capaciteit op de drukbezette route op de A15 naar de Maasvlakte daardoor halveert. De organisatie verwacht minimaal 20 tot 30 minuten vertraging voor het verkeer naar de Maasvlakte.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De centrum-linkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
20: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
21: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen.
1: Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
21: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Spaanse politie heeft twee mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven duizenden jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen. In Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire groep Rapid Support Forces, die het gebied controleert. Ook raakten 50 mensen gewond bij het incident in de zuidelijke staat West-Kordofan. Een onbekend aantal mensen zit nog vast. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam, doordat ze worden uitgevoerd met primitieve middelen.
22: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt. Het is de eerste renteverhoging in meer dan 3 jaar. Voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang te hoog is. De inflatie ligt al meer dan 5 jaar boven de doelstelling van ongeveer 2%. Het Witte Huis noemt het besluit ongelukkig en zegt dat het de economische groei afremt.
23: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
24: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
25: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
26: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat.
0: Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
2: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmet-Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Later op de avond neemt de kans op buien af. Langs de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het vooral in het noorden en westen wisselvallig, met kans op een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgen begint bewolkt, met in het noorden en westen wat regen of een bui. Overdag wordt het grijs en breidt de regen zich vanuit het westen uit. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog droog. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt op en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Bij buien kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, wordt hij naar de gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
8: CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
9: CDA-leider Henry Bontebal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontebal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontebal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan.
10: De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Rijkswaterstaat maakte woensdag bekend dat de westelijke Suurhofbrug over het Hartelkanaal richting de Maasvlakte grotendeels dichtgaat vanwege scheuren in de constructie. Gedeputeerde Jeroen van Dijken zegt dat goed onderhoud en nieuwe infrastructuur nodig zijn voor woningbouw en de economie. Over de twee Suurhofbruggen rijden dagelijks zo'n 15.500 vrachtwagens en 21.000 andere voertuigen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle plannen voor wegen, spoorlijnen en bruggen te financieren.
11: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
14: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
15: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
16: De Spaanse politie heeft 2 mensen opgepakt die migranten uitbuiten in de exclave Ceuta. Ze lieten mensen betalen om op de grond te slapen, in garages en opslagboxen. Sinds eind juli verblijven 1000 jongeren in Ceuta, veel meer dan de opvanglocaties aankunnen. Ongeveer 20 migranten moesten 30 euro per nacht betalen voor een slaapplek, terwijl matrassen, dekens en het opladen van telefoons extra kosten. De verdachte dreigde de migranten met de dood om te voorkomen dat ze hun verhaal naar buiten zouden brengen.
17: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
18: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
1: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
19: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
20: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
21: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Nederlandse kopman van Alpecin Premier Tech was de beste in de sprint van een uitgedund peloton na een rit van 157,5 kilometer rond Luxemburgstad. Van der Poel ging op de laatste beklimming in de aanval, maar werd op 4 kilometer van de finish ingerekend. In de oplopende sprint bleek hij alsnog de sterkste. Van der Poel rijdt de ronde als voorbereiding op het WK wielrennen eind september in Canada. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmet-Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Later op de avond wordt het droger. Langs de kust staat een matige westenwind, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. De zuidwestenwind is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer iets krachtiger. Morgen begint wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen. In de middag wordt het bewolkt en regent het vanuit het westen op steeds meer plaatsen. Alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt zo'n 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Mogelijk tijdelijk windkracht 7 aan de westkust, met windstoten tot 70 km per uur bij buien. 's Avonds trekt de regen van west naar oost over.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige man, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum, is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel, voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
3: CDA-leider Hendry Bontenbal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontenbal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontenbal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan.
4: CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
5: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
7: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
24: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
25: De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht.
8: oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
9: En nu het economisch nieuws.
10: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedi

0: cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
1: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
2: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
3: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
4: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmed Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond

0: bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League verloren van Sunderland. De ploeg van trainer Leroy Echtold ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit. Enzo Lefebvre maakte halverwege de tweede helft het winnende doelpunt voor Sunderland. De Fransman benutte een strafschop nadat hij zelf was neergelegd. Bij de thuisploeg speelden de Nederlandse WK-gangers Brian Brobby en Robin Roefs mee.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later op de avond neemt de kans op buien af. Langs de kust staat een matige wind uit het westen, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen begint het wisselend bewolkt. In het noorden en westen lokaal wat regen of een bui. Verder blijft het droog. Middag strekt vanuit het westen regen binnen, alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien windstoten van 60 tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. CDA-leider Henry Bontenbal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontenbal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontenbal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan. CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
4: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht.
4: oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
6: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Avmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League verloren van Sunderland. De ploeg van trainer Leroy Echtold ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit. Enzo Lefebvre maakte halverwege de tweede helft het winnende doelpunt voor Sunderland. De Fransman benutte een strafschop nadat hij zelf was neergelegd. Bij de thuisploeg speelden de Nederlandse WK-gangers Brian Brobbey en Robin Roefs mee.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later op de avond neemt de kans op buien af. Langs de kust staat een matige wind uit het westen, landinwaarts weinig wind. Vannacht vooral in het noorden en westen nog kans op een bui. Het wordt 10 tot 14 graden. De wind is zwak tot matig, aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen begint het wisselend bewolkt. In het noorden en westen lokaal wat regen of een bui. Verder blijft het droog. Middags trekt vanuit het westen regen binnen, alleen in het zuidoosten blijft het meestal droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Bij buien windstoten van 60 tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen van west naar oost over.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige man, die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum, is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel, voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar.
4: Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. CDA-leider Henry Bontenbal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontenbal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontenbal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan. CDA-leider Henry Bontenbal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontenbal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontenbal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
7: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd.
8: Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
4: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten.
6: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen,
8: Uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philip Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League verloren van Sunderland. De ploeg van trainer Leroy Echtold ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit. Halverwege de tweede helft benutte Enzo Lefebvre een strafschop voor de thuisploeg. AZ kreeg meerdere kansen op de gelijkmaker, maar doelpunten bleven uit. Bij Sunderland stond Robin Roefs onder de lat en viel Brian Brobbey in de tweede helft in.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later wordt het rustiger. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts is het vrij windstil. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 14 graden in het westen en 10 graden in het oosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen begint wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen of een bui. Verder blijft het droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. En aan de westkust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen naar het oosten.
2: Dit is
9: Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
3: CDA-leider Henry Bontenbal zegt dat het opstellen van een begroting door een minderheidscoalitie meer voorbereiding en overleg vergt. Hij erkent dat de totstandkoming van de miljoenennota geen vlekkeloos proces was en spreekt van een cultuuromslag die voor iedereen wennen is. Bontenbal vindt het jammer dat het niet gelukt is een begroting te maken die op voorhand op steun kan rekenen in de Tweede en Eerste Kamer. Hij verwacht dat het kabinet de komende weken de agenda's leegveegt voor overleg met de oppositie en de polder. Bontenbal riep partijleiders op tot samenwerking en waarschuwde dat als we niet naast elkaar staan, we tegenover elkaar komen te staan. CDA-leider Henry Bontenbal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontenbal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontenbal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
4: JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet gaat steunen. Hij zegt waarschijnlijk per begroting te kijken of JA21 die kan steunen. JA21 steunt de begrotingen voor klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet, omdat er dwangmaatregelen voor gemeenten in staan. GroenLinks PvdA-leider Jesse Klaver staat nog wel open voor het steunen van de hele begroting, maar stelt daar voorwaarden aan, zoals het schrappen van bezuinigingen op sociale zekerheid. Klaver verwijt Eertmans dat hij geen duidelijke keuze maakt en daarmee bijdraagt aan de chaos.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen,
8: zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. De Russische president Poetin roept Russen op om komend weekend te gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen. Hij zegt dat de uitslag laat zien hoeveel steun er is voor de oorlog tegen Oekraïne. Poetin noemt de verkiezingen een collectief antwoord op hen die Rusland proberen te verzwakken. De verkiezingen zijn niet vrij en eerlijk en een grote winst voor het aan Poetin gelieerde Verenigd Rusland wordt verwacht. Oppositiepartij Jabloko werd uitgesloten van deelname vanwege haar anti-oorlogsstandpunten. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. De Belgische voetballer Axel Witsel stopt definitief als international. De 37-jarige middenvelder van het Franse Nice speelde 140 wedstrijden voor België tussen 2008 en 2026 en was actief op 4 WK's. Witsel stopte eerder al na het WK van 2022, maar keerde later terug. Hij kwam tijdens het afgelopen WK 2 keer in actie als invaller. Witsel zegt dat het tijd is om plaats te maken voor een nieuwe generatie. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Devron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales.
11: AZ heeft zijn eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League verloren van Sunderland. De ploeg van trainer Leroy Echtold ging in het Stadium of Light met 1-0 onderuit. Halverwege de tweede helft benutte Enzo Lefebvre een strafschop voor de thuisploeg. AZ kreeg meerdere kansen op de gelijkmaker, maar doelpunten bleven uit. Bij Sunderland stond Robin Roefs onder de lat en viel Brian Brobbey in de tweede helft in.
1: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele opklaringen, maar ook nog wat buien. Later wordt het rustiger. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts is het vrij windstil. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 14 graden in het westen en 10 graden in het oosten. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer matig tot vrij krachtig. Morgen begint wisselend bewolkt met in het noorden en westen wat regen of een bui. Verder blijft het droog. In de middag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen op steeds meer plaatsen regenen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De middagtemperatuur ligt rond 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. En aan de westkust mogelijk tijdelijk hard met windstoten tot 70 km per uur. Morgenavond trekt de regen naar het oosten.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
13: Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat.
14: Dasse noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dasse voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdag...

premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag. Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak. De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober.
Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen.

0: vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
1: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
2: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper. Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het later vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met hier en daar wat regen of een bui. De wind is matig, aan zee krachtig. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. Aan de kust stevige buien mogelijk, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten neemt toe naar windkracht 5 tot 6. Aan de westkust mogelijk tijdelijk 7. Bij buien kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur. 'S Avonds trekt de regen van west naar oost weg.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
6: Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. CDA-leider Henry Bontebal steunt het idee van Laurens Dassen van Volt om serieus te kijken naar nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie. Bontebal vroeg zich wel af of de algemene politieke beschouwingen het juiste moment is voor dit debat. Dassen noemde AI een transformerende technologie en geen ginnegapje waarmee de premier zijn post schrijft. Bontebal reageerde dat hij helemaal niet lacherig doet over AI en beloofde een stevig debat te steunen. Hij steunt ook het voorstel van Dassen voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk samen met landen als Duitsland en Frankrijk.
3: Geen tijd, Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torren zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en 2 vluchten zijn omgeleid.
8: Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO.
9: Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
10: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
11: De Duitse partijleider Sarah Wagenknecht beschuldigt de radicaal-rechtse AfD ervan coalitiegesprekken in de deelstaat Sachsen-Anhalt te saboteren. AfD kreeg daar onlangs nipt geen absolute meerderheid. Wagenknechts partij BSW wil niet met AfD regeren, maar zal zich onthouden bij de keuze voor een deelstaatpremier en een minderheidscoalitie steunen. Volgens Wagenknecht vreest de AfD nu regeringsverantwoordelijkheid en zoekt de partij haar toevlucht in provocaties. Ze verwijst daarbij naar uitspraken van AfD-leider Siegmund over wapenproductie voor mogelijke deportatieoffensieven van migranten.
12: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met een 0,25 procentpunt verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
13: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
14: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
15: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
16: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
17: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25.
19: De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
20: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer wordt het later vrij krachtig. Morgenochtend wisselend bewolkt, met hier en daar wat regen of een bui. De wind is matig, aan zee krachtig. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen het land in. Aan de kust stevige buien mogelijk, maar in het zuidoosten blijft het grotendeels droog. Het wordt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten neemt toe naar windkracht 5 tot 6. Aan de westkust mogelijk tijdelijk 7. Bij buien kunnen windstoten oplopen tot 60 à 70 km per uur. 'S Avonds trekt de regen van west naar oost weg.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46. 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
22: Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld.
23: ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
24: Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht.
0: Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en 2 vluchten zijn omgeleid.
4: Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO.
5: Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko.
25: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
26: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6.150. Tot nu toe zijn 1.403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging.
6: Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
7: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
8: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
9: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
10: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
11: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem.
3: Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen steeds vaker regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig tot krachtig, aan de westkust mogelijk tijdelijk hard. Bij buien kan het in de kustgebieden stevig waaien, met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien, bij zo'n 11 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog, met middagtemperaturen rond de 18 graden.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46. 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken.
17: Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld.
0: ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
1: Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. Twee Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht. Een 29-jarige man die is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Derk Wiersum is woensdag in Frankrijk opgepakt. Het gaat om Oussama B., die jarenlang voortvluchtig was. Het gerechtshof Amsterdam veroordeelde hem vorige week in hoger beroep tot 11 jaar en 3 maanden cel voor onder meer lidmaatschap van een criminele organisatie. Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Zodra Oussama B. in Nederland is, gaat hij de gevangenis in om zijn straf uit te zitten. Bij een verkeersongeval in de buurt van Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt dat er ook meerdere slachtoffers zijn. Hoe die eraan toe zijn, is niet bekend. De N307 is deels in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. De politie onderzoekt wat er is gebeurd.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Twee vrouwen die als minderjarige te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en 2 vluchten zijn omgeleid.
20: Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO.
21: Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko.
2: De centrumlinkse oppositie in Zweden heeft de verkiezingen gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens de omroep is een ommekeer in de uitslag niet meer mogelijk. De winst geldt als klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk pas donderdag.
4: Nepal heeft het aantal vermisten na de dodelijke vloedgolf van 3 weken geleden naar boven bijgesteld. Na het opnieuw bekijken van alle gegevens uit de getroffen gebieden blijken nog ongeveer 1000 mensen extra vermist. Het totaal aantal vermisten staat nu op 6150. Tot nu toe zijn 1403 lichamen geborgen, waarvan er 105 zijn geïdentificeerd. Hele dorpen langs rivieren werden eind augustus overspoeld toen een deel van een gletsjer afbrak.
5: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen.
22: Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan.
23: Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz.
24: Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost.
25: De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
26: De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmet-Jan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. Het wordt tussen de 10 en 14 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. De wind uit het zuidwesten is matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt en gaat het vanuit het westen steeds vaker regenen. In de kustprovincies kunnen stevige buien vallen. Het wordt zo'n 18 graden. De wind waait matig tot krachtig, aan de westkust mogelijk tijdelijk hard. Bij buien kan het in de kustgebieden stevig waaien, met windstoten tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen van west naar oost over. Vannacht volgen er vooral in het noorden nog enkele buien, bij zo'n 11 graden. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft het op de meeste plaatsen droog, met middagtemperaturen rond de 18 graden.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft.

0: dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. 2 vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek, of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksueel

0: seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torrent zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en 2 vluchten zijn omgeleid. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25% verhoogd. Voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishing-aanval te zitten, waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen. Uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Ahmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonviel is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 10 tot 14. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. Vanmiddag trekt van het westen uit regen over het land. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt aan de kust op naar krachtig, mogelijk tijdelijk hard. Bij buien zijn daar windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen verder naar het oosten. morgen overdag weer wat zon en blijft het overwegend droog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46, 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien. Patiënten bij wie risicovolle darmpoliepen zijn verwijderd, hoeven pas na 5 jaar terug te komen voor controle, in plaats van na 3 jaar. 2 Europese studies, waar ook het Amsterdam UMC bij betrokken was, hebben uitgewezen dat een eerste controle na 5 jaar net zo veilig is. Alleen al in Nederland scheelt dat jaarlijks tienduizenden darmonderzoeken. In Nederland gaat het om zo'n 55.000 controles per jaar. Door dit onderzoek kan het aantal controledarmonderzoeken enorm worden teruggebracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torren zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en twee vluchten zijn omgeleid. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden. De overlast op stations en in treinen door de staking van schoonmakers valt mee, meldt NS. Vakbond FNV heeft schoonmakers maandag opgeroepen de hele week het werk neer te leggen, uit onvrede over de CAO die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland heeft gesloten met vakbond CNV. NS heeft met FNV afspraken gemaakt over minimale schoonmaak om te voorkomen dat de staking impact heeft op de treindienst. De treinvervoerder roept reizigers op om eigen afval mee te nemen en buiten het station weg te gooien. Donderdag voert FNV actie voor het hoofdkantoor van schoonmaakbedrijf Acito in Utrecht, waar de vakbond ongeveer 500 schoonmakers verwacht.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO staat na 6 speelrondes laatste in de Eredivisie met 1 punt. Max Verstappen heeft een kartrace op Silverstone gewonnen, waarin hij het opnam tegen 100 tegenstanders. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 startte vanaf de laatste plaats en haalde iedereen in. Jack Martens van de Limburger hield het langstand, maar na 14 rondes kwam Verstappen ook langs hem. Na een chaotische start met verschillende botsingen had Verstappen in de eerste ronde al 63 concurrenten ingehaald. De Nederlander had 35 minuten nodig om zijn inhaalrace te voltooien. NEC-trainer Dick Schreuder heeft nog altijd problemen in zijn achterhoede. Voor de wedstrijd tegen Juventus in de Europa League, Afmetjan Kaplan is geblesseerd en Deveron Fonville is weggevallen. De aangetrokken verdediger Per Schuurs stond bijna 3 jaar aan de kant met een zware knieblessure. En voor Philippe Sandler is een dubbel programma lastig. NEC verloor zaterdag met 3-0 bij het gepromoveerde SC Cambuur en pakte slechts 1 punt uit de laatste 3 duels. De wedstrijd tussen NEC en Juventus begint donderdag om 21 uur in Turijn. De Nederlandse volleyballers hebben het EK afgesloten met een nederlaag tegen Estland. Het werd 25-27, 22-25, 25-18, 23-25. De ploeg van bondscoach Joël Banks won geen enkele wedstrijd op het toernooi in het Finse Tampere en was dinsdag al uitgeschakeld. Nederland eindigde als laatste in groep C met 6 landen. Een plek bij de beste 4 was nodig voor de 8e finales. AZ-middenvelder Jordi Klaasie vindt dat zijn ploeg zichzelf tekort heeft gedaan bij de 1-0 nederlaag tegen Sunderland in de Europa League. De aanvoerder zegt dat er zeker meer in zat en dat AZ de kansen niet heeft benut. Voetballend kan AZ met veel Europese ploegen mee, maar het draait uiteindelijk om de punten, aldus Klaasie. AZ verloor door een strafschop van Enzo Lefebvre in de 66e minuut. FC Barcelona heeft ook de 6e wedstrijd in La Liga met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Hansi Flick was voor eigen publiek met 7-2 te sterk voor het gepromoveerde Racing Santander. Aanvoerder Rafinha maakte een hattrick. Barcelona is als enige ploeg nog foutloos in de competitie en maakte in 6 duels 28 doelpunten. Real Madrid, de nummer 2 van Spanje, heeft 3 punten minder dan de koploper.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is er vooral in het noorden en westen kans op een bui. De temperatuur daalt naar een graad of 10 tot 14. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Aan zee en op het IJsselmeer later vrij krachtig. Vanochtend is het wisselend bewolkt, met in het noorden en westen plaatselijk wat regen. Verder blijft het droog. Vanmiddag trekt van het westen uit regen over het land. In de kustprovincies kunnen stevige buien voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. De wind uit het zuidwesten steekt aan de kust op naar krachtig, mogelijk tijdelijk hard. Bij buien zijn daar windstoten mogelijk tot 70 km per uur. Vanavond trekt de regen verder naar het oosten. Morgen overdag weer wat zon en blijft het overwegend droog.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gidi Markoeshaver, voorman van de afgesplitste PVV-groep, wil af van Europese verdragen en richtlijnen. Bestuurders moeten volgens hem rechterlijke uitspraken tijdelijk naast zich neerleggen. In Brussel moet Nederland de middelvinger opsteken, niet meer komen en niet meer betalen. Markoeshaver stelt dat het 8 miljard euro zou kosten om POX 3 en de erf- en schenkbelasting af te schaffen. Hetzelfde bedrag dat volgens hem nu wordt overgemaakt naar terroristen van Hamas, Afrikaanse dictators en Arabische piraten. Het kabinet wil komend jaar 3,9 miljard euro uitgeven aan buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ook ontkent hij de wetenschappelijke onderbouwing van het stikstofbeleid en pleit hij voor extreem streng asielbeleid, waarbij migranten 15 jaar worden uitgesloten van sociale zekerheid. Jan Struijs van 50PLUS wil dat het kabinet een regeringscommissaris zorgfraude aanstelt om de aanpak landelijk te coördineren. Hij zei tijdens een debat over de Prinsjesdagplannen dat de huidige aanpak veel te versnipperd is. Er verdwijnen miljarden euro's aan zorggeld naar fraudeurs in plaats van naar kwetsbare mensen, aldus Struijs. Het Openbaar Ministerie zei in 2024 dat jaarlijks ongeveer 10 miljard euro in de zakken van zorgfraudeurs verdwijnt. Struijs vindt ook dat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA meer moet doen tegen de gevolgen van extreme hitte, zoals betere voorlichting, hittebestendige woningen en extra bescherming voor kwetsbare groepen. BBB-voorman Henk Vermeer heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen opgeroepen de stikstofplannen van het kabinet van tafel te halen. Hij zei dat over de begroting de schaduw hangt van een stikstofbrief die landbouwminister Jamie van Essen vlak voor de zomervakantie presenteerde. Den Haag vraagt volgens Vermeer historische offers van boeren en gaat ook, na alle maatregelen, uit van forse krimp van de veestapel, zonder garantie dat de vergunningverlening op gang komt. Hij noemde de stikstofbrief tekenend voor de manier waarop het kabinet naar Nederland kijkt en zei kilheid te voelen voor wat er buiten de Haagse werkelijkheid leeft. Nederland zakt op de wereldranglijst emancipatie naar plek 46. 3 plekken lager dan vorig jaar. Het World Economic Forum presenteert de lijst donderdag. De kloof tussen mannen en vrouwen is in Nederland voor 75% gedicht. Maar dat gat wordt groter. Vorig jaar was nog 75,6% gedicht. Nederlandse vrouwen hebben vooral moeite om mee te doen in de economie en zijn ondervertegenwoordigd in leidinggevende functies. Onderzoeker Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam zegt dat het emancipatiebeleid stagneert en pleit voor een ministerie van Vrouwenzaken. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren mist de klimaatdrammer premier Rob Jetten. Dat zei ze tijdens het debat over de kabinetsplannen. Teunissen wil dat het minderheidskabinet meer doet voor het klimaat en overhandigde Jetten een brandbrief met wensen. Ze wil onder andere meer groen in de buurt, beter en goedkoper openbaar vervoer en terugkeer van de CO2-belasting. Volgens Teunissen zijn dat allemaal zaken die Jetten als klimaatwoordvoerder van zijn partij ook al eens heeft voorgesteld. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker vindt dat de hyperfocus op box 3 afgelopen zomer een bende is geworden. Ze had liever gezien dat er tijdens de begrotingsonderhandelingen meer aandacht was geweest voor de stijgende boodschappenprijzen en energiekosten. Binnen het kabinet is nog geen consensus over wat moet gebeuren met box 3, de belasting op de winst op vermogen. Bikker haalde Abraham Lincoln en de Bijbel aan en zei meerdere keren dat een verdeeld huis geen stand kan houden. Ze prees D66, CDA en VVD eerder omdat ze aan de slag gingen. Maar de afgelopen weken waren volgens haar moeilijk om aan te zien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als die doorgaat met het plan om Canada het eerste geassocieerde lid van de Europese Unie te maken. Voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, riep woensdag op tot intensievere samenwerking met Canada, onder meer op het gebied van handel en defensie. Trump noemt het plan lachwekkend en beschouwt het als een vijandige daad. Hij zegt zeer zware importheffingen in te voeren of de handel met Europa stop te zetten. Een gletsjerbreuk in Nepal, die eind augustus leidde tot verwoestende overstromingen, is ontstaan door een samenloop van factoren, waarvan een deel is aangewakkerd door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. Bij de ramp kwamen meer dan 1400 mensen om het leven en duizenden worden nog vermist. De gletsjer is volgens de onderzoekers gesmolten door decennia van opwarming, vooral veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ook een zware aardbeving in 2015 en de hitte vlak voor de overstromingen hebben bijgedragen aan de ramp. Twee vrouwen die als minderjarigen te zien waren in pornografisch materiaal van Jeffrey Epstein spannen een rechtszaak aan tegen zijn nalatenschap. Ze eisen namens meer dan 40 personen minstens $6 miljoen schadevergoeding. Sommige van hen stonden in Epsteins zogenaamde modellenboek of waren te zien in meer dan 10.000 gedownloade video's en foto's met kindermisbruikmateriaal. De rechtszaak richt zich tegen Epsteins voormalige advocaat en accountant die de nalatenschap beheren. Epstein werd in 2019 aangeklaagd voor mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting van minderjarigen, maar is nooit vervolgd. Inwoners van de Spaanse provincie Valencia hebben woensdagavond even na 22 uur een waarschuwing gekregen voor overstromingsgevaar door aanhoudende zware regenval. Mensen worden opgeroepen alert te blijven, verplaatsingen te vermijden en uit de buurt van rivierbeddingen te blijven. In de stad Torren zijn al verschillende mensen gered die vastzaten in hun auto. Het vliegveld van Valencia zou volgens lokale media gesloten zijn en 2 vluchten zijn omgeleid. Canada meldt zich aan voor het Britse defensieverbond Joint Expeditionary Force. Dat heeft premier Mark Carney bekendgemaakt na een ontmoeting met zijn Britse collega Andy Burnham. Aan het JEF doen 10 Europese NAVO-landen mee, waaronder Nederland, Noord-Europese landen en Baltische staten. De landen willen ook hun economische banden versterken en samenwerken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het JEF wil de defensiesamenwerking tussen de lidstaten stroomlijnen, zodat ze beter kunnen aansluiten bij internationale operaties zoals die van de NAVO. Israël en Marokko hebben in New York afgesproken hun onderlinge banden te versterken. De diplomatieke missies in beide landen worden omgezet in volledige ambassades. Daarnaast komen er meer lijnvluchten tussen de landen en wordt de economische samenwerking uitgebreid. Ook zullen hoge overheidsfunctionarissen en diplomaten elkaar vaker bezoeken. Israël heeft sinds 1994 een diplomatieke missie in Marokko. En nu het economisch nieuws. President Trump heeft kritiek op het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. De Federal Reserve verhoogde de rente om de inflatie te bestrijden. Trump vindt dat de rente juist moet dalen naar 1% of lager. Hij zegt nog wel vertrouwen te hebben in Fed-voorzitter Kevin Warsh, die hij eerder dit jaar zelf aanstelde als opvolger van Jerome Powell. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente met 0,25 procentpunt verhoogd, voor het eerst in meer dan 3 jaar. De Fed wil daarmee de hoge inflatie bestrijden en voorziet later dit jaar nog een verhoging. Fed-voorzitter Kevin Warsh zegt dat de inflatie al veel te lang veel te hoog is. De Dow Jones-index sloot ruim 1% lager. De S&P 500 daalde 0,5% en de Nasdaq bleef vrijwel onveranderd. De olieprijzen daalden meer dan 3% nadat het Saoedische staatsolieconcern Aramco aankondigde een deel van een stilgelegde oost-westelijke oliepijpleiding binnen enkele dagen te heropenen. Cybercriminelen eisen $3 miljoen van onlinebank Revolut, meldt BNR Nieuwsradio. De criminelen claimen achter een phishingaanval te zitten waarbij gegevens van ongeveer 680 klanten zijn gestolen, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om paspoortkopieën, namen, adressen en transactieoverzichten. De criminelen dreigen de data door te verkopen als Revolut niet betaalt in de cryptovaluta Monero. Revolut werd eerder misleid door criminelen die zich voordeden als een overheidsorgaan. Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de stilgelegde Oost-West oliepijpleiding heropenen. Het Saoedische staatsolieconcern legt omleidingen aan bij een beschadigd deel van het systeem, waardoor de helft van de pijpleiding weer moet gaan functioneren. Volledig herstel kan nog wel 6 weken duren. De pijpleiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een aanval met drones uit Irak, waarbij pompstations werden beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee en biedt een alternatieve route voor olie-export via de Straat van Hormuz. Flixbus en NS Internationaal verwachten de komende weken meer reizigers richting Duitsland vanwege Oktoberfest. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Flixbus ziet een toename van 15% in het aantal boekingen, vooral in het weekend. Ook NS Internationaal merkt vanaf komend weekend meer geboekte tickets richting Duitsland. Het hoogtepunt van het feest is in München, waar een bierpul van een liter dit jaar gemiddeld €15,61 kost. De Postcode Loterij en de Vriendenloterij mogen het aantal trekkingen per jaar niet verhogen, heeft de Raad van State woensdag geoordeeld. De loterijen hebben sinds 2022 een vergunning voor maximaal 69 trekkingen per jaar, maar wilden dat uitbreiden naar 379 trekkingen. De kansspelautoriteit weigerde dat. Managing Director Jonne Arnoldussen noemt de uitspraak vervelend en zegt dat het oordeel niet alleen de loterijen beperkt, maar ook het geld dat ze aan goede doelen kunnen geven. Volgens Arnoldussen hebben de loterijen meer trekkingen nodig om te innoveren en beter te concurreren met andere aanbieders. Volgend jaar mogen de loterijen ook hooguit 69 trekkingen houden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. ADO Den Haag heeft de Spaanse aanvaller Alex Pozzo aangetrokken. De 27-jarige buitenspeler tekent tot de zomer van 2028 met een optie voor nog een seizoen. Pozzo speelde eerder voor Sevilla en kwam in totaal 103 keer uit in La Liga. Afgelopen seizoen werd hij door Almeria verhuurd aan het Poolse Jagiellonia Białystok. ADO